0: oostenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Zeeland.
2: Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011-8-499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt Amerikaanse nieuwssite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas, vlakbij de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. En ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. En in België is een museum vandaag gratis toegankelijk, omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenarondskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. De plant is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. En daarom is het museum langer open dan normaal en gratis toegankelijk. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de sale van de dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/zeelvandedag en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeel van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeel van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbases van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Die zaken moeten in de wet worden opgenomen om huiselijk geweld te voorkomen of daders sneller te vervolgen. Ook moet het femicide voorkomen. Voor slachtoffers is de drempel om aangifte te doen vaak hoog. Daardoor is juridisch ook weinig mogelijk. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden. Voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders ook zwaardere straffen krijgen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden er limieten op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwsite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 3 jaar en is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht veel bezoekers. Daarom is het museum langer open dan normaal. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen op deze maandagochtend. Heerlijk fris buiten op dit moment. Ga eventjes voelen, mocht je nog in bed liggen. Opstaan, even je arm buiten doen. Of misschien even door de tuin lopen. Het is echt lekker nu. Vandaag vrij veel zon, blijft droog. Een noordwestenwind zorgt voor koelere lucht en het wordt 22 tot 25 graden. Je hoort straks hoe gluren bij de buren verliep in Goes. Met optredens in huiskamers en tuinen. En ja, dan kon je natuurlijk gelijk even bij de buren binnenkijken. In het nieuws verder, verzekeraars verwachten vandaag nog veel schademeldingen na de hagelbuien van het weekend. Kinderboerderij De Klepperhoeve rekent op de gemeente Middelburg nu ze het financieel moeilijk hebben, waardoor sluiting dreigt. En ze hopen dat jij en ik iets in de spaarpot stoppen bij de ingang. En straks ook, kunstwerken die je al jaren niet kon zien omdat ze in de opslag liggen, kun je straks toch wel weer bekijken met dank aan Artbase in Terneuzen. Maar eerst gaan we beginnen. Ook op deze maandagochtend zijn jij en ik er allebei. We zijn samen.

0: Dat is het Monday Morning. En wat voor eentje. Melanie Fiona hoorde je hier op Omroep Zeeland. Op deze maandag, de 29e juni. Wat is eigenlijk van dag vandaag? Nou, het ministerie van Defensie presenteert zijn nieuwe Defensienota. Daarin staat dat ons land meer gaat uitgeven aan het leger. Dat weten we ondertussen al. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme komt met een plan voor minder discriminatie van mensen met een beperking. Eerder hadden ze al wel ambities uitgesproken, maar ja, dat hebben ze niet helemaal waar kunnen maken. Dus komt er een nieuwe nota die misschien wel wat beter allemaal in orde te maken is. En het lijstje van Peter zie ik net binnenkomen. Het is modderdag. Is het modderdag? Oh, heerlijk. Wat betekent dat, Peter? Mag je dan in de modder gaan liggen of zo? En het is ook nog Internationale Dag van de Tropen. Goes heeft zijn eigen gluren bij de buren achter de rug. Met optredens in huiskamers en tuinen, zodat je muziek kunt horen, maar ook de buren kunt ontmoeten. Dat is tenminste het idee. En Omroep Zeeland's Nanchu Hiddes was bij het tuinconcert van het Peterselie Trio.
1: De tuin zit vol met bezoekers. Er staan allemaal tuinstoelen klaar. En sommigen zitten zelfs op het trapje naar beneden. En achter in de tuin is er een hoekje gecreëerd waar de band aan het optreden is.
2: We dachten daar zongen, de take-outs gedronken. Dan zit ik aan de tafel te staren.
1: Mevrouw, wat vond u van dit kleine tuinconcert?
3: Ik vond het heel erg leuk om kennis te maken met zo'n Zeeuwse bandje waar je nog nooit van gehoord hebt. En dan in je eigen stad op zondagmiddag. Nou, beter kan eigenlijk niet.
1: Hoe wist u ervan dat dit festival was op dit moment?
3: Ik had het gelezen volgens mij in de nieuwsbode. En toen ben ik het op gaan zoeken op internet. En toen heb ik al de voorstellingen nagekeken. En toen heb ik een beetje gekeken wat bij mij in de buurt is. Heb ik er 3 uitgezocht. En die wil ik dan gaan bezoeken.
1: Is dit dan de eerste van de middag?
3: Nee, de tweede. Ja, de eerste was weer heel anders. Dat was meer Engels en met een zangeresje en 2 gitaristen. Een heel ander soort muziek weer. Het was ook heel grappig.
1: En als u dan hier zit, ziet u dan ook nog bekende, andere buren bijvoorbeeld uit Goes?
3: Nee, ik heb geen bekende gezien. Terwijl ik hier wel vlakbij woon, maar ik heb niet mijn eigen buren of zo gezien. Nee.
1: Zou u uw huis zelf ook openstellen voor zoiets of dat alweer net niet?
3: Nou, het zou misschien wel kunnen, ja. Wie weet. In de toekomst. Ja.
2: Je neemt me mee, je neemt me mee. Ogen om mensen verdrinken, open.
3: Nou, het zou misschien wel kunnen, ja. Wie weet. In de toekomst. Ja.

0: Ja, ik had het vorig jaar al gehoord van Peter Schals, de zanger van het Peter Sely trio. En hij had toen ook al meegedaan met Gluren bij de Buren, daar in Middelburg. Daar was het toen voor het eerst. En toen had hij gezegd, ja, ze gaan komend jaar ook in Goes meedoen. Is het niet een idee dat we dat samen gaan doen? Dus zodoende ging ik erover nadenken en dacht ik, oh, dat is eigenlijk wel superleuk.
1: Ik begreep ook dat dit bedoeld is om de buurt wat beter te leren kennen. Heeft u ook al veel nieuwe gezichten gezien?
0: Ja, zeker. Ik heb van tevoren, een paar weken geleden, heb ik kaarten bij alle buren in de bus gedaan met de tijden. Dus dat ze hier welkom zijn. Dus ik heb al een paar mensen van de straat gezien, ja.

Peter Celi Trio hoorden wij in elk geval op het adres waar wij waren. 43 adressen in Goes deden mee aan de eerste gluren bij de buren. Middelburg, daar was het al eens eerder. Ik weet dat in Cadzand hebben ze ook zoiets. Dat heet dan geen gluren bij de buren. Maar eigenlijk is dat precies hetzelfde. Mooie dingen zijn dat. Om 11 minuten over 6. Omroep Zeeland en Alex Warren.

Alex Warren op Omroep Zeeland om 14 minuten over 6. Vrij veel zon vandaag op deze maandag. Blijft droog. Noordwestenwind zorgt voor koelere lucht. En de echte hitte is dus voorbij. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Vanavond is er veel zon. Vannacht brede opklaringen. Morgen ook zon en bewolking. En dan blijft het droog. Op dit moment afgaand tij. Laagwater in Vlissingen om 12 minuten voor 9. Hoogwater is het vanmiddag om 2 over 3. De zon onder vanavond om 6 over 10. En dan de watertemperatuur. De Zeeuwse wateren zijn nog behoorlijk opgewarmd, kun je wel zeggen. De zee bij Vlissingen en Nieuwvliet 22 graden. Westerschelde bij het verdronken land van Saaftingen 23. Oosterschelde bij Neeltje Jans 21 graden. En ter hoogte van Sint Maartensdijk, daar zie ik op dit moment 25 graden in de Oosterschelde. Grevelingenmeer is 25 en ook het Veerse meer is op dit moment 25 graden. Wat zijn jouw plannen op deze maandag? Wat wil je allemaal kwijt? Kun je altijd doorgeven. Appje sturen? Van harte welkom. 0184999.

0: ABBA en the name of the game op deze maandagochtend. Is toch ook altijd een beetje opstartochtend, hè, na een weekend. Met veel onweer. Af en toe hoorde ik het in de verte rommelen. Sommige mensen hebben ook echt van die hagelstenen overal opgehad. Sterkte als je schade hebt. Wat zijn jouw plannen voor vandaag? Of wat wil je aan me kwijt? Altijd leuk om van jou te horen over de dingen die je bezighouden. 0118-499-999. En net vanochtend komt het nieuws binnen dat het aantal meldingen van vergiftigingen door afslankmiddelen die je kunt injecteren in een jaar tijd zijn verdubbeld. Het is een jaaroverzicht van het Nationaal Vergiftiging Informatiecentrum. En waarom noem ik dat? Nou, omdat Tineke Bulder in Vrouwenpolder hier ook ervaring mee heeft. Tineke, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Ik zag jou vorige week bij RTL ook met dit verhaal. Wat is jou overkomen?
1: Nou ja, ik zal je zeggen, mijn dochter die ging die spuiten gebruiken. En ik was er eigenlijk heel kritisch over, daar ben ik nog steeds. Maar haar resultaat was fantastisch. Nou, we kennen hoeveel vrouwen hebben geen denken, kijken in de spiegel en denken van god, ik wil ook wel slanker zijn, weet je wel. En het ging bij haar als een speer. Mm-hmm. Nou, ik dacht, weet je, ik ga dat ook gewoon bestellen. Ik heb gevraagd, waar bestel je dat? Nou, daar heb ik daar en daar besteld. Ik heb dat ook gewoon aangevraagd. En je krijgt een telefoontje, weet je wel. Of je gezond bent, bladibladibladibladibla. Nou, dat ben je allemaal. Want wie kan het nou checken of je ongezond bent door de telefoon?
0: Maar uiteindelijk ging je dat gebruiken. Wat gebeurde er toen met je? Werd je inderdaad slanker?
1: Nee hoor, ik werd niet slanker. Je krijgt een spuit, die krijg je opgestuurd. Die is voor een hele maand. En iedere week moet je dan jezelf injecteren. Waar, dat maakt niet uit, je been, buik, wat je wil.
0: Ja.
1: En eigenlijk heel snel na anderhalf week dacht ik ben echt helemaal niet lekker. Ik voel me gewoon beroerd. Ik ben beroerd. En toen ben ik naar de huisarts gegaan. En omdat het boven in de buik zat, toen zei hij, ja, weet je, ik neem bloed van je af. En toen kon hij niet echt een injectie of een infectiewaarde kon hij vaststellen.
0: Maar wanneer legde je dan de link met die middelen die je dan zelf inspoot en die je zelf ergens gekocht had? Wanneer werd dat voor jou duidelijk dat daar de oorzaak zat?
1: Omdat ik ging toen op hun site kijken wat de klachten kunnen zijn.
0: Yeah.
1: En een van die klachten is dat je last kunt krijgen van je alvleesklier en je galblaas. En ik heb voor die tijd heb ik daar nooit last van gehad. Ik heb één keer een galsteenaanval gehad, maar daarna nooit en nooit meer.
0: Maar toen je dat dan uiteindelijk ontdekt, hè, samen met die huisarts, dat het lag aan die middelen die je dan zelf inspoot, wat dacht je dan? Of wat deed je dan toen op dat moment?
1: Ja, meteen stoppen.
0: Direct stoppen,
1: Ik belde die lui op en ik zei dit en dat. Toen zeiden ze ook meteen stoppen. En vanaf die tijd, en dat is nu half februari, tot nu ben ik alleen maar aan de dokter geweest.
0: Echt waar, joh?
1: Ja, het heeft echt wel een grote impact. En dat is ook een beetje de angst. Dat iedereen, kijk, het kost €250 in de maand. En ik word doodgegooid nu met reclame van dat bedrijf. Van,
0: korting.
1: Ja, precies, maar ik wil dat niet meer. Ja, maar dan denk ik, omdat €250 is voor heel veel mensen heel veel geld, maar voor anderen is het ook weer goed te betalen.
0: Maar is dit eigenlijk dan wat jij nu zegt? Is dat een waarschuwing van mensen? Let alsjeblieft heel goed op. Ga niet zelf dokteren. Want dat hoor ik een beetje in jouw verhaal.
1: Precies. Dat is eigenlijk mijn oproep. Van jongens, doe het niet.
0: Ja.
1: Want dat lees je ook. Ze weten niet wat het op het lange termijn doet. Mijn dochter, die doet het nu een jaar. En die is 40 kilo afgevallen. Maar die zegt dus tegen mijn mama, ik durf niet te stoppen. Want ik ben zo bang dat ik weer dik word.
0: Jeetje,
1: en dat is natuurlijk gevaarlijk. En daarom zeg ik ook, weet je wel, van blijf dan gewoon 5 kilo te zwaar. En of doe het op je eigen manier. Want je leest ook verhalen, succesverhalen van mensen. Ik zal heel eerlijk zeggen, Remco, omdat ik nu heel weinig kan eten, ben ik 7 kilo nog afgevallen. Dus het gaat wel, het ligt gewoon aan je eet.
0: Gelukkig dat vervelende gedoe uiteindelijk wel heeft geleid dat je
1: landen
0: afvalt. Maar ik snap je wel, ga naar de huisarts als je inderdaad gewoon medicijnen wil gebruiken om af te vallen. Ga niet zelf dokteren, want dat kan gewoon gevaarlijk zijn. Begrijp ik uit dit verhaal van Tineke Bulder. Hey Tineke, dankjewel dat je dat hier vertelde. Mooie waarschuwing is dit voor ons toch allemaal. Ik hoop wel dat het goed met je gaat nu.
1: Nou, ik zit te wachten op twee operaties in het Erasmus.
0: Ja.
1: Omdat door die ontstoken galblaas hebben ze de galblaas eruit gehaald. Maar op dat moment is er een steentje is er in mijn lever gaan zitten van een centimeter. En die wil eruit, maar die gaat er niet uit.
0: Joh.
1: En dus die moeten ze in het Erasmus doen. Dus ja, dat is wel een dingetje.
0: Ja, je blijft nog wel even dokter. Hey, dankjewel, Tineke, voor jouw verhaal hier in elk geval. Met vandaag, dus echt die cijfers, die komen echt net naar buiten, een half uurtje geleden, dat dus het aantal meldingen van vergiftigingen zijn opgelopen. Dat begrijpen dus ook het verhaal van Tineke. Heel leuk dat je gelijk aansloot bij de actualiteit van vandaag, Tineke. Dank je wel. Op Omroep Zeeland.

Ten Sharp en You. Tineke vertelde dus over die afslankmiddelen die ze had gekocht ergens. En dat bleek toch niet helemaal lekker te werken. Sinds die tijd zit ze in het ziekenhuis. Simon die reageert ook gelijk al. Die laat weten, en ik vat het even heel simpel samen, dat hij behoorlijk baalt van dit soort dingen, dat dit gebeurt. Want uiteindelijk kost het ons met z'n allen veel meer geld. Door dat soort malafide praktijken, laat hij weten. Dankjewel Simon Bal, jij ook voor jouw berichtje. Via 0118-499-999. Ja, dat zelfs wereldsterren onzeker kunnen zijn, blijkt wel uit de woorden van Madonna, de zangeres. Op de Britse tv heeft ze toegegeven dat ze jaloers was op Kylie Minogue, want die zag er zo schattig uit. En ze zegt dan, mijn man van die tijd, ex-man, was een beetje gek op haar. En ik dacht, ik zal nooit zo mooi zijn als Kylie. Dus ja, misschien werd ze wel een beetje bananas daarvan.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemorgen, maandagochtend, Omroep Zeeland met het nieuws van 6:30. Verzekeraars verwachten vandaag nog veel schademeldingen na de hagelbuien van het weekend. Op Walcheren, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland vielen grote hagelstenen uit de lucht. Die vernielden onder meer auto's, tuinkassen en tuinmeubilair. Reddingsdienst KNRM heeft een drukke zondag achter de rug. Op het Gevelingenmeer werden kajakkers opgepikt omdat ze niet tegen de wind in konden komen en twee suppers die waren afgedreven. Bij Breskens werd iemand op een zeilboot onwel. De KNRM waarschuwt dat je stroming en wind niet moet onderschatten en altijd, als je het water opgaat, een zwemvest moet dragen. De kinderboerderij in Middelburg reageert op de commotie over mogelijke sluiting. Op Facebook schrijft de Klepperhoeve dat ze op hulp rekenen van de gemeente Middelburg. En dat ze delen ook een betaalverzoek en roepen dus eigenlijk op om geld te geven aan hen. Of in het spaarvarken bij de ingang. Door gestegen kosten heeft de kinderboerderij het moeilijk. Entreeheffen wil de Klepperhoeve niet, omdat mensen met weinig geld dan niet meer langs kunnen komen. En de bijzondere penisplant in Gent is gaan bloeien. Om iedereen de gelegenheid te geven om te kijken, is het museum van de Universiteit van Gent tot 9:00 vanavond gratis te bezoeken. De penisplant lijkt op een penis en bloeit maar eens in de 3 jaar. De bloem stinkt naar rottend vlees. Dat exemplaar in Gent is 2,29 meter hoog geworden. Binnen 3 dagen is de verwachting, is die weer uitgebloeid. En het weer. Vandaag vrij veel zon, blijft droog. Een noordwestenwind zorgt voor koelere lucht. En het wordt 22 tot 25 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt.

0: Kenny Loggins en Footloose. Op deze maandagochtend. Nou, dat was een soort kickstart als ik dat zo hoor. Straks dan ga ik eens bellen met de zeer van de dag. Die weet alles over Artbase. Dat is dat bijzondere kunstcentrum, mag ik het zo noemen. In Terneuzen, waar ze een hoop leuke dingen doen. En ze hebben nu iets nieuws. Ze gaan kunst uit depots halen die al jarenlang niet meer te zien was. Door heel Zeeland gaan ze dat dan verspreiden, zodat jij dat kunt bekijken. Straks veel meer bij de Zeeuw van de Dag.
1: Dit is Omroep Zeeland.
0: Eerst nu naar het Nederlands kampioenschap wielrennen in Nijmegen. Daar verwachten we veel van de Zeeuwen Tim en Mick van Dijken, van Timo de Jong, van Milan Vader. En juist de man waar eigenlijk niemand op rekende, die pakte een bronzen plak. De derde plek was voor Jochem Kerkhaart uit Schoondijken. Hoe mooi is dat? Wilde Omroep Zeeland's Roland van Vliet weten.
2: En dan is hier wel de verrassing van de dag. Hij wordt hier derde. Hij haalt het brons op. Een hele, hele grote verrassing. Want dat merkten we al aan de hele ploeg. Hij startte met 82. Ja, en dit is met een gouden randje. Jochem Kerkhaart op 3.
3: Jochem, gefeliciteerd.
4: Hey.
3: Je staat op het podium met Mollema en Kelderman. Hoe bizar.
4: Ja, van tevoren wel van gedroomd, maar om het dan nu uiteindelijk te doen, ja, bizar, geen woorden voor. Maar super blij, de afgelopen weken hard voor gewerkt en heel blij dat er nu uitkomt.
3: Met welk idee kwam jij hierheen?
4: Ja, gewoon met het idee dat het parcours me goed ligt en dat ik een mooie wedstrijd wilde rijden. En dat ik graag zou willen meedoen voor de top 10 plek. Maar van tevoren droom je dan natuurlijk ook van het podium. En gewoon super gaaf dat nu gelukt is.
3: Ja, je hebt bij eerdere NK's ook wel eens laten zien. Hè? Is dat ook een beetje de manier om als renner van Beat Cycling je te laten zien? Laten zien dat je er bent?
4: Ja, zeker. Zo'n Nederlands kampioenschap, wat ook gewoon live op tv is natuurlijk bij de NOS. Dat brengt natuurlijk veel kijkers met zich mee. Dus het is extra mooi dat ik mezelf dan hier in Nederland kan laten zien.
3: Ja, want je hebt ook al best wel goed voorjaar gehad. Je hebt in Noorwegen gereden, in België gereden, goede koers gereden.
4: Ja, klopt. De afgelopen weken gaat het, of maanden zelfs, gaat het fysiek echt supergoed. Alleen een echte uitschieter miste nog. En
3: dan kun je dit wel noemen, hè?
4: Ja, zeker. Met een podium op Nederlands kampioenschap ben ik super blij dat het fysiek ook wordt omgezet in supermooi resultaat.
3: Ja, want 160 kilometer is eigenlijk een best wel korte koers. Maar vanaf het begin werd de koers gemaakt, onder andere door jou.
4: Ja, zeker. Was te verwachten. Zo'n kort rondje met zoveel bochten, draaikeren op, af. Was van tevoren wel te verwachten dat de koers vroeg opengebroken zou worden. Dat gebeurde ook. En dat heeft uiteindelijk alleen maar in mijn voordeel gespeeld.
3: Jij zat in die kopgroep, hè? Dus jij wist dat je er gewoon bij moest zijn?
4: Ja, zeker. Op zo'n rondje kan je beter vooruit zitten dan achter de feiten aanrijden.
3: Heb je ook nog ambities om bij een wat grotere ploeg te gaan rijden?
4: Ja, die droom is er uiteraard altijd. Ik zou graag nog een stap hogerop doen. Daar werk ik hard voor.
3: En daar heb je de benen voor.
4: Ja, en als het komt, dan komt het.
5: Lekker. Oh,
3: sick hoor.
0: Ja, sick hoor. Jochem Kerkhaart is nu vrij in de maand juni toch in elk geval. Even geen wedstrijden voor hem. Maar hij kijkt er wel uit naar het tweede deel van het seizoen. Zei hij tegen Omroep Zeeland.
6: 2, 1, 2, 3.

Dasha en Didn't I. Melding van de ANWB. Op de Omroep Zeeland verkeersinformatie. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek. Hou daar rekening met 5 minuten vertraging.

0: Freddie Mercury en Living on My Own. Komende nacht is de voetbalwedstrijd Nederland tegen Marokko. Om 3:00 vannacht begint dat. Dus morgen tegen deze tijd, dan weten we de uitslag ondertussen. Ga jij kijken? Ga je midden in de nacht opstaan om daar naar te kijken? En waar dan? En ja, ik zag ook al her en der een heleboel vlaggen hangen. Ergens in Vlissingen zag ik een vlaggenstok waar 2 vlaggen hingen. Een Marokkaanse en een Nederlandse. Ik denk dat die mensen voor beide landen gaan juichen. Dat lijkt me dan wel weer grappig. Waar ga jij kijken en hoe dan? Laat het me vooral weten.
1: De Zeeuw van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Ja, het is bijzonder voor Kate Jacob van Artbase Interneuzen. Dat is die nieuwe kunstinstelling. En daar hebben ze een mooi project. Ze laten als het ware verdwenen kunst zien. Kate Jacob, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar was die kunst dan al die tijd?
2: Ja, het is een hele mooie internationale collectie van de Vleeshal in Middelburg. En die is opgeslagen in het MUCA, het museum in Antwerpen.
0: En daar deden ze er eigenlijk niks mee dan?
2: Nou ja, die ligt daar al 20 jaar. En die wordt er ontzettend goed verzorgd. Dus hij is in een hele goede staat. Alleen, hij hoort in Zeeland. En daar is die niet te zien. En in Antwerpen eigenlijk ook niet.
0: Nee, ja, en dat is natuurlijk raar.
2: Dus het zit kunst, verborgen in het depot.
0: Ja, kunst moet je gewoon bekijken. Maar er is zoveel kunst. Je kunt niet alles altijd tentoonstellen natuurlijk.
2: Nee, dat is zo. Dus dat is een feit dat in musea hebben vaak grote collecties en daar is altijd maar een deel van te zien. Maar het is natuurlijk wel altijd de bedoeling of de wens dat die collectie wel zoveel mogelijk te zien is. Dus dat die af en toe uit het depot komt om aan de mensen te zien die daar juist het recht op hebben.
0: En dat is wat jullie gaan doen. Jullie gaan die kunst die al 20 jaar weggestopt zit weer zichtbaar maken. Hoe gaan jullie dat doen, Kati?
2: Ja, klopt. Nou, met Artbase hebben we eigenlijk al vanaf het begin gezegd, we vinden het heel belangrijk om die collectie van de Vleeshal voor Zeeland zichtbaar te maken. En dat doen we dus deze zomer. En we gaan op 10 plekken in Zeeland, gaat die collectie te zien zijn. Tegelijkertijd, vanaf volgende week zondag, dan zijn er op verschillende plekken, echt over heel Zeeland verspreid, collectiestukken te zien.
0: Wauw. En wat dan bijvoorbeeld? Is dat een schilderij? Is dat een beeld? Wat laat je zien dan?
2: Bijvoorbeeld een installatie van Marinus Boesem. Die is te zien bij Marie Tak van Poortvliet Museum in Domburg. Of een heel groot filminstallatie van Pippi Lotjurist in het Watersnoodmuseum. Of een werk van Marijke van Warmerdam in Viervaart bij Groede.
0: Mm-hmm. Ja, het gaat maanden duren trouwens, hè, dit project. Het blijft dan ook wel eventjes te zien.
2: Ja, klopt. Het is vanaf zondag overal te zien. En dan is het tot 13 september.
0: Wat gebeurt er dan?
2: 13 september. Ja, dan is er dan is het ook Open Monumenten Weekend. Dat is sowieso natuurlijk een evenement wat nationaal is, wat overal is. Maar dat is dan ook het eindweekend van deze tentoonstelling. En dan is er extra veel te doen in het stadhuis in Terneuzen. Want daar zijn ook 5 werken te zien van de collectie.
0: Vanaf komend weekend kun je dus bekijken op verschillende plekken. Kijk vooral even op de website van Artbase waar je dan precies moet zijn. En ik weet dat jullie ook nog bezig zijn dat nog niet alle puntjes op de i staan, maar dat het wel een heel mooi groot project gaat worden. Want dit is ook wat Artbase natuurlijk wil. Hier zijn jullie voor opgericht om kunst te laten zien.
2: Ja, dat klopt. We willen kunst laten zien. Collecties die te weinig te zien zijn. Maar ook kunst van kunstenaars uit Zeeland. En dan in een internationaal perspectief.
0: Ja, want we hebben hier een hoop mensen die eigenlijk best wel de aandacht verdienen, Kati.
2: Zeker, zeker. Er zijn hele goede kunstenaars. Er is een hele mooie collectie. Dus dat moet getoond worden aan het publiek.
0: En jullie doen dat. Kate Jacob van Artbase, dankjewel. Komend weekend begint dit grote project op al die verschillende plekken in Zeeland. Mooi. Fijn dat je dat vertelt hier. Kate Jacob van Artbase. Jij bent ook nog eens een keertje de hele dag. Zeer van de dag.

Olivia Dean en Sam Fender, Rain Me In. Wil je meer weten over de plekken waar je die kunt gaan bekijken? Die vleeshalkunst die verdeeld wordt als het ware door Artbase. Artbase-tenneuzen.nl/tentoonstellingen. Daar staan alle gegevens die je nodig hebt om de komende tijd daar te kijken. Dan, 7:05. Ga jij kijken vannacht naar de voetbalwedstrijd Nederland tegen Marokko? Nou, Wim die laat wel weten, ik ga er niet voor opblijven. Ik ben alleen bang dat er narigheid van komt. Waarom zou er narigheid komen? Wim, laat het dat nog even weten. Ik kreeg die reactie trouwens wel van meerdere mensen die zeggen van, ik hoop wel dat het na de wedstrijd dan rustig blijft. De bondscoach Ronald Koeman die had ondertussen liever gehad dat Marokko wat later in het WK de tegenstander was. Hij zegt, beide teams verdienen het om ver te komen. De komende nacht is die wedstrijd Nederland-Marokko op het WK. En ja, eentje gaat er door en de ander die moet naar huis. Om 3:00 vannacht Nederlandse tijd begint die wedstrijd. Af en toe gebeuren er toch nog wondertjes. In Venezuela zijn een vader en een zoon levend onder het puin vandaan gehaald. 4 dagen zaten ze vast onder een ingestort gebouw na de aardbevingen van vorige week. Ondertussen wordt er verder gezocht naar overlevenden. En meer dan 1400 doden zijn er al geteld in Venezuela. En Hulst krijgt een McDonald's. De voorbereidingen zijn al bezig. En na de zomer gaat de eerste paal de grond in langs de provinciale weg. Volgens de PZC lag het werk een tijd stil door overbelasting van het stroomnet. Maar ja, zonder stroom kun je geen zaak runnen. Maar ze kregen die aansluiting maar niet. Nu dus wel. Voor het einde van het jaar moet die vestiging in Hulst opengaan. Lees ik toch in elk geval in de PZC. We gaan richting 7:00. Straks na 7:00 hoor je over dat bijzondere project in het Watersnoekmuseum in Ouwerkerk, waar je vragen kunt stellen aan een getuige van de watersnoodramp. Maar die getuige die leeft al lang niet meer. Maar toch is hij er weer. We zijn er eens even gaan luisteren. Het verhaal hoor je straks na 7:00.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken zouden daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
2: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur, om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken en niet alleen te leunen op justitie en politie, juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
1: Als de wet wordt aangenomen, kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. Door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen kampt Rusland met grote brandstoftekorten. In bijna alle regio's gelden limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. President Poetin zegt een verbod op de export van diesel te overwegen. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuze aronskelk, beter bekend als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak en ook heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallend kenmerk.
3: Stinkt hij?
4: Ja, ruikt wel.
5: Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
3: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
1: Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
6: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Megabed heet niet voor niets.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Het is Centen Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
8: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
9: Nu bij Dirk, Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
10: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
11: Zeeland. Goedemorgen, het is heerlijk fris buiten op dit moment. Dus pak straks eventjes een momentje om de longen te vullen met frisse lucht. Lekker. Vandaag is er vrij veel zon, blijft droog. Noordwestenwind zorgt voor koelere lucht. 22 tot 25 graden gaat het worden. Je hoort zo dadelijk hoe Jaap, die al niet meer leeft, toch vertelt en vragen beantwoordt over de watersnoodramp van 1953. Hij is via AI weer tot leven gewekt door zijn kleinzoon. En verder in het nieuws. Verzekeraars verwachten vandaag nog veel schademeldingen na de hagelbuien van het weekend. Kinderboerderij De Kleppenhoeve rekent op de gemeente Middelburg nu ze het financieel moeilijk hebben, waardoor sluiting dreigt. En ze hopen dat jij en ik iets in hun spaarpot stoppen bij de ingang. En vanaf nu op dit moment scheepvaart via de Krammersluizen moet rekening houden met vertraging. De komende 3 weken zijn er werkzaamheden aan de zuidelijke sluiskolk. Dat werk begint nu op dit moment. Om 5 minuten over 7 op Omroep Zeeland op maandag. Welkom.

0: Black Monday van de Bangles op deze maandagochtend. Je hoorde afgelopen week in Zeeland wat wakker al over dat bijzondere project waarbij je in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk vragen kunt stellen aan iemand die de ramp heeft meegemaakt, maar die niet meer leeft. Dat is het project van kleinzoon Arthur van der Torre uit Luxemburg. Hij heeft met kunstmatige intelligentie zijn opa uit Kruiningen weer tot leven gewekt, als het ware. Omroep Zeeland's Misha Tromp die is nog eens gaan luisteren hoe dat dan klinkt.
1: Ik zou je graag over mijn ervaring van de overstroming in Kruiningen vertellen. Maar eerst, welke taal spreek je?
2: Ja, omdat de wens van het museum dat ook in Engels en Duits.
1: Do you speak English? Oder sprechen Sie Deutsch?
3: Arthur van der Torre, we staan hier in het Watersnoodmuseum.
2: Ja, ik zal me misschien even voorstellen. Ik ben op dit moment een masterstudent aan de Universiteit van Twente. En daar doe ik mijn scriptie over het verhaal van mijn grootvader, die de ramp van 1953 heeft meebeleefd in Kruiningen. En daarover heb ik een technische installatie gemaakt met AI. Het is een computerprogramma waarmee je in gesprek kunt gaan met, laten we zeggen, een persona van mijn grootvader over zijn belevenis van de ramp. Dus je kunt vragen stellen en je krijgt antwoorden terug. Dat is een beetje het concept.
3: En wat voor vragen kan je dan bijvoorbeeld stellen? Niet wat Ajax gaat doen de komende seizoen, denk ik.
2: Nou, want het is een taalmodel, dus er zit al bepaalde voorgetrainde kennis in. Dus laten we zeggen, ja, er is wel een beetje een soort van fallback in dat je niet geen vragen gaat stellen die buiten het domein vallen, buiten het thema. Maar op zich, als je vraagt van wat is een konijn, dan zal die antwoord geven. Maar het idee is dus inderdaad dat je vragen over voorgetrainde kennis in. Dus laten we zeggen, ja, er is wel een beetje een soort van fallback in dat je niet geen vragen gaat stellen die buiten het domein vallen, buiten het thema. Maar op zich, als je vraagt van wat is een konijn, dan zal die antwoord geven.

0: boven en op de kolenhaard gezet. En hoe vreemd dat ook klinkt in zo'n nacht, dat gaf toch iets van warmte en menselijkheid.
1: Nou, je zegt net, het is een onderdeel van mijn studie. Maar waarom wilde je dat juist op dit onderwerp doen?
2: Ik ben Nederlander, maar ik ben in het buitenland opgegroeid in Luxemburg. En in Luxemburg wordt ons niet geleerd over de Watersnoodramp, niks over Nederlandse geschiedenis. Dus ja, dat de Watersnoodramp bestond, dat wist ik totaal niet. Tot ja, vorige zomer ongeveer. Toen had ik het met mijn grootmoeder erover. En zij liet mij de getuigenis van mijn grootvader is al overleden, is waar het om te noemen. En hij heeft de getuigenis achtergelaten geschreven over zijn belevenis. En toen kreeg ik die voor ogen en ook tegelijkertijd met ja, wat de Watersnoodramp is. En ja, dat heeft inderdaad enorme indruk op me gemaakt. En dat was al in die periode dat ik op zoek was naar een thema voor mijn masterscriptie. En voor mij viel het kwartje gelijk eigenlijk van ja, hier wil ik gewoon mijn scriptie over maken.
0: Er kwam gelukkig hulp van alle kanten, zelfs uit het buitenland. En dat gaf Kruiningen weer wat moed. Apeldoorn heeft ons dorp bijvoorbeeld geadopteerd. En met al die steun werd het langzaam weer bewoonbaar. Maar tegelijk leefden we maandenlang op scherp. Want bij elke zware storm en springtij kneep iedereen hem weer. En op de toren stond niet voor niets een waarschuwingssysteem met rood en groen licht.
1: Wanneer is dit voor jou dan geslaagd?
2: Oef, nou, het is geslaagd als het programma inderdaad ja, iets betekent voor de bezoekers. Dus inderdaad dat ze die interactie aan kunnen gaan en dan naar huis gaan met oh, ik heb, ja, goed, je moet wel bewust zijn dat je niet echt een mens gesproken hebt, maar dat je wel het gevoel hebt van ja, dit was belangrijk voor mensen van de tijd, voor deze reden. En dat komt uit dat gesprek. Als ik dat kan bereiken, dan is mijn taak voldaan.
3: Arthur van der Toren uit Luxemburg. Hij was bij het Watersnoodmuseum in Ouwekerk met dus zijn bijzondere AI. Opa, als het ware. Gek eigenlijk dat je dan opa vragen kunt stellen en die geeft ook nog gewoon antwoord. Mooi project. En misschien komt dit dan wel definitief in de collectie van het Watersnoodmuseum. Daar is nog niet alles over duidelijk, begreep ik. Maar in elk geval op dit moment nog daar te zien. Het is nu 13 minuten over 7.

0: Shakira en Burna Boy en Die Die. Vanavond, vannacht eigenlijk, de voetbalwedstrijd Nederland tegen Marokko. Maar hoe doe je dat nou als je eigenlijk voor twee ploegen bent? Voor wie ga je juichen? Voldoende Zeeuwen natuurlijk met een Marokkaanse achtergrond ook. Ben je dan voor Nederland of voor Marokko? Laat het me vooral weten als je zo'n situatie herkent. 0118-499-999, even appen. Gina Heijnsen laat al weten, wij weten het wel. En wij supporteren bewust voor beide. Mijn man is Belg en ik Nederlander. En we hebben er dan ook twee vlaggen en twee grote raamstickers. En een Nederlandse leeuw en een rode duivel. Kijk, goed zo. Maar hoe doe je dat vanavond dan? Als je in die situatie zit, laat het me weten. Steven van der Gijzen, goedemorgen.
1: Remco, een hele goede morgen.
0: Het is heerlijk buiten op dit moment.
1: Zo. Nou, zeker. We beginnen deze maandag de dag eindelijk weer eens met merkbaar koelere lucht. De temperaturen die liggen nu tussen de 15 en 17 graden. Nou, een ideaal moment om je huis even te laten luchten en de warmte eruit te laten. Ja, en die temperaturen die blijven ook aangenaam vandaag. En die liggen vanmiddag van west naar oost tussen de 21 en 25 graden met flink wat zonneschijn. Het meeste op het strand en landinwaarts. Ja, soms wel wat bewolking, maar het blijft de hele dag overal droog. Nou, en dat koelere weer, dat danken we aan een matig toenemende noordwestenwind. Nou, vanavond veel zon, komende nacht ook wat bewolking vanuit het westen. Blijft droog, prima slaaptemperaturen opnieuw. Minimumtemperaturen dalen naar rond de 14 graden. En morgen, ja, een vergelijkbare zomerdag qua temperatuur. Het wordt 22 tot 24 graden met iets meer bewolking, maar ook flink wat ruimte voor de zon. En ook morgen een droge dag bij een matige westenwind. Nou, de hele week houden we deze aangename temperaturen vast. 22 tot 24 graden. Vaak is het droog, maar op woensdag en vooral op donderdag zou ook een enkele regenbui kunnen vallen.
0: Ah, regenbui. Nou ja, hebben we ook weer nodig natuurlijk.
1: Nou, er zijn flink wat buien gevallen afgelopen weekend. Ja. Dus dat is ook wel weer zo.
0: Dat was ik al bijna vergeten. Maar je hebt helemaal gelijk. Dankjewel, Stefan van der Gijzen. Hoi. Dan kijk ik even naar het getij. Afgaand tij met laagwater in Vlissingen 12 voor 9. Hoogwater is het vanmiddag om 2:02. En de watertemperatuur dan, het water is nog steeds warm. 21 tot 25 graden.

0: Wet, wet, wet and sweet little mystery. Een Nederlands marineschip is onderweg naar Venezuela om te helpen na de aardbevingen van vorige week. Het schip lag al bij Curaçao, was dus in de buurt. Venezuela werd toen getroffen door twee zware aardbevingen en naschokken. Er zijn inmiddels meer dan 1400 doden geteld. Er wordt nog gezocht naar overlevenden. Na 4 dagen werden een vader en zoon onder het puin vandaan gehaald, zegt correspondent Nina Jurna.
1: En als dat dan gebeurt, ja, dan iedereen applaudisseert. En natuurlijk een heel emotioneel moment als er dan toch nog zo'n glimp van hoop is. Dus vandaar dat de reddingswerkers, die ook veel uit het buitenland komen, als die dan komen, die worden echt met applaus, worden die door de Venezolanen ontvangen, omdat het gewoon ontzettend belangrijk is.
0: Het kabinet wil psychische mishandeling strafbaar maken, zoals stalking. Dat moet dan huiselijk geweld en femicide tegengaan. Daders kunnen straks sneller worden vervolgd, maar volgens Marieke Liem, hoogleraar bij de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet voldoende. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
2: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur, om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken. En niet alleen te leunen op justitie en politie. Juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
0: En als die wet wordt aangenomen, dan kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Ja, ons land maakt zich op voor het WK voetbal voor de wedstrijd tegen Marokko. Komende nacht, Nederlandse tijd, 3 uur. In Mexico is die voetbalwedstrijd. En daarvoor is natuurlijk die wereldberoemde fanwalk. Al die oranje mensen die dan van links naar rechts gaan achter die oranje bus aan. Die moest dus ook die kant uit naar de volgende speelstad, 1800 kilometer verderop. En dat is een ervaring die de chauffeur niet vergeet.
3: Je weet niet wat je meemaakt, joh. Het begon al bij de grens. Daar word je onthaald door ik weet niet hoeveel mensen. Daar zelfs die gouverneur, die staat klaar. Alle mariachis. Het is echt niet normaal. Overal krijg je de vrije doorgang hier de stad in. Het is allemaal onder begeleiding. Kijk, we hebben dat nooit gehad. We rijden gewoon naar het hotel. Alle wegen worden afgesloten. Het wordt echt een gekhuis.
0: Ja, ik ben benieuwd. Vannacht de beelden op tv. En de Vespa bestaat dit jaar 80 jaar. Iconische scooter werd een jaar na de Tweede Wereldoorlog geïntroduceerd. En werd samen met de Fiat 500 het symbool van de economische wederopstanding van Italië. De verjaardag van de Vespa werd afgelopen weekend gevierd in Rome. Met als hoogtepunt een rondrit van duizenden de Vespa's door het centrum van de Italiaanse hoofdstad. Oei, hoe klinkt dat?
4: Met duizenden Vespa's. Dat alle tijdperken.
5: Nou, het voordeel van de Vespa is dat diezelfde stuk gaat. Het is wel echt, zoals je ook echt auto kan rijden, kan je op een Vespa echt brommen rijden. Wij noemen het brommen rijden. Je moet schakelen, je bent aan het werk. Ja, in Rome rijden op een Vespa. Ik bedoel, dat is toch de droom van, ook van iedere vrouw, ja.
4: En daar gaat ze.

0: In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.
1: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
2: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren, dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Nee, die wil ik helemaal niet laten horen aan jou. Het is namelijk 7:30. Dat betekent hoogste tijd voor het nieuws.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Marloes stopte na 10 jaar bij het Pennywafelhuis in Middelburg. Wat is haar mooiste moment? Nou, dat gaat ze straks vertellen na het nieuws op Omroep Zeeland. Verzekeraars verwachten vandaag nog veel meldingen van mensen die schade hebben door de hagel van afgelopen weekend. Op Walcheren, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland vielen grote hagelstenen uit de lucht. Die vernielden onder meer auto's, tuinkassen en tuinmeubilair. De kinderboerderij Middelburg reageert op de commotie over mogelijke sluiting. Op Facebook schrijft de Kleppenhoeve dat ze op hulp rekenen van de gemeente en ze delen een betaalverzoek en roepen op om geld te geven in het spaarvarken bij de ingang. Door de gestegen kosten heeft de kinderboerderij het moeilijk. Entreeheffen wil de Kleppenhoeve niet, omdat mensen met weinig geld dan niet meer langs kunnen komen. Scheepvaart via de Krammersluizen moet rekening houden met vertraging. De komende 3 weken vanaf vandaag zijn er werkzaamheden aan de zuidelijke sluiskolk. Rijkswaterstaat gaat baggeren, haalt stenen van de bodem en inspecteert alles. En ook wordt op een gegeven moment al het water uit de sluiskolk gehaald. De noordelijke sluiskolk van de Krammersluizen en de Jachtensluizen die blijven gewoon in bedrijf. En de bijzondere penisplant in Gent is gaan bloeien. Om iedereen de gelegenheid te geven om te kijken is het museum van de Universiteit van Gent tot 9:00 vanavond gratis te bezoeken. Die penisplant lijkt op een penis, bloeit maar eens in de 3 jaar en stinkt ook behoorlijk. Het exemplaar in Gent is meer dan 2 meter hoog geworden. Binnen 3 dagen is die weer uitgebloeid, is de verwachting. En het weer dan. Vandaag vrij veel zon, het blijft droog. Het noordwestenwind zorgt voor koelere lucht en het wordt 22 tot 25 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. In de verkeersinformatie A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht, 11 minuten.
7: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

0: The Proclaimers en I'm Gonna Be 500 Miles. Straks in Zeeland wordt wakker over een kwartiertje ongeveer. Dan hoor je, ja, dat is echt wel bijzonder. Jochem Kerkhaart, een man waarvan eigenlijk niemand had gedacht dat hij dit weekend een medaille zou halen. Maar hij pakte een bronzen plak bij het Nederlands kampioenschap wielrennen. Hoe bijzonder is dat? Nou, heel bijzonder. Hij gaat straks zelf even terugkijken op dat moment. En ik ga ook terugkijken op iets anders bijzonders. Want je kunt eigenlijk wel zeggen, denk ik, dat de wijk Douwendalen in Middelburg een stukje leuker is sinds 10 jaar geleden het Pennywafelhuis begon. Een project om bewoners van de wijk bij elkaar te brengen. En dat maakte niet uit of je veel of weinig geld hebt of in welk land je oorsprong ligt. Opgezet onder meer door Marlou Pluimakers, die er nu afscheid van heeft genomen. Marlou, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe omschrijf jij dat Pennywafelhuis?
1: Ja, het Pennywafelhuis is voor ons, toen Anda en ik er, weet ik, 10 jaar geleden mee begonnen, Anda van Reet en ik. En nu is het eigenlijk een soort van grote familie waar iedereen ter wereld kan binnenlopen. Van de lokale wijkbewoners tot aan die 22 culturen die in die wijk wonen. En dat is fantastisch. Dat blijf ik een soort, ik zat er net over te denken, een soort bijna wondertje te vinden dat dat gebeurt in
0: maar
1: die 10 jaar.
0: Maar dat had je 10 jaar geleden niet kunnen denken, dat het toch zo groot, zo mooi project zou gaan worden?
1: Helemaal niet. Ik weet ook dat de tijden van wat komen die twee meisjes doen in die wijk. En omdat wij allebei een sociaal hart voor mensen hebben. En het gaat om ons ook gewoon om mensen. En dan gebeurt dat.
0: Want wat was toen de aanleiding dan om met dat Pennywafelhuis te beginnen?
1: Even kijken, moet ik even terug in de tijd. Ik deed toen de opleiding sociale artistiek werk en open woorden in Tilburg. En toen had ik een maatje nodig voor een project, dat werd Anda. Toen heb ik een naam bedacht, dat werd het Pennywafelhuis. En toen moest ik nog een plek. En toen ben ik gaan rondkijken in Middelburg, want ik werkte in Middelburg. En toen kwam ik uit in de wijk Douwendalen. En toen ben ik daar zo'n rondje gaan lopen en toen dacht ik, ik zie allemaal grijze flats, ik zie allemaal was hangen op balkonnetjes. En wie woont daar eigenlijk? En toen dacht ik, ja, dat besluit je dan meer intuïtief dan dat je daar een heel beleid bij bedenkt. Hier wil ik wel een plek beginnen om mensen te verbinden met schilderkunst en andere vormen van creativiteit. Maar goed, dat is achteraf, hè. Toen, ik ben gewoon iemand die gewoon begint.
0: Ja, nou, dat leidt wel tot iets moois. Want Douwendalen is natuurlijk een wijk met wat sociale uitdagingen, laat ik het zo maar even voorzichtig zeggen. Ja. Waar je dan terechtkomt, waar je ook mee om moet gaan. Wat dan wonder wel ook lukt. Of is het geen wonder? Hoe zie jij dat?
1: Nou ja, ik achteraf ga je allemaal dingen bedenken. Maar goed, ik weet nog. Ik ben iemand, joh, ik dacht, ik zet een bord koffie buiten. En er was een schildersezel en een tafel. En mensen dachten, nou, ik ga de loop er naar binnen. En dat heeft zich alleen maar uitgebreid. En dat is omdat we geen, moet ik dat zeggen, in ons hoofd bedacht project hadden. Maar we deden iets vanuit ons hart.
0: Ja, ja.
1: En dat heeft gewerkt.
0: Hoe kom je eigenlijk aan die naam Pennywafelhuis? Dat vraag ik me al 10 jaar af. Waarom heten jullie eigenlijk? Ik vind Pennywafels heerlijk, hoor, daar niet van. Maar
1: nou, joh, ja, alles in het leven bij mij. Ik zat in de auto destijds en ik, daar zit je over zo'n naam te denken. En toen schoot mij de naam, ja, of dat komt door mijn Limburgse afkomst, ik weet het ook niet. Het schoot mij de naam Pennywafel te binnen. We zijn altijd nogal van koffie en wat lekkers.
0: Ja.
1: En toen, ik weet dat ik toen naar mijn toenmalige baas ging, aan eigen raam. En die zei, nee, Marlou, zo gaat het niet heten. Ik zeg, ja, zo gaat het wel heten. En anders gaat het project niet door. Nou, en naderhand hebben we daar een ingewikkelde constructie van bedacht. Dat zijn de laagjes van de wijk en Anda en ik zijn de chocola. Maar die naam is gewoon out of the blue gekomen.
0: Ja, wel leuk trouwens, want het beklijft wel Pennywafelhuis. Hé, Marlou, je hebt nu afscheid genomen. Het Pennywafelhuis gaat wel door, hè, maar onder leiding van iemand anders. Wat ga jij nu dan doen?
1: Nou, het Pennywafelhuis gaat zeker door volle stoom, moet ik zeggen. Mooie plannen. Ja, wat ga ik doen? Ik dacht, dit is voor mij tijd om wat anders. Ja, en een van mijn grote liefdes is de schilderkunst. Gewoon alles met mensen en schilderen en dingen doen. Toen dacht ik, ja, ik kan in mijn eentje in kapelle gaan zitten schilderen, maar dat schiet niet op. Dus ik heb bedacht, ik ga een andere auto kopen, een soort caddy. En ik ga er een soort workshop on tour schilderkunst ding van maken.
0: Ja. toch weer naar de mensen toe. Dat is wat jij gaat doen, Marlou Pluimakers. Hey, dankjewel. Mooi project dat jij achterlaat. Maar het Pennywafelhuis in Middelburg gaat wel door. Eindelijk weet ik nu hoe dat zit met die naam. Marlou, dankjewel. Fijne dag, fijne tijd. En je woont in Capelle, hier gewoon in Zeeland. Dus we zullen elkaar ongetwijfeld wel eens tegenkomen. Hier op de radio, denk ik. Marlou Pluimakers.

0: Taylor Swift en Open Light. 8:12 is het. Nederlanders zijn tot op het bot verdeeld over de opvang van asielzoekers. Moeten ze wel komen, moeten ze niet komen? En vooral, waar laat je dan de mensen? Waar zet je de opvang neer bijvoorbeeld? Nou, over één ding is vrijwel iedereen het eens. Bijna niemand wil een opvanglocatie in zijn eigen wijk. Blijkt allemaal uit een onderzoek van het AD onder zijn lezers. PZC wordt ook altijd meegenomen in dat AD-onderzoek. Dus ook Zeeuwse meningen zijn daarin verwerkt. Dan, ja, een wondertje af en toe toch wel, gelukkig, in Venezuela. Daar zijn een vader en zoon levend onder het puin vandaan gehaald. 4 dagen nadat ze vastkwamen te zitten door een ingestort gebouw bij die aardbevingen in Venezuela. Ondertussen wordt er druk verder gezocht naar overlevenden. En meer dan 1400 doden zijn ondertussen geteld. En vanavond voetbal, ga jij kijken om 3:00 vannacht. En waar doe je dat dan? Laat het weten via 0118 45 9. De bondscoach Ronald Koeman had liever gehad dat Marokko wat later in het WK de tegenstander was. Beide teams verdienen het om ver te komen, zei hij in een persconferentie. Komende nacht is het dus. Eentje van de twee gaat uiteindelijk door. De ander gaat naar huis. Om 3:00 vannacht begint de Nederlandse begint die wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko. En dan ook nog heel mooi sportnieuws is er van het Nederlands kampioenschap wielrennen in Nijmegen. Daar verwachten we veel van de Zeeuwen Tim en Mick van Dijken, van Timo de Jong, van Milan Vader. En de man waar eigenlijk niemand rekening mee had gehouden, juist die pakte een bronzen plak. De derde plek was voor Jochem Kerkhaard uit Schoondijken. Hoe mooi is dat? Wilde Omroep Zeeland's Roland van Vliet weten.
1: Ja, misschien wel de verrassing van de dag. Hij wordt hier derde. Hij haalt het brons op. Een hele, hele grote verrassing. Maar dat merkte we al aan de hele ploeg. Hij startte met 82. Ja, dit is met een gouden randje. Jochem Kerkhaard op 3.
2: Jochem, gefeliciteerd.
3: Hey.
2: Je staat op het podium met Mollema en Kelderman. Hoe bizar.
3: Ja, van tevoren hebben we wel gedroomd, maar om het dan nu uiteindelijk te doen, ja, bizar, geen woorden voor. Maar super blij, de afgelopen weken hard voor gewerkt en heel blij dat er nu uitkomt.
2: Met welk idee kwam jij hierheen?
3: Ja, gewoon met het idee dat het parcours me goed ligt en dat ik een mooie wedstrijd wilde rijden. En dat ik graag zou willen meedoen voor de top 10 plek. Maar van tevoren droom ik dan natuurlijk ook van het podium. En gewoon super gaaf dat nu gelukt is.
2: Ja, je hebt bij eerdere NK's ook wel eens laten zien. Hè? Is dat ook een beetje de manier om als renner van Beat Cycling je te laten zien? Laten zien dat je er bent?
3: Ja, zeker. Zo'n Nederlands kampioenschap, wat ook gewoon live op tv is natuurlijk bij de NOS. Dat brengt natuurlijk veel kijkers met zich mee. Dus het is extra mooi dat ik mezelf dan hier in Nederland kan laten zien.
2: Ja, want je hebt ook al best wel goed voorjaar gehad. Je hebt in Noorwegen gereden, in België gereden, goede koers gereden.
3: Ja, klopt. De afgelopen weken gaat het, of maanden zelfs, gaat het fysiek echt supergoed. Alleen een echte uitschieter miste nog. En
2: dan kun je dit wel noemen, hè?
3: Ja, zeker. Met een podium op het Nederlands kampioenschap ben ik super blij dat het fysiek ook wordt omgezet in supermooi resultaat.
2: Ja, want 160 kilometer is eigenlijk een best wel korte koers. Maar vanaf het begin werd de koers gemaakt, onder andere door jou.
3: Ja, zeker. Was te verwachten. Zo'n kort rondje met zoveel bochten, draaikeren op, af. Was van tevoren wel te verwachten dat de koers vroeg opengebroken zou worden. Dat gebeurde ook. En dat heeft uiteindelijk alleen maar in mijn voordeel gespeeld.
2: Jij zat in die kopgroep, hè? Dus jij wist dat je er gewoon bij moest zijn?
3: Ja, zeker. Op zo'n rondje kan je beter vooruit zitten dan achter de feiten aanrijden.
2: Heb je ook nog ambities om bij een wat grotere ploeg te gaan rijden?
3: Ja, die droom is er uiteraard altijd. Ik zou graag nog een stap hogerop doen. Daar werk ik hard voor. En,
2: ja, daar heb je de benen voor.
3: Ja, en als het komt, dan komt het. Lekker, Jochem!
2: Sick hoor.
0: Ja, sick hoor, zegt hij. Jochem Kerkhaard. Bronzen plak te pakken. Hij neemt nu vrij in de maand juli. Even geen wedstrijden voor hem, maar laat hij aan ons weten. Ik kijk al uit naar het tweede deel van het seizoen. Veel meer sportnieuws vind je natuurlijk op onze website omroepzeelandsport.nl en in de Omroep Zeeland app. Het is 7:08.

0: ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Hey, ondernemer. Grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
3: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
4: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
3: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn nog vermist. Een Nederlands zoekteam is in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
14: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
13: De hoop om nog leven onder het puin te vinden wordt met het uur kleiner. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na een injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
15: Goedemorgen, Omroep Zeeland. Met de verkeersinformatie. Geen treinen op dit moment tussen Roosendaal en Vlissingen. Dat komt door een aanrijding en dat kan volgens de NS nog wel eens tot 11 uur gaan duren.
16: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
17: Dag Jaap.
18: Hi.
17: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
18: Ja, we hebben echt veel nodig.
17: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
18: Klopt.
19: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
17: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
20: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
21: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
22: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
23: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
24: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
23: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
24: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
25: Omroep Zeeland.
15: Goedemorgen. Het is eigenlijk best wel lekker buiten op dit moment. Vrij veel zon vandaag. Het blijft droog. Een noordwestenwind zorgt voor koelere lucht. En het wordt 22 tot 25 graden. Straks maar eens even bellen over de kinderboerderij in Middelburg. De Kleppenhoeve die geld tekort komt. Wie moet wat doen? Nou, de lokale partij Middelburg die weet het wel. En verder in het nieuws. Verzekeraars verwachten vandaag nog veel schademeldingen na de hagelbuien van het weekend. Scheepvaart via de Krammersluizen moet de komende 3 weken rekening houden met vertraging. Zijn werkzaamheden aan de zuidelijke sluiskolk. En als je een bijzondere plant wil zien of ruiken. In Gent is de penisplant nu open. Dat is altijd wel bijzonder. Het museum van de universiteit in Gent is er speciaal tot vanavond 9 uur gratis voor open. Even bellen over 30 minuten. En Gent is vlakbij. Dus wat let je. Het is 7:05. Goedemorgen. Omroep Zeeland. Op maandag.

0: Clarence Clemens en Jackson Browne en You're a Friend of Mine. Kom langs, doneer, stop geld in onze spaarpot bij de entree. Nou, dat is in het kort de reactie van kinderboerderij De Kleppenhoeve in Middelburg op Facebook na de berichten over mogelijke sluiting. De kinderboerderij op het Meiveld heeft het lastig door stijgende personeelstekorten en investeringen die echt nodig zijn, maar ja, er komt niet meer geld binnen. De Kleppenhoeve schrijft op Facebook dat ze hulp van de gemeente verwachten. En dat is ook wat raadslid Rosemarijn Kuiper van de lokale partij Middelburg wil. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom trek je dat lot zo aan van de kinderboerderij?
1: Ja, nou, het is. Ik hou sowieso enorm van dieren. En het lot van dieren gaat mij enorm aan het hart. En dit is zo'n mooie, belangrijke organisatie in Middelburg. Die zo goed voor hun dieren zorgt, maar ook voor zoveel mensen, voor gezinnen, voor zo'n maatschappelijke functie vervult in Middelburg en omstreken eigenlijk.
0: Maar ook al geld krijgt van de gemeente, ze krijgen subsidie, kunnen ze daar dan niet van rondkomen?
1: Nee, ja, ze krijgen inderdaad subsidie, maar die is sinds 2016 ook niet meer geïndexeerd. De prijzen zijn natuurlijk wel enorm gestegen voor personeel, voor inkoopkosten. Denk maar even aan de dingen die. Die is sinds 2016 ook niet meer geïndexeerd. De prijzen zijn natuurlijk wel enorm gestegen voor personeel, voor inkoopkosten.

0: proces.
1: Maar dan moet de gemeente dus bijspringen. Dat is in elk geval wat de lokale partij Middelburg nu zegt. Wat zegt de wethouder dan van leuk, ik heb een pot geld, of ja, ik weet het ook niet?
2: Nou ja, we moeten nog antwoorden krijgen op onze vragen. Dus dat moet ik nog weten wat de wethouder gaat zeggen. We hebben natuurlijk een verdeling van geld en van subsidies. Dus ja, daar gaan we horen wat de wethouder daar op te zeggen heeft. Maar ja, wij hopen in ieder geval dat er een structurele en wellicht ook dat er een combinatie van structurele en incidentele hulp bij kan komen. Ja. Want ze hebben bijvoorbeeld ook onderhoud wat incidenteel is, maar ja, wat wel ook behoorlijk wat geld kost.
1: Nu zit LPM, Lokale Partij Middelburg, in het gemeentebestuur. Dat is dat misschien makkelijk ook te regelen, of werkt dat zo niet?
2: Dat is wat kort door de bocht. We hebben natuurlijk zitten wij in de coalitie. Maar we hebben alsnog wel dit op een bepaalde manier te regelen. En we kunnen niet iedereen. Ja, dan zou iedereen wel gewoon om geld kunnen vragen. Dus dat moet wel op een goede, degelijke manier gebeuren. We gaan zien wat het college heeft te zeggen.
1: We gaan het zeker zien inderdaad. Over de kinderboerderij de Klepperhoeven in Middelburg, waar ze eigenlijk toch wel heel dringend geld nodig hebben. Blijkt ook wel uit dat bericht dat de Klepperhoeven zelf heeft gezegd, waarin ze reageren op de commotie die ontstond. En ze zeggen ook, ja, stop nou geld in die pot bij de entree, of donatielink staat er trouwens ook bij. Maar ze zeggen ook, we hebben vertrouwen in dat het goed komt. Gaan het zien. Rosemarijn Kuiper van de Lokale Partij Middelburg, bedankt.

0: huisje aan de zee.
1: Zoe Levi en een huisje aan de zee. Hoe is het dan daar aan de zee? Stefan, goedemorgen.
2: Remco, een hele goedemorgen.
1: Het is heerlijk buiten op dit moment.
2: Zo. Nou, zeker. We beginnen deze maandag de dag eindelijk weer eens met merkbaar koelere lucht. De temperaturen liggen nu tussen de 15 en 17 graden. Nou, een ideale

0: ideaal moment om je huis even te laten luchten en de warmte eruit te laten. Ja, en die temperaturen die blijven ook aangenaam vandaag. En die liggen vanmiddag van west naar oost tussen de 21 en 25 graden met flink wat zonneschijn. Het meeste op het strand en landinwaarts. Ja, soms wel wat bewolking, maar het blijft de hele dag overal droog. Nou, en het koelere weer, dat danken we aan een matig toenemende noordwestenwind. Nou, vanavond veel zon, komende nacht ook wat bewolking vanuit het westen. Blijft droog, prima slaaptemperaturen opnieuw. Minimumtemperaturen dalen naar rond de 14 graden. En morgen, ja, een vergelijkbare zomerdag qua temperatuur. Het wordt 22 tot 24 graden met iets meer bewolking, maar ook flink wat ruimte voor de zon. En ook morgen een droge dag bij een matige westenwind. Nou, de gehele week houden we deze aangename temperaturen vast. 22 tot 24 graden. Vaak is het droog, maar op woensdag en vooral op donderdag zou ook een enkele regenbui kunnen vallen.
1: Dankjewel, Stefan van der Gijzen. Afgaand tij nu met laagwater in Vlissingen. 12 voor 9, over een half uur dus. Hoogwater vanmiddag om 2 over 3. En de watertemperatuur varieert wel. Het is overal hoog, 22 tot 25 graden. In het verkeer de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht, kwartiervertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder, 7 minuten. En als je met de trein wil, geen treinen op dit moment tussen Roosendaal en Vlissingen. Dat komt door een aanrijding. Duurt, is de verwachting nu, tot 11 uur.

0: Talk to me, 9 minuten voor 8:30. Goedemorgen. Op Omroep Zeeland, een Nederlands marineschip is onderweg naar Venezuela om te helpen na de aardbevingen daar. Het schip lag al bij Curaçao, was dus in de buurt. Venezuela werd vorige week getroffen door 2 zware aardbevingen. Inmiddels meer dan 1400 doden geteld en er wordt nog gezocht naar overlevenden. Na 4 dagen werden een vader en zoon onder het puin vandaan gehaald, zegt correspondent Nina Jurna.
1: En als dat dan gebeurt, ja, dan iedereen applaudisseert. En het is natuurlijk een heel emotioneel moment als er dan toch nog zo'n glimp van hoop is. Dus vandaar dat de reddingswerkers, die ook veel uit het buitenland komen, als die dan komen, die worden echt met applaus worden die door de Venezolanen ontvangen. Omdat het gewoon ontzettend belangrijk is.
0: En dan in Oostenrijk, het leger daar evacueert ongeveer 200 mensen uit het Kaunertal in Tirol, in de buurt van de grens met Italië. In dat populaire skigebied hebben stevige onweersbuien met regen en hagel modderstromen veroorzaakt en wegen geblokkeerd. Daardoor zitten meerdere toeristen vast in Oostenrijk. Het kabinet wil psychische mishandeling strafbaar maken, stalking bijvoorbeeld. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Daders kunnen straks sneller worden vervolgd, maar volgens Marieke Liem, hoogleraar bij de Universiteit Leiden, is een nieuwe wet niet alleen genoeg, er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
2: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur, om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken en niet alleen te leunen op justitie en politie, juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
0: Als die wet wordt aangenomen, dan kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Komende nacht de voetbalwedstrijd Nederland tegen Marokko is in Mexico die wedstrijd. Bij ons te zien vanaf 3:00 vannacht. Ja, eerst was het Oranje Legioen in Amerika waar de wedstrijden waren. Nu dus in Mexico. Betekent ook dat die Oranjebus naar Mexico moest. En dat is een rit om niet te vergeten, zegt de chauffeur.
3: Die weet niet wat je meemaakt, joh. We begonnen al bij de grens, daar word je onthaald door ik weet niet hoeveel mensen. Daar staat die gouverneur, die staat klaar. Alle mariachis. Het is echt niet normaal. Overal krijg je de vrije doorgang hier de stad in. Het is allemaal onder begeleiding. We hebben dat nooit gehad. We rijden gewoon naar het hotel, alle wegen worden afgesloten. Het wordt echt een gekhuis.
0: Ja, geweldig toch. Naar links en rechts of gewoon door onder begeleiding. Vanavond dus de wedstrijd. En de Vespa bestaat 80 jaar. Iconische scooter werd een jaar na de Tweede Wereldoorlog geïntroduceerd. Samen met de Fiat 500 werd het symbool van de economische wederopstanding van Italië. Nou, de verjaardag is gevierd in Rome met duizenden Vespa's bij elkaar.
4: Met duizenden Vespa's. Uit alle tijdperken.
5: Nou, het voordeel van de Vespa is dat diezelfde stuk gaat. Het is wel echt, zoals je ook echt auto kan rijden, kan je op een Vespa echt brommen rijden. Wij noemen het brommen rijden. Je moet schakelen, je bent aan het werk. Ja, in Rome rijden op een Vespa. Ik bedoel, dat is toch de droom van, ook van iedere vrouw, ja.
6: En daar gaat ze.
0: Op de Vespa, 1000 tegelijk. In Rome, we hoorden correspondent Angelo van Schaik.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Goedemorgen, ik ga straks eens even bellen over die bijzondere plant in Gent, waar je de hele dag nog gratis naar kunt kijken en die ook heel erg stinkt. Maar toch willen we hem allemaal zien. Nu eerst een overzicht van het nieuws van 8:30. In Arnemuiden is iemand omgekomen bij een aanrijding met een trein. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie schakelt slachtofferhulp in voor mensen die op het station stonden en de aanrijding mogelijk hebben gezien. Op dit moment rijden er geen treinen tussen Middelburg en Goes. Scheepvaart via de Krammersluizen moet rekening houden met vertraging. De komende 3 weken zijn er werkzaamheden aan de zuidelijke sluiskolk. Rijkswaterstaat gaat baggeren, haalt stenen van de bodem en inspecteert alles. En ook wordt op een gegeven moment al het water uit de sluiskolk gehaald. De noordelijke sluiskolk en de jachtsluizen die blijven gewoon in bedrijf. De 3 directeuren van overslagbedrijf Bulk Terminal Zeeland horen waarschijnlijk vandaag welke straf het Openbaar Ministerie eist. Ze zouden jarenlang betrokken zijn geweest bij drugsmokkel, valsheid in geschriften en het vormen van een criminele organisatie. Tijdens de inhoudelijke behandeling werd duidelijk dat ze zich inlieten met grote criminelen als Bolle Jos. Het zwembad in Tolen is vanaf vandaag weer dicht voor reparatiewerk. Kan een paar dagen duren, tot een week, meldt de gemeente Tolen. De speciale coating op de tegels laat los. Die moest voorkomen dat schilfers van de tegels vallen. Door de tegelproblemen ging de spetter ook al later open dan verwacht. En vandaag dus weer dicht voor een aantal dagen. En dan het weer. Vrij veel zon, het blijft droog. Een noordwestenwind zorgt voor koelere lucht en het wordt 22 tot 25 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. In de verkeersinformatie, de ANWB meldt op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 11 minuten vertraging. En dan dus treinverkeer, geen treinen op dit moment tussen Goes en Middelburg vanwege de aanrijding bij Arnemuiden.
5: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker

0: The Script en Arms Open. Om 8:56 op Omroep Zeeland. Straks ga je nog horen over verdwenen kunst die toch weer zichtbaar is, met dank aan Artbase in Terneuzen. Want zij hebben straks een project door heel Zeeland. Wat ook bijzonder is, een bijzonder uitje vandaag voor jou. Tot 9:00 vanavond kun je gratis naar het museum van de Universiteit in Gent, België, om de penisplant te zien, de reuze Aaronskelk. Die lijkt op, nou ja, op een penis dus. Maar het is een bijzondere plant waar eigenlijk iedereen dan wel even wil gaan kijken. Herbert Evraar, de tuinier in Gent. Goedemorgen, Herbert.
1: Goedemorgen.
0: Verwacht je dan veel mensen vandaag?
1: Naar vorige edities vergeleken verwachten wij heel veel volk vandaag. De bloem die staat pas van gisteravond open, maar de bloei duurt slechts 2 dagen. Dus mensen die dit willen komen bekijken moeten snel zijn.
0: Ja, en wat is er dan zo bijzonder aan die penisplant?
1: Wel, die plant, dus die bloem gaat pas om zoveel jaar pas open. En die, als de knol dus die in de grond zit voldoende energie heeft om bloem te kunnen produceren. De bloem die is momenteel 2,30 meter hoog en die produceert een wansmakelijke geur die dus bedoeld is om insecten aan te lokken voor een eventuele bestuiving.
0: Ja, ja, stinkt naar rottend vlees, hè, begrijp ik.
1: Ja, dat klopt. Ja, rotte vis of rotte kadaver eigenlijk, ja.
0: Maar hoe doe je dat dan als je daar dan bij bent? Jij bent daar heel vaak bij, die plant. Zeker nu natuurlijk ook. Dat blijft stinken.
1: Uiteraard, maar eigenlijk valt dat voor ons nog mee, omdat die plant staat in een van onze grootste kassen die 13 meter hoog is en de ramen staan open. Er is voldoende verluchting, dus eigenlijk valt het best mee.
0: Maar willen die mensen die plant dan zien omdat het een beetje een gekke naam heeft, de penisplant, of juist omdat de plant zelf zo bijzonder is?
1: Ja, voor beiden. Er zijn mensen die afkomen op die gekke naam, maar ook de bloem heeft een mooie vorm, is ook indrukwekkend. Kan tussen 1,5 meter tot meer dan 3 meter is ooit een bekend geweest. Dus als je daarnaast staat, voel je je wel klein.
0: Ja, ja. Waarom hebben jullie deze plant eigenlijk? Want sinds een jaar of, nog geen eeuwen zou ik maar zeggen. Hoe lang hebben jullie hem ondertussen?
1: Wel, ik ben daarmee begonnen in 2005. Ik heb 10 jaar later mijn eerste bloem gehad. En aangezien dat we verschillende exemplaren bij ons in de tuin hebben, hebben we al verschillende bloemen gehad ook ondertussen. Omdat de knollen die we hebben nu al bloeirijp zijn, laat ons zeggen. Dus we kunnen in de komende periode nog bloemen verwachten. En we hebben ook al planten uitgewisseld met andere botanische tuinen. Dus,
0: maar kan ik dat thuis ook doen eigenlijk, zo'n penisplant neerzetten?
1: Er bestaan kleinere broertjes van deze soort die je wel thuis kan houden. Maar de titanum, dus dat zal vrij moeilijk gaan om dit te houden. Ja,
0: ja, dan moet je sowieso een kamer hebben van minstens 2,5 meter hoog. Want zo groot is die bijna van jullie?
1: Die is 2,30 meter momenteel, dus dat is al een behoorlijk exemplaar.
0: Maar ziet die er nou ook uit als een penis? Want ik vind die naam zo wonderlijk.
1: Wel, het is vooral de binnenste, de spadiek, zoals wij dat noemen, van die eruit ziet als een amorphophallus. Het is eigenlijk een misvormde penis, letterlijk vertaald in het Latijn, dus met een beetje verbeelding kan je dat daarin zien.
0: Ja, nog misvormd ook. Oei. Goed, vandaag dus is het museum van de Universiteit in Gent extra lang open tot 9:00 vanavond. Ja. Ook gratis toegang, omdat jullie zoveel mogelijk mensen deze plant willen laten zien. Want je merkt gewoon ook al dat mensen daar willen kijken.
1: Ja, absoluut. Gisteravond, toen we net het bericht verspreid hadden, hebben we hier al enkele honderden mensen gehad die al reeds gekomen zijn. Maar vandaag verwachten we heel veel volk en als extra. En eventueel ook mensen die van verder buiten Gent komen, wouden we ook een extraatje doen. Dus het museum gratis ook openstellen, dat ze dit ook kunnen meepikken naast de bloem komen bekijken.
0: Hartelijk dank, Herbert Everaar, de tuinier van die bijzondere plant in het museum van de Universiteit in Gent. Ja, Gent is bij ons maar een klein stukje rijden. Dus als je wat leuks wil doen vandaag, tot 9 uur vanavond kun je daar in elk geval terecht. Herbert, dank je wel.

Our Just Might van Bruno Mars op Omroep Zeeland. In de verkeersinformatie op de weg een melding over de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 10 minuten vertraging. En dan de trein. Geen treinen op dit moment tussen Middelburg en Goes. Komt door een aanrijding bij Arnemuiden. Mensen hebben mogelijk die aanrijding gezien. Voor hen is er slachtofferhulp, begrepen wij in elk geval via de politie. En het kan nog wel even duren voordat de situatie daar normaal is, denkt de NS op dit moment.

0: Fleetwood Mac en Everywhere. 9:12 is het op dit moment. De penisplant in Gent kun je gratis bekijken vandaag in dat museum van de universiteit in Gent. Irene Duin uit Schraaf van Polder laat weten. Goedemorgen Remco, wij hebben die plant gezien in Leiden in de Hortus daar bij de universiteit, de penisplant. En ja, hij stinkt enorm. Mooie dag verder. Ja, dankjewel Irene, jij ook. In de PZC het volgende verhaal. Een plan voor de bouw van 21 garageboxen en 12 parkeerplaatsen in het centrum van Ierseke stuit op fel verzet van omwonenden. Waar de gemeente Remmerswaal het ziet als oplossing voor de parkeerdruk, vrezen bewoners van de Kerkhoekstraat verkeerschaos, onveilige situaties bij het nabijgelegen kinderdagverblijf en schade ook aan hun woningen. Verhaal vandaag bij de collega's van de PZC. Het AD heeft zijn lezerspanel om een mening gevraagd en daaruit blijkt het volgende. Nederlanders zijn tot op het bot verdeeld over de opvang van asielzoekers. Over één ding is vrijwel iedereen het eens. Bijna niemand wil een opvanglocatie in de eigen wijk. Blijkt uit een enquête onder 4700 lezers van het AD en de regionale kranten die bij het AD zijn aangesloten. En het Annie M.G. Schmid project in Capelle krijgt meer tijd om geld in te zamelen. Een werkgroep wil van het geboortehuis van schrijfster Annie M.G. Schmid een museum annex sociale ontmoetingsplek maken. Het lukte niet om voor de deadline van juli voldoende geld in te zamelen. Maar ze krijgen nu dus respijt. Tot 1 september hebben ze de tijd. En in dat bericht schrijven de mensen van dat Annie M.G. Schmid project dat er heel veel steun is, ook restaurants die bijvoorbeeld 10 cent van ieder kopje koffie doneren en meer van dat soort acties zijn er gaande om maar voldoende geld bij elkaar te krijgen voor dat Annie M.G. Schmid project bij Annie thuis. En dan, het is bijzonder voor Kati Jacob van Artbase in Terneuzen. Dat is die nieuwe kunstinstelling. En hebben ze een mooi project. Ze laten als het ware verdwenen kunst zien. Kati, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar was die kunst dan al die tijd?
1: Ja, het is een hele mooie internationale collectie van de Vleeshal in Middelburg. En die is opgeslagen in het MUCA, het museum in Antwerpen.
0: En daar deden ze er eigenlijk niks mee dan?
1: Nou ja, die ligt daar al 20 jaar. En die wordt er ontzettend goed verzorgd. Dus hij is in een hele goede staat. Alleen, hij hoort in Zeeland. En daar is die niet te zien. En in Antwerpen eigenlijk ook niet.
0: Nee, ja, en dat is natuurlijk raar.
1: Dus het zit kunst, in het depot.
0: Ja, kunst moet je gewoon bekijken. Maar er is zoveel kunst. Je kunt niet alles altijd tentoonstellen natuurlijk.
1: Nee, dat is zo. Dus dat is een feit dat in musea hebben vaak grote collecties en daar is altijd maar een deel van te zien. Maar het is natuurlijk wel altijd de bedoeling of de wens dat die collectie wel zoveel mogelijk te zien is. Dus dat die af en toe uit het depot komt om aan de mensen te zien die daar juist het recht op hebben.
0: En dat is wat jullie gaan doen. Jullie gaan die kunst die al 20 jaar weggestopt zit weer zichtbaar maken. Hoe gaan jullie dat doen, Kati?
1: Ja, klopt. Nou, met Artbase hebben we eigenlijk al vanaf het begin gezegd, we vinden het heel belangrijk om die collectie van de Vleeshal voor Zeeland zichtbaar te maken. En dat doen we dus deze zomer. En we gaan op 10 plekken in Zeeland, gaat die collectie te zien zijn. Tegelijkertijd, vanaf volgende week zondag, dan zijn er op verschillende plekken, echt over heel Zeeland verspreid, collectiestukken te zien.
0: Wauw. En wat dan bijvoorbeeld? Is dat een schilderij? Is dat een beeld? Wat laat je zien dan?
1: Bijvoorbeeld een installatie van Marinus Boesem. Die is te zien bij Maritak van Portvliet Museum in Domburg. Of heel groot filminstallatie van Pippi Lotti Riest in het Watersnoodmuseum. Of een werk van Marijke van Warmerdam in Viervaart bij Groede.
0: Ja, het gaat maanden duren trouwens, hè, dit project. Het blijft dan ook wel eventjes te zien.
1: Ja, klopt. Het is vanaf zondag overal te zien. En dan is het tot 13 september.
0: Wat gebeurt
1: tot
0: er dan?
1: 13 september. Ja, dan is er dan is het ook Open Monumenten Weekend. Dat is sowieso natuurlijk een evenement wat nationaal is, wat overal is. Maar dat is dan ook het eindweekend van deze tentoonstelling. En dan is er extra veel te doen in het stadhuis in Terneuzen. Want daar zijn ook 5 werken te zien van de collectie.
0: Vanaf komend weekend kun je dus bekijken op verschillende plekken. Kijk vooral even op de website van Artbase waar je dan precies moet zijn. En ik weet dat jullie ook nog bezig zijn dat nog niet alle puntjes op de i staan, maar dat het wel een heel mooi groot project gaat worden. Want dit is ook wat Artbase natuurlijk wil. Hier zijn jullie voor opgericht. om kunst te laten zien.
1: Ja, dat klopt. We willen kunst laten zien. Collecties die te weinig te zien zijn. Maar ook kunst van kunstenaars uit Zeeland. En dan in een internationaal perspectief.
0: Ja, want we hebben hier een hoop mensen die eigenlijk best wel de aandacht verdienen, Kati.
1: Zeker, zeker.
0: Kati Jacob van Artbase in Terneuzen, dank je wel. Artbaseterneuzen.nl, daar kun je alle plekken vinden waar die kunst straks te zien is. Zeeland de Rakker is voorbij, straks heel veel plezier.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder 1 dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
3: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
5: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Kom gezellig langs bij jouw REIT-shop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. REIT Shop. Gewoon om de hoek.
5: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Hé, het licht doet het niet.
10: Ik heb geen bereik.
11: Hebben we nog wel water?
12: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
14: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Defensie zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen, staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen zoals drones. De koerswijziging is voor een groot deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
15: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemenste systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
14: Het inzetten van onbemenste systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het informatiecentrum.
16: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
14: Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
11: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
17: 22 juli, demodag scootmobielen.
11: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
18: Woont u in Beverland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen, zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
19: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
20: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
21: Oma!
22: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
23: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
24: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
25: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
24: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
26: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
27: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
28: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
29: Rook?
28: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
29: Nee, rook. Uit de meterkast.
27: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
28: Zo... Koffie?
27: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
30: Omroep Zeeland.
0: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Sting. And if you love somebody, set them free. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er weer tot 12 uur op je radio. Ja, ik denk nu echt is de laatste week. Volgende week is zomer.
1: Volgende week barst het los.
0: Veerle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb je een goed weekend gehad?
1: Ja, ik heb een goed weekend gehad.
0: Okay.
1: En jij?
0: Ja, ik zit te denken, ik moet eigenlijk alweer iets opbiechten. Maar ik denk dat ik het nog even bewaar.
1: Als het ellendig is, dan hoef
0: nee,
1: ik het niet.
0: Nee, het is niet ellendig. Het was voor mij ellendig, omdat ik op mijn kop kreeg van mijn echtgenoot.
1: Oh, vertel maar dan.
0: Maar ik heb er een foto van, die zal ik eerst even naar je doorsturen. En dan kun jij bepalen of ik het wel of niet moet vertellen. Wij gaan er een gezellige ochtend van maken. En we vinden het altijd leuk als je reageert. En dat kan natuurlijk via 0118 499999. Je mag bellen, maar appen mag ook.
2: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Dit was de dinnerparty van Niall Horan. Die was ineens afgelopen. Nou, bij mij thuis was het dus niet zo'n dinnerparty. Want gisteren zat ik even te werken. En toen hoorde ik vanuit de kamer heel hard, hey. Ik denk, zit hij nou naar de hond te roepen? Nee, het was naar mij bedoeld.
1: Hij riep naar jou.
0: Hij riep naar mij, een beetje bozig. Dus ik dacht al, wat gebeurt er nou? En nou ja, goed, ik loop naar de keuken en toen ineens schoot het me weer te binnen dat ik een half uur daarvoor een pan eieren opgezet had.
1: Oh nee.
0: En het is niet de eerste keer. Ik denk dat dit de derde of de vierde keer al is. Helemaal droog gekookt. Stinken verschrikkelijk. En ja, die eieren die waren al wel super hard gekookt. Dat dan weer wel. Maar die zijn niet meer te eten.
1: Ik heb een paar vragen.
0: Okay.
1: Want ik zie hier inderdaad een foto. Nou, pannetje helemaal zwart geblakerd aan de onderkant. Mm-hmm. Die eieren die zien eruit alsof ze 300 jaar onder de grond hebben gelegen. En ten eerste, het zijn er 10. Waarom kook jij 10 eieren? Eet jij 10 eieren?
0: Nou, ik vind 1 ei koken vind ik niet de moeite. En ik had sla gekocht.
1: Nee, dat snap ik. Als het zoveel moeite kost, heel die pan weer afschuren zo meteen.
0: Ik had sla gekocht, een komkommer en tonijn. Ik denk, dan doen we daar ei door. En dan denk ik, nou, dan de rest leg ik in de koelkast. En die eet ik gewoon nog in een broodje of zo.
1: Af en toe uit het vuistje.
0: Ja, ja.
1: Ei in je zak.
0: Ja, maar ja, het was dus niet nodig. Maar ik heb dit al eerder gehad. En toen kreeg ik een tip van iemand. Want ja, dat pannetje, dat is dus bijna voor de weg gooien. Maar dat vind ik dan zonde. Maar toen zei iemand, dan moet je water koken met Biotex. En dat heb ik gedaan.
1: En toen heb je hem ook weer droog laten koken?
0: Nee, toen heb ik het wel over. Over laten koken, ja.
1: Ik vind het echt idioot. Ik vind het helemaal niet koken. Je kunt niet eens een ei koken. Maar ik heb dus nog een vraag. Waarom roept Willem hey? En waarom zet hij niet gewoon het vuur uit?
0: Nou ja, dat zei ik ook. Ik zei, ja, maar dat had hij dus wel gedaan. Want hij had het hier buiten op de stoep gezet.
1: Oh.
0: Dat dan weer wel.
1: Maar ook te laat.
0: Ja, die was blijkbaar in de keuken gekomen. En ik vermoed dat er nogal wat rookwolken hingen. Maar toen ik kwam, waren die al weg, omdat alles open stond. En dat is verschrikkelijk, hè? Maar goed, met die Biotex in dat water, het was helemaal weer blank, het pannetje. Het was gewoon mooi schoongekookt. Ik moet zeggen, ik heb het over laten koken. Dus ja, moest wel nog even, dat moest ik dus wel inderdaad schoonmaken. Maar oh ja, Nel stuurt al, er zijn ook eierenkookwekkers te koop. Nou, ik heb wel meer dan dat nodig,
1: geloof ik.
0: Ik
1: denk dat Elsa die wekker ook vergeten zetten.
0: Ik heb iets nodig waar een hamer uitkomt die op mijn hoofd slaat.
1: Ja.
0: Van rubber of zo dan wel.
1: Oké.
0: Maar goed, tot zover dus weer het eierenkoken van afgelopen weekend. Ik heb nog wel meer meegemaakt afgelopen weekend. Maar hetgeen wat ik eigenlijk mee wilde maken, is niet doorgegaan. Want ik zou eindelijk, ik wilde elk jaar al naar de slag bij Waterloo. En dat wordt dan nagespeeld. Dat was afgelopen weekend. Donderdag kregen we nog een mail met allerlei instructies van neem een paraplu mee. Nou, dat mag normaal nooit naar een evenement. Neem water mee. Mag normaal ook nooit naar een evenement. Doe bedekte kleding aan. Allemaal voor de zon.
1: Ja.
0: Toen dacht ik nog, nou ja, het gaat in elk geval door. Vrijdagavond kwam dus een mail. Je krijgt je geld terug. Het is te warm. Niet zozeer voor het publiek, maar wel voor al die Franse soldaten. Franse en Belgen ook natuurlijk. Maar goed, iedereen die daaraan meedoet. Dat zijn natuurlijk warme uniformen. En het ging niet door. Ja, ik vind het echt heel jammer. Maar ik denk volgend jaar.
1: Ja, er zijn zoveel mensen die inderdaad nu dingen hebben af moeten laten zeggen. Ja. Het is wel heel vervelend, maar het is ook wel verstandig.
0: Het is wel te begrijpen.
1: Ik vraag me wel altijd af, hè, want iedereen krijgt zijn geld terug. Maar ja, die organisaties hebben altijd al hartstikke veel geïnvesteerd en opgebouwd.
0: Nou, scheelt dit. Dit zijn allemaal vrijwilligers, hè, die daaraan meedoen.
1: Ja, oké, maar ook maar met vrijwilligers geef je een bak geld.
0: Als een popfestival wat afgelast wordt, dan denk ik, moeten ze dan die bands allemaal betalen? Want dan ben je toch meteen failliet.
1: Nou ja, of de podia, net als Defcon, was ook afgelast. Die bouwen altijd hele ingewikkelde podia.
0: Ja, maar allemaal, die kosten zijn allemaal

0: gemaakt.
1: Ja.
0: Ja, wel te snappen, maar ja, niet fijn. En het zure was natuurlijk een beetje dat zaterdag was het heel warm, maar gisteren viel het best wel mee.
1: Ging het eigenlijk wel, ja.
0: Nou ja, oh, ik zie dat er van alles binnenkomt. Pannetje met water koken met vaatwastablet helpt ook als je iets over hebt. Als je eieren droog hebt laten komen.
1: Oh, en Ellie zegt, ik gebruik altijd de timer van mijn telefoon, Elsa. Maar ja, jullie moeten bedenken, Elsa raakt ook altijd de telefoon kwijt. En dan ligt hij soms bij mij thuis in de auto. Oh. Geen goede tip.
0: Of afgelopen week, hè, in het gras.
1: Oh ja. Ja, dat hebben we nog niet verteld. Toen de volgende dag waren we hem weer kwijt. En toen lag hij gewoon ergens in het gras. Waar was het? Klooster Zanden.
0: We gaan gauw naar muziek. Lijkt me beter.

0: Crowded House en The Weather With You. Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op de dag van vandaag in de geschiedenis. 29 juni.
1: 29 juni 1613 was het in Londen denk ik ook vrij warm, want het Globe Theater brandde toen tot de grond toe af. En dat kwam waarschijnlijk door een kanonschot tijdens een opvoering van Henry de VIII, dat het rieten dak deed het vlam vatten.
0: Ja, ik moet er alweer een beetje om lachen. Maar dat is meer, ik zie het voor me, er zit dat publiek daar, vuren ze een kanonschot af. Ligt gaat heel de boel in de fik.
1: Ja. Het is eigenlijk afschuwelijk, ja, maar natuurlijk. Het is nou zo lang geleden dat we er wel...
0: Ja, dat we er nu wel om mogen lachen, toch?
1: Verder op 29 juni in 1904 werden in Drenthe twee prehistorische veenlijken gevonden. Het paar van Weerdingen. In 1940 was vandaag Anjerdag. Nederlanders gaven toen in grote getale uiting aan hun onvrede over de Duitse bezetting. En in 1986, op 29 juni, won Argentinië in Mexico onder aanvoering van Diego Maradona de wereldtitel van West-Duitsland. Door die in de finale van het WK voetbal met 3-2 te verslaan.
0: Maar kijk, toen was het al finale.
1: Ja, maar we hadden vorige week ook al een
0: toen was het
1: finale.
0: Dus gewoon een beetje eerder allemaal.
1: Ja.
0: Ook wel in Mexico.
1: Ja. 2007 verscheen vandaag de iPhone voor het eerst op de markt in de Verenigde Staten.

0: All-Stars en Groen als Gras. En dit werd uit volle borst meegezongen door Veer. Want het is een favoriet van jou van vroeger.
1: Nou ja, en keek ik dat wel met mijn ouders mee. Maar altijd als ik ging voetballen, dan luisterde ik dit ook wel. Het is gewoon een heerlijk lekker voetballied natuurlijk van All-Stars.
0: Ja. En daarin zat ook Daniel Boussevin. En die is vandaag jarig. Die wordt 57 jaar oud. Ja, bekend van de Meiden van de Wit, Gooise Vrouwen. Maar ook van All-Stars dus.
1: Ja, speelde die Johnny, geloof ik. Of Johnny. En Ian Pace is jarig vandaag. De Engelse muzikant drumt bij de hardrockband Deep Purple. En hij wordt 78. En Estelle Cruijff, Nederlandse actrice, presentatrice, model en modeontwerpster. En ze is een dochter van Henny Cruijff, de broer van oud-voetballer Johan Cruijff. Ze werd bekend toen ze trouwde met voetballer Ruud Gullit, waar ze later van scheiden. En zij wordt 48 jaar.

0: Paul Simon in Late in the Evening. Nou, het is nog 9:30. Remco is al aangeschoven. Maar dit wordt hier een soort van stoelendansje even. Want Veerle, jij gaat weg.
1: Ja, ik ga weg. Want om iets over 10 hebben we weer een gehucht. En ik heb bedacht dat ik naar Baarsdorp ga.
0: Waar ligt dat?
1: Ja, het is gemeente Borselen. En het ligt ook vlakbij Synodskerken, volgens mij. Ja, ik ben er nog nooit geweest. Dus als iemand me daar de weg kan wijzen, dan...
0: Dan mag je het even laten weten via ons reactienummer 0118-4999-99. En ja, wij willen natuurlijk weten hoe het is om daar te wonen, maar vooral ook waar de naam vandaan komt. Dus ja, het is nu aan Veerle om daar achter te komen. En dan kijk ik even naar Remco.
2: Hallo.
0: Ja, zullen we meteen maar even doorpraten? Tenminste, nee, ik heb nog een pingeltje voor jou.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. In Arnhemuiden is iemand omgekomen bij een aanrijding met een trein. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie schakelt slachtofferhulp in van mensen die op het station stonden en de aanrijding mogelijk hebben gezien. Zeker tot 11:00 rijden er geen treinen tussen Middelburg en Goes. De drie directeuren van overslagbedrijf Bulk Terminal Zeeland horen waarschijnlijk vandaag welke straf het Openbaar Ministerie eist. Ze zouden jarenlang betrokken zijn geweest bij drugsmokkel, valsheid in geschriften en het vormen van een criminele organisatie. Tijdens de inhoudelijke behandeling van hun zaak werd duidelijk dat ze zich inlieten met grote criminelen zoals Bolle Jos. De lokale partij Middelburg wil dat de gemeente de kinderboerderij extra geld geeft. Kinderboerderij De Klepperhoeve zit in geldnood door stijgende kosten. Het is onzeker of ze open kunnen blijven. De kinderboerderij zelf zegt op Facebook dat ze ook hopen op hulp van de gemeente. En ze delen een betaalverzoek en roepen op om geld in het spaarvarken bij de ingang te stoppen. Het Annie M.G. Schmid project in Capelle krijgt meer tijd om geld in te zamelen. De eigenaar van het pand heeft de deadline verschoven van 9 juli naar 1 september. Een werkgroep wil van dat geboortehuis van schrijfster Annie M.G. Schmid een museum en sociale ontmoetingsplek maken. In Capelle en omgeving zijn verschillende acties om geld bij elkaar te halen. En het weer in Zeeland. Vrij veel zon, het blijft droog. Een noordwestenwind zorgt voor koele lucht en het wordt 22 tot 25 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
3: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek. Met

Olivia Dien was dit. En wij spelen ons spelletje Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Dus als je mee wilt doen, pak je telefoon erbij. Het is een korte vraag, want de kinderboerderij De Klepperhoeve zit in onzekerheid of ze wel open kunnen blijven. Hoe komt dat? Waardoor zitten ze in geldnood? 0118-499999. Dus de kinderboerderij De Klepperhoeve in Middelburg zit in geldnood. Maar hoe komt dat?

Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. De Klepperhoeve zit in geldnood en ik wil weten hoe dat kan. Nou, je mag nog bellen 0118 4999 99.

0: Shanna Spyro en een Material Lover. En we zitten nog in het spelletje wat is. Ik heb meneer Wondergem aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is er aan de hand bij de Klepperhoeven?
1: Nou, ze zitten geldnoodtoren, alles dat het alles duurder wordt.
0: Ja, dat is heel simpel eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja, iedereen heeft er wel mee te maken, maar kinderboerderij heeft natuurlijk verder niet zo heel veel inkomsten. Blijf even aan de lijn, want het levert je een plekje in de verloting bij Elias op.

0: Adele en Water Under the Bridge. Ja, we blikken nog even terug op Concert at Sea afgelopen weekend. En wie daar heel erg opviel was dochter Fleur van zanger Alwin uit Hoedekenskerke. Zij was op Concert at Sea en ja, was daar speciaal voor. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je was er eigenlijk maar voor één iemand, hè?
1: Ja, klopt.
0: En voor wie dan?
1: Voor James.
0: Zanger James Arthur. Waarom speciaal voor hem?
1: Ja, ik ben een super groot fan van hem. Ik vind zijn muziek super leuk.
0: En dan hoor je dat hij ineens naar Zeeland komt.
1: Ja, klopt.
0: Wat dacht je? Ik ga er naartoe en ik neem een heel groot bord mee.
1: Ja, zeker.
0: I'm your biggest fan stond erop. Heeft hij het gezien?
1: Nou, dat denk ik wel, ja.
0: Maar je hebt geen reactie gehad.
1: Nou, hij stond wel één keer voor mijn neus. En toen keek hij ook wel naar dat bord. Dus ik denk wel dat hij het heeft gezien, ja.
0: Ja, ja, maar het was niet dat hij even zo iets naar jou deed, waardoor je dacht van, oh, hij heeft het in de gaten.
1: Nee, dat niet.
0: Dat niet. Oh, wat jammer, hè?
1: Ja, dat is jammer.
0: Ja. En hoe was hij verder?
1: Ja, hij was echt supergoed. Net als altijd.
0: Net als altijd, want je hebt hem al vaker gezien.
1: Ja, klopt.
0: Ah ja. En ja, hoe is het dan om hem zo in de open lucht op Concert at Sea te zien?
1: Ja, het was echt super gaaf. Ik stond ook helemaal vooraan.
0: Want jij stond echt helemaal vooraan het podium.
1: Ja, klopt.
0: Ja, je wist natuurlijk hoe laat hij zou komen.
1: Ja, ik heb er een uur van tevoren gezeten, dus...
0: dus hetgeen wat voor hem kwam, heb jij helemaal gemist?
1: Nee, ja, daar stond ik ook wel bij, maar ik heb wel het meest verwacht op hem.
0: Ja. Hey, en dan, dan treedt hij op en dan is het voorbij en dan kun je eigenlijk naar huis, hè?
1: Ja, eigenlijk wel, maar ik was met mijn vriend en die wou die artiesten daar ook nog heel graag zien. Dus ze zijn nog even gebleven.
0: Oh, toch maar wel.
1: Ja.
0: Ja. Hey, dit zit gewoon in de pocket eigenlijk, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, en nu op naar de volgende.
1: Ja, klopt.
0: Want volg je het echt zo dat je precies zijn tourschema in de gaten houdt?
1: Nou, ik ga de 11e ook, 11 juli. Ga ik ook naar zijn concert.
0: Oh, en waar komt hij dan?
1: In Baarn, in Utrecht.
0: Oh, dat is ook nog wel te doen, hè?
1: Ja.
0: Nou, Fleur, wens ik je over 2 weken, wens ik je heel veel succes. En heel veel plezier weer, want ja, dan wil je natuurlijk ook vooraan staan, hè?
1: Ja, klopt. Dankjewel. Ja.
0: Ik zou gewoon hetzelfde bord meenemen.
1: Ja, dat ga ik ook doen, denk ik.
0: I'm your biggest fan. Fleur ging speciaal voor James Arthur naar Concert at Sea. New truck, big

0: ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact. Maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. Na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpsje van politie van Essen. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. De ontwikkelingen op defensiegebied gaan snel door allerlei nieuwe uitvindingen zoals drones, die ook nog eens goedkoop zijn. Maar Jesselgus en Boswijk willen ook blijven investeren in klassiek materieel als panzervoertuigen en straaljagers. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
15: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
16: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
15: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
19: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
20: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
21: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
20: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
21: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
22: Hè, het licht doet het niet.
23: Ik heb geen bereik.
24: Hebben we nog wel water?
25: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Omroep Zeeland.
13: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Smith en Fix What You Didn't Break. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Maandag, dat betekent altijd een gehucht of een buurtschapje waar vele naartoe gaat. Hoe is het om er te wonen en waar komt de naam vandaan? Vele, vandaag Baarsdorp.
1: Ja, vandaag in Baarsdorp en ik sta nu naast het witte dorp, witte bord met de zwarte letters Baarsdorp. Dan ben ik altijd al best blij, want het komt best vaak voor dat ik naar een gehucht of buurtschap ga waar ze dat witte bord niet meer hebben. Maar hier dus nog wel, dus dat betekent misschien dat ik er best wat inwoners kan vinden. Maar ik ben er nog niet in gereden, ik ben dus bij dat bord gestopt en achter mij begint Baarsdorp met een lange bomenlaan, veel groen. Ik zie wat paardenweien. Ik zie veel akkers. Ik denk dat het zomaar een gehucht is met veel boerderijen. Of buurtschap. Maar ik zie in de verte iemand op een klein trekkertje naar de paarden rijden. Misschien kan ik die charteren en vangen om wat over Baarsdorp te vertellen.
0: Oké, pak je lasso erbij en ga op pad. Baarsdorp dus.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Hoe is het om te wonen in Baarsdorp? En waar komt die naam toch vandaan? Nou, Veerle zoekt het vanochtend uit. En ja, ze zei net al, ik zie daar in de verte iemand naar paarden toe rijden. Veerle, wie heb jij in de kraag gevat?
1: Ja, zoals ik al zei, ik zag iemand rijden met een trekkertje bij een paardenwei. Dus daar ben ik gauw naartoe gelopen. En voor de mensen die meekijken, er staat hier een prachtige merrie met een veulen dat aan het drinken is. En hier heb ik Jan de Bart, van zijn trekkertje gesleurd.

0: niet zeggen, want hij was al afgestapt. Jan, goedemorgen. Waar was je mee bezig?
1: Ik was bezig met de mest uit de wei aan het halen. Ja, dat moet niet blijven liggen, want dat is niet zo als... En dan komt er nu een hele dag en nacht op de wei, dus dat moet je gewoon weer uithalen. Ja.
0: Dus daar maak ik uit op dat deze prachtige paarden van jou zijn?
1: Ja, niet alleen van mij, van mijn dochter en van mijn vrouw. Dat zijn eigenlijk hoofdzakelijk de paardenfokkers. Ik ben meer van het werk.
0: Dus van de klusjes?
1: Van de klusjes, ja, klopt.
0: En wie staan hier? Want ik zie dus een mooie vos, Mary, met veulen.
1: Ja, dat klopt. Die daar staat, die is 24 jaar oud inmiddels. Heeft altijd wel in de topsport gelopen. Heeft ook al verschillende veulings nakomelingen gebracht. En dat zijn allemaal qua afstamming allemaal goede veulings.
0: En hoe heet moeder?
1: Moeder heet Champagne. Ja.
0: Lekker. En hoe heet het veulentje? Is het een dame of een heer?
1: Ze moesten iets in de naam mee verzinnen, wat heel lastig is. Zeker in de drankenwereld. En we hebben het Wufje genoemd, omdat het een merretje is.
0: Wufje, kijk, dat vind ik nou echt een mooie naam. Daar staat Wufje, lekker naar Champagne in het zonnetje. Maar daar kom ik eigenlijk helemaal niet voor. Ik zoek inwoners van Baarsdorp. Ja. Hoe lang woon jij al in Baarsdorp?
1: Sinds 1984 zijn we hier komen wonen. Ja, we hebben dit huis toen gekocht voor geld waar je nu tegenwoordig geen auto meer verkoopt.
0: Maar, heerlijk!
1: Ja, precies. Dus we hebben het helemaal verbouwd en opgeknapt. We wonen prima hier naast in.
0: En ik vraag altijd aan bewoners of ze weten waar de naam vandaan komt. Weet je waarom het hier Baarsdorp heet?
1: Ik zou het niet... Nee, moet ik iets kunnen, ben ik daar niet van op de hoogte wat Baarsdorp betekent. Ik zou het niet weten. Er zijn hele boekwerken over geschreven. Dat wel, maar ik weet...
0: Maar niet gelezen?
1: Nee, ja, wel ja. Maar specifiek waar de naam Baarsdorp vandaan komt, weet ik echt niet. Nee.
0: Weet je iets van de geschiedenis van Baarsdorp?
1: Ja, er schijnt hier vroeger een kerk gestaan te hebben, daar zo in Baarsdorp zelf. En de doodlopende weg waar ik zelf woon, schijnt ooit in de 12e eeuw de Heuvelhof, dat is een boerderij hier zo, schijnt ooit een stuk klooster geweest te zijn. Maar ja, of dat waarheid berust, dat weet ik natuurlijk niet helemaal. Ja, de kerk wel, dat is wel een ding dat zeker is. Ja.
0: Maar verder merk je er weinig meer van.
1: Hoe bedoel je, werk je er weinig meer van?
0: Van de klooster van de geschiedenis?
1: Ja, wel, toen hier moesten we drukgeerdering aanleggen. Toen zijn ze wel op heel veel fundamenten gestrijd. Dus funderingen bedoel ik.
0: Het zou toch zomaar kunnen.
1: Zou wel iets nog meer gestaan kunnen hebben als alleen die boerderij. Ja.
0: En hoe is het hier om te wonen? Hoeveel mensen wonen er trouwens in Baarsdorp ongeveer?
1: Dat is lastig te zeggen. Ik denk in totaal 25, 30 mensen denk ik. Ja, met deze ongelooflijke weg waar ik nu woon en Baarsdorp zelf. Ja, dat is totaal 30 mensen.
0: En gaan die een beetje met elkaar om?
1: Jawel, ja. Kijk, we lopen de deur niet plat, laten we dat zo. Maar we kennen elkaar wel goed. En als er wat nodig is, dan zijn we voor elkaar, hè. Ja.
0: En verder, is die goed wonen?
1: Ja, heerlijk. Heerlijk, absoluut. Ja, zeker als een dag als vandaag natuurlijk. Beter als vorige week. Toen was het een beetje erg warm. Maar het is nu heerlijk om hier te wonen, ja.
0: Ja, want toen was het misschien wel een beetje te warm. Was Wufje er toen ook al? Hoe oud is Wufje?
1: Wufje is bijna 3 weken. Ja, 2,5 week.
0: Dus die werd geboren en die dacht dat ze in Spanje zat?
1: Ja, zoiets, ja. Dat klopt. Maar toen hebben ze wel overdag naar binnen gehaald, hoor. Nu lopen ze dag en nacht buiten sinds gisteren. Of eergisteren. Maar vorige week hebben ze gewoon overdag naar binnen gehaald. Want het werd veel te warm voor die paarden. Dat kan niet.
0: Nee, die echte hitte, dat kunnen ze niet kwijt, hè?
1: Nee, dat is niet tegen. Nee, dat kunnen wij zelf ook niet en dieren ook niet. Schutting hebben natuurlijk in de wei, dus dan, ja.
0: Heel verstandig. Ik ga jou weer verder mes laten scheppen. En bedankt voor je verhaal.
1: Prima. Graag gedaan. En succes verder met de verloop van de uitzending.

Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv

0: Cressip en Lost Without You. En ondertussen is Stefan aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen Elsa. De politie heeft vannacht na een achtervolging op de A58 een automobilist aangehouden bij Capelle. De bestuurder negeerde een stopteken en ging er vandoor, maar verloor even later de macht over het stuur en kwam tot stilstand bij een sloot. Agenten gebruikten een stroomstootwapen bij de aanhouding. In de auto werd een lachgascilinder gevonden. In Arnhem-Muiden is iemand omgekomen bij een aanrijding met een trein. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie schakelt slachtofferhulp in voor mensen die op het station stonden en de aanrijding mogelijk hebben gezien. Zeker tot 11 uur rijden er geen treinen tussen Middelburg en Goes. De drie directeuren van overslagbedrijf Bulk Terminal Zeeland horen waarschijnlijk vandaag welke straf het Openbaar Ministerie eist. Ze zouden jarenlang betrokken zijn geweest bij drugsmokkel, valsheid in geschriften en het vormen van een criminele organisatie. Tijdens de inhoudelijke behandeling van hun zaak werd duidelijk dat ze zich inlieten met grote criminelen als Bolle Jos. De lokale partij Middelburg wil dat de gemeente de kinderboerderij extra geld geeft. Kinderboerderij De Klepperhoeve zit in geldnood door stijgende kosten. Het is onzeker of ze open kunnen blijven. De kinderboerderij zegt zelf op Facebook dat ze ook hopen op hulp van de gemeente. En ze delen een betaalverzoek en roepen op om geld in het spaarvarken bij de ingang te stoppen. Het weer in Zeeland, veel zon vandaag en het blijft droog. De noordoostenwind zorgt voor wat koelere lucht. Het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover dit overzicht van het nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Kurt uit Sint-Kruis zit in de vlasoogst in Frankrijk. En ja, als je dan foto's ziet, die percelen die zijn daar enorm. Kurt, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met de hitte?
1: Vandaag is het hier 20 graden koeler dan vrijdag.
0: Oh, dat is heel wat.
1: We zijn net aangekomen en het is 19 graden, gaf de auto aan.
0: Ah ja, want jullie gingen vrijdag een weekendje naar huis om even bij te komen.
1: Om even bij te komen en dan is hier zaterdag ook noodweer afgaven. Dus, en dat is ook gebeurd.
0: Oh ja, en dus, kun je dan nu wel gewoon aan de slag?
1: Wij kunnen nu aan de slag, ja. Hier heeft het niet zoveel geregend, maar... andere plekken wel, maar hier waar wij in dit gebied aan het plukken zijn, vallen de neerslag mee.
0: Ah ja. Zeg, de vlasoogst, hoe gaat dat in zijn werk? Want vlas, dat wordt niet gemaaid, dat wordt gewoon uit de grond getrokken, hè?
1: Ja, dat wordt geplukt door klemriemen die het vlas uit de grond tillen. En dan op strookjes leggen van 31 breed, plukken wij per elementje. Dus dat is twee elementjes naast elkaar. Dus dan plukken wij 62 breed tegelijkertijd.
0: En dan blijven ze een tijdje liggen?
1: Dan blijven ze een tijdje liggen, dat klopt. Dan moeten ze, ja, douwrood noemen ze dat. Tegen dat het een keer gekeerd en dan opgerold in de fabrikant.
0: Ja, en Kurt, lijkt het maar zo of zijn die percelen heel veel groter dan in Zeeland?
1: Had hij wel best wel wat grote percelen. Had ook kleine percelen, maar over het algemeen zijn de percelen niet groter, ja, klopt.
0: En de machines waar jullie mee werken, die lijken ook groter dan die kleine karretjes die je hier wel eens in het land ziet rijden.
1: Ja, klopt. Ja, dat zijn wel iets grotere machines op de standaard vlasplukker. We plukken vlas en we halen de bolletjes eraf en we gaan die ook gelijkertijd dossen. Dat is eigenlijk voor de eerstejaars zaaivermeerdering.
0: Dus, en Kurt, wat doet een man uit Sint-Kruis in Frankrijk? Kunnen ze dat daar niet zelf?
1: Nee, wij plukken hier in Frankrijk voor een firma uit Nederland. En die hebben die machines laten ontwikkelen in de tijd. In samenwerking met een aantal loonwerkers. En die plukken hier dan een areaal in Frankrijk. En een aantal machines van dezelfde soort rijden er ook in Nederland.
0: En jullie blijven daar dus nog wel een tijdje?
1: Ik denk dat we nu tot 14 dagen, 3 weken hier aan de slag kunnen.
0: Oh ja. En je houdt het weer natuurlijk nauwlettend in de gaten.
1: Ja, maar de komende 14 dagen wordt het tussen de 25 en de 30 graden. Dus dat is aangenaam.
0: Oh ja, dat is eigenlijk gewoon het weer dat voor jullie dan precies goed is.
1: Ja. Kijk, vorige week was het een beetje te, maar ja, is ook gelukt. Dus.
0: En het is weer achter de rug, moet je maar denken.
1: Ja, klopt.
0: Oké, okay. Dus. Kurt, wat mij wel opvalt, het is nu doodstil. Staan de machines stil?
1: De machines, we zijn nu bij de machines, die staan hier in de schuur opgesteld hier van dit weekend. Kijk, we zijn nu nog kleine aanpassingen aan het doen. We hebben ook een aantal onderdelen bij ons. Dus die zijn we nu aan het monteren. En dan gaan we een stukje rijden langs de weg. En dan naar het volgende perceel hier om 15 kilometer vandaan.
0: Aha.
1: Waar we slapen. Dus en dan kunnen we aan de slag.
0: Oké, dan zou ik zeggen werk ze.
1: Ja, dat is goed, dank je.
0: Kurt uit Sint-Kruis is dus in de vlasoogst in Frankrijk.

0: Smelly Kitchen en Boogaloo.
1: De beste muziek. De mooiste verhalen. De leukste nieuwtjes. En het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland. Tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.
0: Het is 3 minuten voor 11. Graag tot zo.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
5: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
4: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
13: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
14: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
13: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
14: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
15: Tijd voor gesponsorde vacatures.
12: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
16: Omroep Zeeland.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
16: Omroep Zeeland.
18: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. Dan het weer nog, volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
5: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
7: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
8: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
7: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
19: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
20: Oma!
21: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
22: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
23: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
22: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
24: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
25: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
17: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Herbon.
16: Oh.

0: Zijn guilty. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Het laatste uur alweer. Nou, Veerle is terug uit Baarsdorp. Weet je, Veerle, ik heb trouwens nog even gekeken. Weet je waar Baarsdorp vandaan komt?
1: Nou, daar was ik nog benieuwd naar. Ja. En, misschien heeft er nog een luisteraar die het wist of zo.
0: Nou, het heeft dus helemaal niks met vissen te maken. Maar met de naam Baard. En dan werd het Baarsdorp.
1: Oh,
0: dus... En die T is dus weggevallen.
1: Oh, Baarsdorp. Ja, dus eigenlijk. En was dat een achternaam of een voornaam?
0: Dat was een achternaam. Het was van de heerlijkheid. Dus de baas van dat hele gebied. Die heette zo. En nou ja, goed. Zo is het dus verbasterd tot Baarsdorp. Het was eigenlijk met AE. Maar het is uiteindelijk gewoon Baars geworden. En dan denken wij, het heeft met een vis te maken, maar niks
1: maar
0: van dat
1: alles.
0: Maar
1: dat is nou eigenlijk nog wel grappig, want de man die ik daar sprak, die heette De Bart met zijn achternaam. Maar hij
0: is afstammeling.
1: Hij woonde er pas sinds 84, zei hij, of pas, dat is natuurlijk hartstikke lang. Maar misschien zit daar toch een connectie met Bart, Baard, ja, je weet het niet.
0: Kan bijna niet missen, zou je denken. Maar goed, dat is weer dat ik dan eigenlijk meer hoop dat het zo is, omdat ik het zo leuk zou vinden. Maar goed, het laatste uur zei ik al, dat betekent dat we straks weer Check de Plek gaan spelen. En dan zoeken wij weer een plek in Zeeland aan de hand van één aanwijzing.
2: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Anesthesia en Left Outside Alone. Ja, als je op de dierenambulance rijdt, dan maak je, nou ja, volgens mij elke dag wel iets bijzonders mee. Maar deze is wel in de categorie heel bijzonder. Want, Sander, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dierenambulance Schouwen-Duiveland. Ja, een klein musje maakt een heel groot verhaal ineens.
1: Ja, ook een heel grappig verhaal. En gelukkig met een goede afloop. Dat maakt het natuurlijk altijd wel leuk.
0: En waar speelt het verhaal zich af?
1: In Brouwershaven.
0: In Brouwershaven. Wat gebeurde daar?
1: In Brouwershaven.
0: En wat gebeurde er?
1: Nou, iemand die zag dat een klein musje, een jong musje ook nog, steeds zijn koppie door een putdeksel stak. Gewoon een putdeksel, zo'n ronde op de weg, met van die kleine gaatjes erin, vaak twee, je kent ze waarschijnlijk wel. En daar kwam steeds een koppie uit, een heel klein koppie van een musje. En dan kwam er steeds een vader of moedermus. En die voerde dan dat kleine musje door die putdeksel, door dat gaatje.
0: Oh nee. Alsof het zijn nestje was eigenlijk.
1: Alsof het zijn nestje was, ja, klopt inderdaad. En hoe die erin gekomen is, dat kleine musje, geen idee. Want eruit kon die niet.
0: Maar hoezo kon die er niet uit? Had die geen kracht om hoger te komen?
1: Ja, het leek alsof hij wel kracht had, maar dat hij gewoon niet door het gaatje paste. Dus ja, die mevrouw die dan het musje had ontdekt, die dacht ook, ja, hoe kan die daar nou ingekomen zijn? Want ja, het leek echt alsof hij niet meer door het gaatje paste eruit. Of dat gewoon, ja, je hebt wel eens ergens doorheen gaan makkelijk gaat, maar terug moeilijker. Het zou ook geweest kunnen zijn.
2: Maar hing hij erin vast of kwam hij iedere keer omhoog?
1: Iedere keer kwam er steeds een kopje naar boven. En dan kwam papa of mama mus. En die stopte dan wat eten in het snavel.
0: Ja, dus die hadden het in elk geval in de gaten.
1: Ja,

0: Maar vloog die dan naar boven of zat er iets onder dat deksel waar die op kon staan of zo?
1: Nou, ik geloof dat hij zich een beetje vasthield of dat hij een beetje fladderde, inderdaad. Maar,
2: en die vleugeltjes kon hij natuurlijk niet spreiden om eruit te vliegen.
1: Nee.
2: Dat snap ik. Hoe hebben jullie dit opgelost?
1: Nou, onze chauffeur Ingrid, die kreeg deze melding via onze centralisten. En die is er naartoe gegaan. Maar voordat ze er naartoe ging, toen dacht ze heel slim van, hey, er moet misschien een putdeksel open, hoe ga ik dat doen?
2: Ja.
1: Toen heeft ze bij zichzelf thuis gekeken, wat heb ik liggen? Waar zou ik eventueel een putdeksel mee open kunnen doen? En toen had ze een laarzentrekker, ja, ik kom ze ook niet dagelijks tegen, maar een laarzentrekker had ze thuis, een soort handvat met een haakje eraan. En ze dacht, hey, die neem ik mee, die kan wel eens van pas komen. En dat bleek toen. Ze kon met de laarzen trekken.
2: Dat ze kon dus niet met haar vingers gewoon het musje vastpakken. Dan verdween die weer naar beneden.
1: Nee, dat ging helemaal niet.
2: Ja.
1: Die putdeksel moest echt open. Toen ze er aankwam, deed ze natuurlijk eerst van, goh, wat is nou de beste methode? Kan ik dat musje er gewoon zo uithalen door het haakje? Nou, dat ging gewoon absoluut niet. Dus heeft ze met een laarzen trekken, een soort haak, heeft ze toen de putdeksel geopend. Nou, toen ging alles heel snel. Het musje vloog meteen eruit. Vloog uit de put. En meteen naar zijn ouders toe. En met z'n drieën vlogen ze toen weg.
2: Gelukkig maar.
0: Happy end.
1: Ja. Het verhaal met een goed einde.
2: Ja, en dan zie je ze ook niet meer. Want ze komen natuurlijk niet terug om te bedanken.
1: Nou, nee, helaas niet. Nee, zo zijn ze blijkbaar niet opgevoed. Maar goed, we denken dat ze ons wel dankbaar zijn. Dat idee hebben we wel.
2: Nou, eind goed, al goed in ieder geval. Maar wat een bijzonder verhaal. Een musje dus in Brouwershaven. Nou, uiteindelijk gered door een laarzentrekker. Kan gekker.

0: The Thing I Love van Max en Andy Grammer. En ondertussen is collega Carlijn aangeschoven. Want Carlijn, jij wil iets van Zeeland.
1: Ik wil heel veel. Hey, dit keer gaat het over de tunnelscheur natuurlijk. Begin volgend jaar gaat de Westerschelde-tunnel 4 maanden dicht. Vanwege die grote reparatie aan de tunnelscheur in de Oostbuis. En ik ben op zoek naar mensen die daar in hun relatie misschien last van gaan krijgen. Dus dat er iemand op Walcheren woont, een relatie heeft met iemand in Zeeuws-Vlaanderen.
0: Dus als je een latrelatie hebt of als je net verkering hebt.
1: Ja, wat doet dan zo'n tunnelscheur met je relatie?
0: Verschrikkelijk.
1: Ja, hoe ga je dat scheur in de relatie, scheur in de tunnel? Ja, jeetje. En of misschien oppas grootouders die met het handen in hun haar zitten van ik woon in Zeeuws-Vlaanderen, maar ik ga elke week één dag oppassen aan de overkant. Hoe moet ik dat straks gaan doen? En ik ben op zoek naar de persoonlijke verhalen van mensen die last krijgen van de tunnelscheur.
0: Oké, dus niet voor het werk, zoals wij zelf hebben.
1: Nee.
0: Maar als je last krijgt van de sluiting van de tunnel, of toch de gedeeltelijke afsluiting, om persoonlijke redenen, en je wil je verhaal wel kwijt aan Carlijn, laat het dan even weten. 0118-4999-99. En ja, als de relatie nu nog heel pril is, dan mag je even goed wel al wat van je laten horen.
1: Zeker, want juist dan is het...
0: Want dan hoop je toch dat hij in januari
2: nog de hele tijd zien.
1: Dus als je 30 jaar bij elkaar bent, dan denk je
2: die scheur mag wel langer duren.
1: Het mogen dus ook verhalen zijn, bijvoorbeeld van mensen die denken, misschien is het eigenlijk wel lekker die 4 maanden. Dan zie ik mijn schoonouders bijvoorbeeld 4 maanden niet. Mag ook. Het zijn ook leuke.
2: Durf je daarmee op Omroep Zeeland?
0: Nee, dat denk ik. Ik denk niet dat je dat soort reacties krijgt.
1: Mag wel.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Raccoon, No Mercy. 11:30, we spelen zo meteen Check de Plek. Krijg je weer een aanwijzing van Veerle over de plek die wij zoeken. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De politie heeft vannacht na een achtervolging op de A58 een automobilist aangehouden bij Capelle. De bestuurder negeerde een stopteken en ging er vandoor, maar verloor even later de macht over het stuur en kwam tot stilstand bij een sloot. Agenten gebruikten een stroomstootwapen bij de aanhouding. In de auto werden lachgascilinders gevonden. Waterschap Scheldestromen repareert vandaag de weg tussen Poortvliet en Sint-Anneland. Afgelopen donderdag is de weg op 3 plekken beschadigd geraakt door de hitte. Delen van de weg kwamen omhoog en ook auto's raakten daarbij beschadigd. In Arnhem-Muiden is iemand omgekomen bij een aanrijding met een trein. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie schakelt slachtofferhulp in voor mensen die op het station stonden en de aanrijding mogelijk hebben gezien. Zeker tot 11:45 rijden er geen treinen tussen Middelburg en Goes. Nog een kwartier dus, dat is de verwachting op dit moment. De 3 directeuren van overslagbedrijf Bulk Terminal Zeeland horen vandaag welke straf het Openbaar Ministerie eist. Ze zouden jarenlang betrokken zijn geweest bij drugsmokkel, valsheid in geschriften en het vormen van een criminele organisatie. Tijdens de inhoudelijke behandeling van hun zaak werd duidelijk dat ze zich inlieten met grote criminelen als Bolle Jos. Het weer in Zeeland. Veel zon vandaag en het blijft droog. Er staat een matige noordoostenwind. Die zorgt voor wat koelere lucht. Het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwsjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Carpenter en Please, Please, Please. Wij spelen Check the Plek, het spel waarbij we telkens weer een plek in Zeeland zoeken. Een stad of een dorp of een gehucht of een buurtschap of een plek waar helemaal niemand woont, dat kan ook nog. En je krijgt één aanwijzing en nou, dit is best wel een ingewikkelde volgens mij. Maar ik denk, laten we het meteen op maandag eens even ietsje moeilijker maken. Veerle, vertel hem maar.
1: Tweederde, van hoofdstad tot een van de grootste petrochemische industriegebieden ter wereld.
0: 0118-499999.
1: Tweederde, van hoofdstad tot een van de grootste petrochemische industriegebieden ter wereld.
0: Is voor de echte puzzelaars.

0: George Ezra en Don't Matter Now. En wij zitten nog midden in Check the Plek met een best wel ingewikkelde aanwijzing. 2/3 van hoofdstad tot een van de grootste petrochemische industriegebieden ter wereld. En we hebben alleen maar appjes binnen.
1: Ja, we hebben appjes over Terneuzen, Douw-Terneuzen of Hoek, Poortvliet, Doel. Ik kan je vertellen, ze zijn allemaal onjuist.
0: Ja, ja, ja. En er zit eigenlijk ook niemand in de richting, hè?
1: Nee.
0: En dan zit ik een beetje te twijfelen. Zullen we een extra tip geven? Of?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat ik het... Misschien ga ik een paar dingen benadrukken. Ik ga een extra tip geven en benadrukken. Oké?
0: Oké.
1: Oké, 2/3 van Zeeland. 2/3 in Zeeland. Van hoofdstad, de Zeeuwse hoofdstad, tot een van de grootste petrochemische industriegebieden ter wereld.
0: Nou, vind ik het eigenlijk wel genoeg.
1: Oké, ik hou op.
0: 0118-4999-99. Welke plek zoeken wij?

0: Madonna en Frozen. Twee derde. Van hoofdstad tot een van de grootste petrochemische industriegebieden ter wereld. Welke plek zoeken wij? Theo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Wat denk je?
1: Ja, Brouwersdam. Dat is een beetje in die richting uit. Hè?
0: Ja. Nou, het is wel in die richting, maar het is verder niet goed.
1: Okay,
0: maar dat het in die richting is, is voor iedereen eigenlijk ook meteen weer een tip. Tanny, wat denk jij?
2: Ik denk het Sloeggebied.
0: Leg dat eens uit.
2: Nou, er zit natuurlijk veel industrie.
0: Mm-hmm. En wat heeft dan de hoofdstad ermee te maken?
2: Ja, dat wist ik zelf ook niet.
0: Dat wist je ook niet zo goed.
2: Nee.
0: Nee, want ik zal je zeggen, Sloeggebied, dat is op de app ook wel een keer of wat genoemd. Maar het is dus niet goed.
2: Oké.
0: Dus we gaan nog even een rondje app verder. En dan hoop ik dat er ondertussen nog iemand belt met het goede antwoord. Twee derde van hoofdstad tot een van de grootste petrochemische industriegebieden ter wereld. En jouw tips ben ik alweer vergeten.
3: Nou, dat de twee derde in Zeeland is.
0: Oh ja?
3: En de hoofdstad ook de Zeeuwse hoofdstad. En Theo, die zat natuurlijk ook op een deel, hè?
0: Ja, die zat met zijn richting dus wel goed.
3: Ja.
0: Maar verder
3: hij moet iets groter
0: denken. Hij moet groter denken, ja.
3: Maar verder komt er nog binnen Havenhoofd, Middelburg, Vlissingoost, Middelplaat, Middelland, Brouwershaven. Het is allemaal niet goed.
0: Middelburg wordt nog genoemd. Ja, dat is inderdaad de hoofdstad. Maar ja, het is meer dan dat wat wij zoeken, hè?
3: Ja.
0: Ik durf nou eigenlijk verder ook niks, geen uitleg meer te geven, want dan worden het...
3: Dan vind je het te makkelijk worden.
0: Nou ja, ik weet ook eigenlijk geen tip meer te geven zonder het te noemen.
3: Ik weet, ik durf nog wel te zeggen...
0: Dat ze platter moeten denken misschien?
3: Platter.
0: Toch?
3: Platter en langer.
0: Platter en langer. Dat is denk ik voor nu wel weer even genoeg.

0: Alex Warren en Passenger. En wij zitten nog steeds in Check de Plek. Meneer De Bruin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welke plek zoeken we?
1: Ik dacht het neus.
0: Nee. Nee,
1: ja, dan ben ik niet.
0: Want 1/3 ligt dus buiten Zeeland. Hè? Dus dat is eigenlijk het grootste deel van de tip, denk ik. Omroep Zeeland, goedemorgen.
2: Goedemorgen met Tannie.
0: Tannie, wat denk je?
2: Ik denk de Oosterschelde.
0: Nee, dat klopt ook niet.
2: Nee.
0: En ik zie dat Maddy zegt, is het Walcheren? Maar nee, dat klopt dus gewoon ook niet. En wat doen we ermee, Veerle? Gaan we het gewoon het antwoord maar geven?
3: Ik vind het lastig. Of wil je hem nog doortrekken naar morgen? Ik weet niet of mensen er...
0: Zullen we dat doen?
3: Ja.
0: Voor één keertje?
3: Nee, dan doen we morgen opnieuw.
0: Ja.
3: En dan met een andere tip.
0: Oké.
3: Want ik vind het toch wel leuk als die geraden wordt in plaats van morgen zeg.
0: Er komt nou van alles nog binnen. Grevelingen, meer Grevelingendam, Haringvlietdam. Allemaal niet goed. En ik zie Michiel ook al zitten kijken van... Goh, zou ik het dan weten? Maar,
4: Nee, sorry.
0: Jij zit hier om een heel andere reden.
4: Zeker. Zegt u het maar. Elke dag hebben we een onderwerp wat we bespreken. En ja, we kunnen er vandaag niet onderuit komen. Het voetbal natuurlijk. Wat gaan jullie doen? Zitten jullie de wekker? Blijven jullie wakker?
0: Wij hebben het er ook al over gehad.
3: Ja,
0: ja, Veerle die overweegt om de wekker te zetten en wakker te worden dus.
4: Okay.
0: En dan Stefan vertelde net dat hij misschien in een café gaat kijken, zodat hij wakker blijft. Hè? Want
4: leuk.
0: Thuis val je eerder in slaap.
4: Nee, zeker. Ja. En jij?
0: Ik knor gewoon door.
4: Oké. De stelling is heel simpel. Ik ga kijken naar Nederland-Marokko, ja of nee. Kun je alvast op reageren via het WhatsApp-kanaal. En om 5:30 praten we erover verder. Misschien een rondje voorspellingen ook.

0: Will to Power en Baby, I Love Your Way. Nou, ondertussen komt er nog een appje van René. Die zegt, ik ga zeker voetbal kijken vannacht om 2:30 uit bed. René, heel veel sterkte en laten we hopen dat het zeker de moeite waard is. Nou ja, ik heb gezegd dat Nederland gaat winnen. Hè, dus ik denk dat dit gewoon ook wel gaat lukken. Precies. Het is 12:03. Blijf lekker bij Omroep Zeeland. En voor zometeen heel veel plezier met Michiel.
1: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
3: 22 juli, demodag scootmobielen.
1: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: Als je Vodafone Mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vanmorgen vastkwamen te zitten zijn later naar stations gereden. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van 400.000 euro en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er na 3 jaar excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar de organisatie zeggen dat er nu niet veel mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medische perspectief. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
6: Goedemiddag, het is 12 uur geweest. Dit is Omroep Zeeland. Verkeersinformatie krijg je met 1 melding op het spoor. Door een aanrijding rijden er tussen Goes en Middelburg geen treinen. Rijden zeer beperkt bussen van Goes Arnemuiden naar Middelburg. Hou daar rekening met extra reistijd. Tot ongeveer 1:15 duren die problemen daar op het spoor.
7: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
10: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
11: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
12: Wow, wow, wow. Pas op! op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
13: Nu al zin in zaterdag.
12: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
14: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
15: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
19: Omroep Zeeland.
20: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort.
21: Omroep Zeeland.
6: Het is een spannende dag in de zaak rondom Bulk Terminal Zeeland. Welke straffen eist het Openbaar Ministerie tegen de drie directeuren? Het gaat zo over die zaak in Zeeland nu. En verder vandaag in het Zeeuwse Nieuws waren het tot nu toe alleen bedrijven en instellingen, ook huishoudens die een nieuwe of zwaardere aansluiting willen krijgen op het elektriciteitsnet, die komen zo op een wachtlijst te staan. En over de ontslagen die gepland staan bij Douw hebben we het zo meteen na 12:30 in de Zeeuwse Kamer. Bijna 12:06. Een hele goede middag. Vandaag wordt bekend welke straffen het Openbaar Ministerie eist tegen de drie directeuren van Bulk Terminal Zeeland. De officieren van justitie die zijn bezig aan hun requisitoor. En verslaggever Rick Bolt is daarbij. Rick, ze hebben een week gedaan om al die verdenkingen te bespreken. Dit is ook niet in een paar uur gebeurd, heb ik zo'n vermoeden.
22: Nee, hier zijn ze wel in ieder geval een groot deel van vandaag mee bezig. Ze zijn ondertussen tweeënhalf uur bezig. En het is echt wel een flink boekwerk wat er vanochtend werd uitgedeeld. Maar ja, het gaat dan ook wel over een hele hoop verdenkingen.
6: Ja, wat heb jij vanochtend gehoord? Wat was het meest interessant?
22: Nou, vanochtend ging het onder andere over de verschillende cryptotelefoons die gebruikt werden door die verschillende directeuren en hoe het OM nou zeker weet dat die telefoons gebruikt werden door die directeuren. Nou, daar keek het OM bijvoorbeeld naar de e-mailadressen die gebruikt werden. Maar ze kijken bijvoorbeeld ook welke zendmasten gebruikt zo'n telefoon. En dan zien ze gewoon dat die telefoons ook aanstralen bij de huizen van CoRNE en bij Bulk Terminal Zeeland.
6: Ja, later dan dus die eisen. Vanmiddag, heb je enig idee waar dit naartoe gaat?
22: Nou, ik spreek wel mensen hier en die zeggen toch wel dat het echt wel forse eisen zullen worden. Dat heeft onder andere te maken met dat het gewoon echt jarenlang gespeeld heeft. Tussen 2018 en 2024. Maar ook zal het OM waarschijnlijk wel een voorbeeld willen stellen met hun eisen. Omdat het gewoon een legaal bedrijf is dat hiervoor gebruikt werd. Dus ja, er zijn hier wel mensen die verwachten dat het minimaal 10 jaar wordt.
6: Oké, alle updates volg je uiteraard via het liveblog op de site en in onze app. En laat vanmiddag in onze uitzending ook. Rick Bolt is erbij in Breda. Rick, dank je wel. Dan naar ander nieuws. Want huishoudens die een nieuwe of zwaardere aansluiting willen krijgen op het elektriciteitsnet, die komen vanaf overmorgen terecht op een wachtlijst. Tot nu toe stonden daar alleen bedrijven en instellingen op en werden huishoudens ontzien. Martin Martens van netbeheerder Stedin vertelt hoe dat zit.
23: Vanaf 1 juli verandert de wet en regelgeving, waardoor ook huishoudens nieuwe woningen op een wachtlijst komen.
24: En dat is echt nodig?
23: Dat is echt nodig. Het net loopt vol. En we willen iedereen op een gelijke manier behandelen. Dus zowel bedrijven als particuliere woningen worden nu allemaal op dezelfde manier behandeld. En komen per 1 juli op een wachtlijst.
0: En gaat het dan alleen om nieuwe huishoudens, nieuwe huizen? Of geldt het ook als ik bijvoorbeeld elektrisch wil gaan koken?
23: Dat geldt voor nieuwe aansluitingen, nieuwe woningen. Maar ook op het moment dat je dus je bestaande aansluiting wil verzwaren, dan geldt het ook.
0: Hoe lang kunnen huishoudens maximaal op zo'n wachtlijst komen te staan?
23: Ja, dat weten we dus niet. Dus op het moment dat wij weer ruimte gecreëerd hebben, we zoeken allerlei oplossingen daarvoor. Als er weer ruimte is, dan lopen we de wachtlijst in. En dat doen we aan de hand van maatschappelijk prioriteren. Dus we hebben via wet en regelgeving is bepaald dat er een bepaalde volgordelijkheid is. Nou, en die volgen we dan op. Zo zie je dat bijvoorbeeld ziekenhuizen, brandweerkazernes en dat soort veiligheidsinstanties voorrang krijgen. De categorie die daaronder komt, zijn bijvoorbeeld al die woningen. En dat betekent dus dat we een aantal keer per jaar gaan kijken van hoe die wachtlijst eruit ziet. En dan op volgorde die capaciteit vrij gaan geven. Zodat het maatschappelijk belang voorop staat.
0: Stel nu dat ik mezelf op 2 juli op die wachtlijst laat zetten. Hoe lang is de wachtlijst dan?
23: Ja, dat kunnen we dus nog niet zien nu. Dan kom je dus in de bestaande wachtlijst met bedrijven. Daar hebben we overigens een tijdje geleden een heleboel bedrijven van kunnen helpen. Nou, we verwachten dat het per 1 juli of 2 juli in dit geval nog steeds een wachtlijst zal zijn. Daar kom je dan met je huishouden bij te staan. En op het moment dat er weer capaciteit is, nou, dan gaan we dat op volgorde weer vrijgeven.
0: Maar het is dus niet een wachtlijst waar alleen die huishoudens op staan. Je staat op een wachtlijst samen met anderen, met bedrijven, brandweer, ziekenhuis, alles.
23: Ja, dat is een totale wachtlijst. Dus dat is bedrijfsleven, dat zijn scholen, ziekenhuizen, brandweerkazernes. En dan aan de hand van maatschappelijk belang gaan we dan kijken wie er bovenaan komt te staan.
0: Maatschappelijk belang is dus een criterium. Maakt het ook uit waar je woont bijvoorbeeld? Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen, Schouwen-Duiveland?
23: Ja, dat is inderdaad het geval. Dus we hebben per station, per elektriciteitsstation, zal de capaciteit die beschikbaar is, zal anders zijn. En daardoor kan het lokaal net iets langer duren dan in andere gebieden. Dus het maakt wel degelijk uit.
0: Is er nu de laatste maanden, eigenlijk voor 1 juli, voor deze nieuwe maatregel, is er echt een piek te zien in mensen die nog snel even zo'n uitbreiding aanvragen?
23: Ja, wat we zien, dus deze wijziging van wet en regelgeving is al langer aangekondigd. Dus we zien inderdaad dat er op dit moment meer aanvragen zijn dan gemiddeld.
0: En als je voor 1 juli die aanvraag doet, wordt die gewoon 100% nog gehonoreerd?
23: Dan geldt nog het oude systeem, ja.
0: Stel, je staat op zo'n wachtlijst en het duurt nog een paar maanden. Kan je daar niks meer doen? Kan je daar niet uitbreiden wat betreft elektrisch koken wat je wil? Of zijn er nog dingen die je wel kunt doen?
23: Nou, stel je voor, je hebt al een aansluiting en je wil hem verzwaren omdat je je huishouden wil verduurzamen. Nou, ga dan het gesprek aan met je installateur. In heel veel gevallen kan er meer dan je denkt. Je kunt bijvoorbeeld je verbruik verschuiven.
6: Zijn Martin Martens van Netbeheerder Stedin tegen economieverslaggever Marcel de Kranen.

0: Dit is een van de ABBA's, hè? Agneta Veldskug. En hier bij Omroep Zeeland hoorde je de heat is on. Het is 11:45. Met die heat lijkt het vandaag dan wel weer een beetje mee te vallen. Stefan van der Gijzen, goedemiddag.
1: Een hele goede middag. Nou, gelukkig wel, hè.
0: Toch?
1: Want, het is deze middag opgelucht ademhalen voor de meeste mensen, denk ik wel. Aangename temperaturen. Je merkt duidelijk dat we in koelere lucht zijn beland. En dat vertelt zich naar temperaturen op dit moment. Van west naar oost, zo tussen de 21 en 23 graden. En uiteindelijk komen we uit tussen de 22 en lokaal misschien nog 25 graden bij een matige noordwestenwind. Nou, vanavond is er veel zon. Komende nacht kan er ook wat bewolking overtrekken vanuit het westen, maar blijft droog. Minimumtemperaturen rond de 14 graden, dus ook weer prima temperaturen om in te slapen. Die bloedhitte die zijn we gelukkig kwijt, ook tijdens de nachten. Ja, en morgen blijft het aangenaam. Het wordt dan 22 tot 24 graden met zon en bewolking die elkaar afwisselen. Ik denk wel dat er morgen wat meer bewolking is, maar het blijft de hele dag droog bij een matige westenwind. Ja, en de gehele deze week houden we die aangename temperaturen vast. Vaak zo tussen de 22 en 24 graden. Het is meestertijds droog. Maar op woensdag en donderdag dan zou er tijdelijk een regenbui kunnen vallen. Of wat lichte regen op de donderdag. En ook het weekend lijken we deze temperaturen vast te houden. Met kans op een regenbui.
0: Oké, dankjewel Stefan van der Gijzen. Op de weg zijn er geen meldingen op het spoor nog wel. Want er is vanochtend een aanrijding gebeurd op het spoor. Tussen Goes en Middelburg rijden er daarom nog geen treinen. Zeer beperkt rijden er bussen van Goes en Arnhem Muiden in de richting van Middelburg. Hou daar rekening met extra reistijd.

0: mag zijn.
1: En meisjes, hoorde je levenslang dit zitten in het nieuws vandaag buiten onze provincie. Een overzicht daarvan. Er is een Nederlands marineschip onderweg naar Venezuela. Het lag bij Curaçao en was dus al in de buurt. Venezuela werd natuurlijk vorige week getroffen door twee zware aardbevingen. Inmiddels zijn er meer dan 1400 doden geteld. Er wordt nog gezocht naar overlevenden. Nou, dat lukt soms ook. Zo werd na 4 dagen een vader en zijn zoon van 11 levend onder het puin vandaag gehaald, vertelt deze correspondent van NOS.
2: En als dat dan gebeurt, ja, dan iedereen applaudisseert. En het is natuurlijk een heel emotioneel moment als er dan toch nog zo'n glimp van hoop is. Dus vandaar dat de reddingswerkers, die ook veel uit het buitenland komen, als die dan komen, die worden echt met applaus, worden die door de Venezolanen ontvangen, omdat het gewoon ontzettend belangrijk is.
1: Gaan we naar Heerenveen, daar staat de champagne koud. Vandaag moet duidelijk worden of de schaatswedstrijden van de Olympische Winterspelen in 2030 in Tialf gaan plaatsvinden. De IOC, dat was al akkoord en alleen de Franse organisatie moest nog ja zeggen. Maar volgens sportverslaggever Joost Smedema van de NMS is het eigenlijk al beklonken. Voor vanavond is er ook al een persconferentie aangekondigd.
3: Dan zullen ze wat meer toelichting gaan geven over het hele project. Want ja, wie gaat het allemaal betalen eigenlijk? Het is best wel duur. De overheid zal waarschijnlijk gaan bijspringen, maar hoeveel? En er zijn nog andere vragen. Waar komt het Olympisch dorp? Waar gaan die schaatsen straks overnachten? Daar gaan we vanavond allemaal meer over te horen krijgen.
1: Ja, vertegenwoordigers van sportkoepel NOC-NSF, Tialf en de Nederlandse overheden, die praten al ruim 2 jaar met de Fransen. Dus het zou een mooie stap zijn als dat daadwerkelijk gaat gebeuren. Het is nog even spannend op het WK. Hè? Wie gaat door, Nederland of Marokko? De spanning die is op veel plaatsen al voelbaar. Voor veel Marokkaanse Nederlanders wordt het een dilemma wie ze gaan aanmoedigen. Bleek ook in deze supermarkt in Amsterdam.
4: Vlaggetjes in de winkel van beide landen, hè?
5: Het klopt helemaal. Dit zijn eigenlijk de 2 landen waar we het hele WK naar kijken. En op het moment dat we dan tegen elkaar moeten spelen, dan is het ja, een best wel moeilijke keuze, zeg maar.
4: Ja, is het een struggle?
5: Ja, als ik echt moet gaan kiezen, dan heb ik ja, natuurlijk liever Marokko. En hoop ik vooral op een mooie, eerlijke wedstrijd.
1: Ja, spannend. 3 uur vannacht dan is die wedstrijd. En nog ander nieuws uit Limburg. Want daar is na maanden aan voorbereiden is het wereldrecord van de langste frikandelbakken, die is verbroken in Maasbracht. In een hele lange, dunne frituurbak. Met de actie werd geld opgehaald voor KWF Kankerbestrijding. Het hele dorp kwam gisteren kijken en zag omroep L1. Het oude record, dat stond op 20 meter.
6: Yes! Het record is niet alleen verbroken, het is compleet verboven.
7: Wat doet dat met u?
8: Ja, dat is een persoonlijk verhaal. Ik vind het keigaaf dat er zoveel enthousiasme voor is. We zitten al op 30.000 euro, wat we nu al sponsorgeld al bij elkaar hebben. Dus ik hoop echt dat we die 50.000 gaan halen.
1: En dat lukte ruim. 65.000 euro bracht de actie op. En die frikandel, die was geen 20 meter, dus dat oude record ruim 41 meter lang.

0: Michael Jackson en Bert, het is 1:30. Hoe moet dat nou bij Douw? Want er speelt daar van alles. Ruim 600 banen die geschrapt moeten worden in Nederland. We praten er zo meteen over. In de Zeeuwse Kamer na 12:30. Stefan Dane is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
4: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Zeeuwse nieuws van 12:30, dat krijg je van Stefan Dane. Stefan, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Huishoudens die een nieuwe of zwaardere aansluiting willen op het elektriciteitsnet komen vanaf overmorgen terecht op een wachtlijst. Tot nu toe kwamen alleen bedrijven en instellingen op die wachtlijst en werden huishoudens ontzien. Maar dat verandert dus. Martin Martens van netbeheerder Stedin vertelt waarom.
8: Dat is echt nodig. Het net loopt vol. En we willen iedereen op een gelijke manier behandelen. Dus zowel bedrijven als particuliere woningen worden nu allemaal op dezelfde manier behandeld. En komen per 1 juli op een wachtlijst.
7: De politie heeft vannacht na een achtervolging op de A58 een automobilist aangehouden bij Capelle. De bestuurder negeerde een stopteken en ging er vandoor, maar verloor even later de macht over het stuur en kwam tot stilstand bij een sloot. Agenten gebruikten een stroomstootwapen bij de aanhouding. In de auto werden lachgascilinders gevonden. Waterschap Scheldestromen heeft vanochtend de weg tussen Poortvliet en Sint-Anneland gerepareerd. Afgelopen donderdag is de weg op 3 plekken beschadigd geraakt door de hitte. Delen van de weg kwamen omhoog en ook auto's raakten daarbij beschadigd. Het waterschap verwacht in de toekomst meer schade aan wegen door hitte. In Arnhem-Muiden is iemand omgekomen bij een aanrijding met een trein. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie schakelt slachtofferhulp in voor mensen die op het station stonden en de aanrijding mogelijk hebben gezien. Het treinverkeer tussen Middelburg en Goes ligt in ieder geval tot 1 uur stil, langer dan eerder verwacht. Het weer in Zeeland, veel zon vandaag en het blijft droog. Er staat een matige noordoostenwind die zorgt voor wat koelere lucht en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
6: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Fools Garden hoorde je Lemon Tree hier bij Omroep Zeeland. Goedemiddag, het is tijd voor de Zeeuwse Kamer. Chemieconcern Dow maakte begin deze maand bekend dat 605 banen te zullen schrappen in Nederland. En die reorganisatie betreft vooral de hoofdvestiging in Terneuzen. In totaal heeft het concern 2800 werknemers in Nederland verspreid over Terneuzen en de kleinere locaties in Delfzijl en Dordrecht. Ja, vlugge rekensom betekent dan dat zo'n 20% van de banen bij Dow in Nederland verdwijnt. Dow in Terneuzen is een van de grootste werkgevers in Zeeland. En daarom praten we over deze reorganisatie bij Dow met Tabitha Verburg, president-directeur van Dow in West- en Noord-Europa. Mark Obrie, voorzitter van de ondernemingsraad van Dow Benelux. En Edith Kuiters, zij is gemeenteraadslid van de SP in Terneuzen. En ook nog lid van het landelijk bestuur van de SP. Welkom allemaal, goedemiddag. Fijn dat jullie er zijn.
1: Dankjewel.
0: Om bij u te beginnen, mevrouw Verburg. Area President, zo noem je dan de officiële titel bij Dow. Sinds 2024 in april die functie, meer dan 2 jaar. Als we kijken naar vorig jaar, toen heeft Dow al zo'n 70 banen in Terneuzen geschrapt. Nu komt deze grote reorganisatie eraan, 605 banen weg. Had u gedacht 2 jaar geleden, toen u in deze functie stapte, dat dit erbij zou horen? Of hoe zit dat?
1: Ja, nou de afgelopen 2 jaar heeft zich eigenlijk een behoorlijk turbulente periode aangebroken voor onze sector. En dat is de chemie sector. Dat is een deel vooral in Europa, maar je ziet ook wereldwijd gevolgen daarvan. Dus wij hebben te maken, zeker in dit deel van de wereld, met hoge energiekosten. De kosten die wij betalen voor CO2 die zijn hoog. En daarnaast hebben we ook sinds een jaar of 2, 3 zien we een enorme overcapaciteit uit China. Die met name ook de Europese markt, de toegang krijgt tot de Europese markt. Waardoor wij in een moeilijke concurrentiepositie komen. En het bedrijf heeft de afgelopen jaren dus meerdere malen geprobeerd om met wat wij noemen een beetje zelfhulp. Wat kunnen we nu zelf doen om met al deze uitdagingen van extern om te gaan? Hebben wij dus eerder dit jaar een transformatieprogramma aangekondigd. En met dat transformatieprogramma hebben wij wereldwijd 4500 banen aangekondigd. Waarvan mogelijk 600 in Nederland.
0: Maar het is nogal wat, hè? Als je dat zegt, als dat dan 20% is van de banen bij Dow in Nederland. Het zijn flinke aantallen.
1: Ik kan me voorstellen dat dat zeker zo gezien wordt. En dat is het ook. En we begrijpen ook dat dat natuurlijk voor een regio, zeker in Zeeland, waar Dow natuurlijk de grootste werkgever is, dat dat veel zorgen en ongerustheid met zich meebrengt. En daarom zijn we ook gestart in een zeer zorgvuldig proces met onze ondernemingsraad. Om te kijken hoe we die impact van die mogelijke 605 banen kunnen beperken.
0: Ja, want laten we dan even kijken naar die kosten. Dow leed vorig jaar wereldwijd een verlies van $2,4 miljard, omgerekend €2,2 miljard. Dow is toen gekomen met deze reorganisatie onder de naam Transform to Outperform. Dat is dan vrij vertaald transformeren om de aandelen beter te laten presteren. Kun je dan zeggen, het belang van die aandeelhouders, dat staat bovenaan?
1: We kijken natuurlijk altijd naar onze aandeelhouders. We kijken naar onze medewerkers, zijn een van onze grotere aandeelhouders ook. En natuurlijk ook naar de omgeving, onze klanten, onze leveranciers. Dat is allemaal erg belangrijk voor een groot internationaal bedrijf.
0: Ja. In de persbericht van begin deze maand stond dat door de gebruik te maken van AI en door automatisering en dus door het schrappen van die banen, dat je dan op korte termijn $2 miljard hoopt te bezuinigen. Het moet extra operationele winst opleveren. En dan wordt het even technisch, let goed op. Het is stijging van de winst uit de normale bedrijfsvoering.
1: Ja.
0: Per wanneer moet dat gerealiseerd zijn?
1: Nou, dit programma spreidt zich over in ieder geval 2 jaar. Dus 2026, 2027. En wij verwachten in die periode dus ook een betere financiële prestatie daardoor te kunnen omzetten. Een 2/3 van het programma omvat kostenreducering. Waaronder dus ook helaas die 4500 banen wereldwijd. 1/3 van het programma focust zich echt op groei. Dus kijken van hoe kunnen wij weer meer omzet genereren. Hoe kunnen wij weer winstgevender worden.
0: Ja. Ik heb wiskunde aangehaald, dus misschien is het te simpel gerekend. Maar als je dan 2 miljard bezuinigt, dan heb je toch dat verlies van 2,4 miljard... ongeveer rechtgetrokken.
1: Ja, maar nogmaals, die 2 miljard EBITDA uplift, wat ze noemen, is dus 2/3 kosten. 1/3 zit ook groei. En met die groei en met die het aantrekken van groeimogelijkheden, daarmee probeer je natuurlijk ook structureel en op de lange termijn een meer, noemen wij dan, toekomstbestendige financiële zekerheid te bouwen.
0: Ja. Dan naar die banen. Ruim 600 zouden er dan weggaan bij Dow in Nederland. En Dow Terneuzen is verreweg de grootste vestiging in Nederland. Betekent dat dan automatisch hier gaan de grootste klappen vallen?
1: We kijken op dit moment met alle zorgvuldigheid met de ondernemingsraden hoe we naar deze mogelijke 605 banen tot stand komen. Kijk, Terneuzen is natuurlijk een grote locatie, veel groter dan Dordrecht en Delfzijl. Dus ik denk dat jullie met het rekensommetje daarmee ook wel tot de conclusie komen dat er zeker in Terneuzen ook impact zal zijn.
0: Ja, maar het is bekend hoe die verdeling precies gaat zijn?
1: Op dit moment zijn we nog in overleg met onze ondernemingsraad en daar kunnen we op dit moment nog niks over toegeven, omdat we ook dat in alle zorg met onze ondernemingsraad willen doen.
0: Ja, jullie hebben mensen die op kantoor werken, mensen die in de fabrieken werken. Is daar al duidelijk waar dan die grootste klappen gaan vallen, waar de meeste banen verdwijnen?
1: Nee, ook nogmaals, op dit moment gaan we in het consultatieproces met onze ondernemingsraad daar met alle zorgvuldigheid naar kijken.
0: Ja, dan ga ik even naar Mark de Obrie van de ondernemingsraad van Douw. Hoe luistert u naar dat verhaal van die reorganisatie?
2: Hoe luister ik dan naar? Ja, goed, die reorganisatie die was natuurlijk al lang van tevoren aangekondigd. En ik werk lang genoeg bij Douw om te weten dat als het slecht gaat, dat Douw dan bereid is om acties te nemen. En ik heb wat dat betreft die aankondiging op een andere manier beluisterd dan ik die in het verleden altijd heb gedaan. Maar ook wel met het nodige vertrouwen dat de juiste acties genomen worden. En de focus met die acties die ligt voor ons op het natuurlijk op de mensen die weggaan. Daar willen we op een fatsoenlijke manier voor zorgen dat die ook weer een toekomst na Douw hebben. Maar zeker ook zorgen voor de mensen die binnen Douw blijven, dat daar een toekomst voor is. En als deze pijnlijke maatregel ervoor zorgt dat die toekomst van die mensen die blijven geborgd is, of in ieder geval een veel grotere zekerheid heeft, dan dat verandert de pijn op zich niet. Maar dan weten we wel allemaal, goed, dit is noodzakelijk en we gaan onze best doen om, om dat zo goed mogelijk af te ronden allemaal.
0: Ja. Waar zitten de meeste zorgen bij u, bij die ondernemingsraad?
2: Ik heb niet zozeer zorgen. Ik heb natuurlijk zorgen om het aantal. Dat is gewoon bijzonder pijnlijk. Dat aantal was echt veel groter dan ik eigenlijk had verwacht. Maar ik ben ervan overtuigd dat we samen tot een goed plan zullen kunnen komen. Om die toekomst veilig te stellen.
0: Ja, u bent optimistisch, dat is dan fijn om te horen. Maar wat is de stemming onder het personeel in het bedrijf?
2: Ik moet zeggen, de stemming bij het personeel, natuurlijk zijn er een hoop mensen die wel ongerust zijn na zo'n aankondiging. Ik bedoel, als jij net je carrière gestart bent bij Douw, net een huis hebt gekocht of studerende kinderen hebt, dan zit je natuurlijk op zich niet op onzekerheid te wachten. Maar ik denk dat er heel veel van onze medewerkers ook wel weten dat we onze uiterste best doen om op een fatsoenlijke manier een vertrek te faciliteren.
0: Ja, wat is er een sociaal plan bijvoorbeeld?
2: Er is een sociaal plan inderdaad, ja. En daar zijn we al geruime tijd geleden mee gestart. En het verleden heeft geleid tot vertrouwen wat ik daarin heb. En ook de gesprekken die nu gaande zijn, die versterken dat vertrouwen.
0: Zijn er dan ook veel mensen bijvoorbeeld lid van de vakbond bij Douw in Terneuzen? Zijn die bonden daarbij betrokken?
2: De bonden zijn er niet bij betrokken. En ik heb geen enkel idee hoeveel leden er zijn binnen Douw. Want de organisatiegraad binnen Douw is heel erg klein.
0: Okay.
2: Dat is wel wat ik weet. Hè.
0: Ja.
2: Hoeveel leden, daar heb ik geen idee van.
0: Nee. Dan gaan we naar de politiek. Naar mevrouw Kuitert als de gemeenteraadslid van de SP, inwoner van Terneuzen. Even terug naar de bekendmaking van dit nieuws. Wat dacht u toen u het hoorde?
3: Ja, de bekendmaking begin van juni. Toen ging het over grote aantallen. Hè, 605 is genoemd. Overigens hebben we het nu over banen, maar volgens mij zijn het arbeidsplekken, dus het kan om nog meer personen gaan als ik het goed begrijp, want er zijn natuurlijk ook veel parttimers. We hebben gelijk vragen gesteld ook aan de gemeente om te kijken wat de rol van de overheid kan zijn op dit moment, want er zitten natuurlijk veel mensen in onzekerheid. Wat opvalt bij Douw is dat alle contracten individuele contracten zijn, dus er is geen cao. De FNV procesmanagement heeft geprobeerd om 4 juni in gesprek te gaan met de directie van Douw. Maar mevrouw Driessen van Douw gaf toen aan hier geen behoefte aan te hebben. Wij zijn ook bij jullie geweest om met de OR te praten. We horen natuurlijk bezorgdheid van mensen. En Er wordt nu gezegd, ook door mevrouw Van Burg natuurlijk, van CO2-reductie heeft een bepaald kostenplaatje. Dan vraag ik me even af, gaat het dan over de reductie van de CO2 of de boetes die erop staan, zeg maar. Hè? Want er is natuurlijk eerder, zijn er natuurlijk ook plannen geweest. En ik denk dat we dat ook een beetje moeten uitzoomen naar de landelijke politiek. Want op dit moment zijn er bijna geen politieke partijen die echt actieve industriepolitieke voorstellen doen. En wat dat betreft is de SP dan een uitzondering. Want ik denk echt dat we moeten kijken naar, naar het grotere plaatje. Er zijn natuurlijk eerder gigantische miljarden toezeggingen gedaan voor subsidies om te vergroenen. Die zijn opeens teruggetrokken door de nieuwe minister. Dus er gebeurt van alles. En je moet ook kijken naar ja, hoe zit het met die toekomstbestendigheid. Dit is natuurlijk sowieso al een, voor de mensen wie het betreft, een ontzettend schokkend gebeuren. En we hebben dan ook een bijeenkomst aangekondigd aankomende maandag. Dan gaan we in het Leeuwenkwartier zitten. Iedereen die bij Douw werkt is welkom. Maar we hebben ook Tim Schimmel uitgenodigd van het Werkcentrum Zeeland. En Johanna Nijt die in Brussel zit voor de lobby voor de provincie Zeeland. Omdat wij het gewoon heel belangrijk vinden om te horen van wat wordt er nu geregeld ook op het gebied van outplacement en scholing. En wat kan de provincie betekenen? Ja. Welke regelingen zijn er voor oudere werknemers? En wordt er gekeken naar het afspiegelingsbeginsel? Al dat soort zaken. U zegt van er is een sociaal plan. Maar de medewerkers die ik spreek, die hebben dat nog niet gezien.
0: Okay. Dus uw partij is er druk mee bezig. En daar praten we uiteraard ook over in deze Zeeuwse Kamer. Over die reorganisatie bij Douw in Terneuzen. Met Abita Verbrugge, de hoogste baas van Douw in Terneuzen. Mark Obrie, voorzitter van de ondernemingsraad. Je hoort daar zojuist Edith Kuiter, raadslid van de SP in Terneuzen. Ik zei het in het begin al, mevrouw Verburg. 2 jaar werkt u nu in die huidige functie. Maar u werkt al veel langer bij Douw, toch?
4: Klopt. Ik hoop dit jaar 25 jaar bij Douw te mogen werken als trotse medewerker.
0: Ja, dat is een flinke tijd. Ik moet even terug naar een interview wat 2 jaar geleden met u was. Toen had u het over de Douw Spirit. En daarin werd gezegd, als wij een probleem lastig vinden, hebben we daar een dag voor nodig. En is het onmogelijk, dan hebben we het in een week opgelost. Geldt dat dan ook voor deze reorganisatie?
4: Ja, deze reorganisatie vraagt natuurlijk ten allereerste heel veel zorg en tijd. En die tijd pakken we ook met onze ondernemingsraad om dat zorgvuldig te doen. Ander kant is natuurlijk ook wel belangrijk. En ik denk dat de ondernemingsraad dat ook ziet. Dat je natuurlijk mensen zo kort mogelijk in een onzekere periode wil laten zitten. Dus daar denk ik dat we gezamenlijk gezegd van hebben. We gaan het met veel zorg doen. Maar we proberen ook die periode van onzekerheid voor de medewerkers. Zo waar we kunnen zo te verkorten.
0: Ja. Wanneer hoopt u dan concreet om die duidelijkheid te hebben?
4: Ja, we zijn daar op dit moment met elkaar over bezig. En ik kan daar op dit moment nog niks over vertellen. En zodra dat kan, dan melden we dat ook altijd. Okay. Ook naar onze, en ten eerste naar onze medewerkers. Want die zijn natuurlijk het allerbelangrijkste in dit geheel.
0: Ja. De Douw is natuurlijk een Amerikaans bedrijf. Het hoofdkantoor is in de Midland, in de staat Michigan. Bepaalt dan het hoofdkantoor welke banen er verdwijnen in Terneuzen? Bepaalt u dat? Is dat een soort samenspraak die er is?
4: Nou, we hebben een wereldwijd leiderschapsteam. En daar zitten ook mensen vanuit alle regio's in. En die worden nauw betrokken bij deze besluitvorming.
0: Ja, u bent zelf geboren in Goes?
4: Geboren in Goes, ja.
0: U bent een Zeeuwse. Dan moet u toch ook kunnen voorstellen, denk ik. Wat dat doet met zoveel mensen in een provincie waar die banen verdwijnen.
4: Ja, natuurlijk. Ik woon hier ook. Hè, dus ik ben ook gewoon een bewoner van Zeeland. Natuurlijk, als ik ook in mijn vrije tijd veel buiten ben, heb ik het met bewoners van Zeeland over. En we snappen ons ook hè, wat dit teweeg brengt. Dus vandaar ook dat we er alles aan doen. In de gezamenlijkheid, maar vooral met onze medewerkers, met onze ondernemingsraad, maar ook met onze omgeving, om de impact van deze aankondiging te beperken.
0: Toch heb ik ook wel mensen bij Douw gesproken en die zeggen, is dit het begin van het einde bij Douw? Ik weet het niet zo goed.
4: Ja, ik kan me die ongerustheid voorstellen. Ik denk dat het wel heel belangrijk is om erbij stil te staan dat Terneuzen een ontzettend belangrijke locatie is en zal blijven voor Douw. We zijn hier 60 jaar geleden gekomen met 1 fabriekje. Inmiddels staat hier 1 van de grootst geïntegreerde chemische complexen. De 3 krakers, hè, dat vind je nergens meer in Europa. En we zullen er ook alles aan doen. En dat is ook, dit plan is daar onderdeel van om een sterke toekomst opnieuw weer op te bouwen.
0: Ja, nu hadden we het net volgens mij viel even de stikstofmaatregelen. Want Dow en andere industriële bedrijven die klagen al langer over het ontbreken van wat heet een level playing field. Dus het is voor de industrie in Nederland extra moeilijk omdat die beperkende stikstofmaatregelen er zijn. Gaat de industrie dan kapot op deze manier? Om dit beleid wat er nu is?
4: Nou, de onzekerheid en het ontbreken van perspectief, dat maakt het heel moeilijk om nieuwe investeringsbeslissingen naar Europa te krijgen. En ik denk dat we daar in al onze gezamenlijkheid met provincie in het Rijk, maar zeker ook met Brussel, op dit moment ook aan werken om dat perspectief voor nieuwe investeringsbeslissingen in de toekomst te verbeteren. En daar is gewoon een duidelijk voorspelbaar regelgeving is daar onderdeel van.
0: Ander onderwerp wat veel besproken is de afgelopen maanden. Natuurlijk is de kerncentrale naar Zeeland, Borssele, is afgevallen. Wat betekent het voor Douwe als die nieuwe kerncentrale niet in Terneuzen, maar in de Eemshaven in Groningen komt?
4: Kijk, voor alle transities die we moeten doen, en wij gebruiken het woord transitie, maar dat is eigenlijk veranderingen van hoe we gaan werken, hoe we gaan met minder koolstof, maar ook met minder afval, met minder plastics gaan werken, heb je, dat noemen we de materialentransitie, heb je uiteindelijk heel veel schone energie nodig. En nucleair is een onderdeel van die mix, hè, van net zoals wind en zonne-energie, die dat zou kunnen. En dat dan onze industrieën, onze sector gaat heel veel schone energie nodig hebben. Maar er zijn ook veel andere sectoren die dat nodig hebben. Dus wij zien nucleair als een belangrijk onderdeel van de mix. Wij kijken ook met name, en ook in Amerika zijn we daarmee bezig, hoe bijvoorbeeld SMR's, dat zijn de kleinere modules voor industriecomplexen zoals wij die hebben, een rol kunnen gaan spelen. En daar doen we actief onderzoek naar. En ook in Nederland proberen we het Rijk daarmee met onderzoek te helpen.
0: Maar toch, stel dat die niet komt, die kerncentrale. Zou het een reden kunnen zijn om op termijn dan te zeggen, we moeten verhuizen naar een ander deel van het land waar dat wel mogelijk is, of om helemaal weg te gaan uit Nederland?
4: Voor ons is uiteindelijk belangrijk dat we die toegang hebben tot die schone energie in de toekomst. Dus daar wil ik het even bij laten op dit moment.
0: Meneer Obridan van de OR, wat kunt u vanuit de ondernemingsraad doen op dit moment voor uw collega's die zorgen hebben?
2: Zorgvuldig handelen. En die gesprekken die proberen natuurlijk wel zo snel mogelijk af te ronden. Want ook de ondernemingsraad willen zo snel als mogelijk duidelijkheid. Wat het belangrijkste is voor ons, is dat we een goed plan creëren. En dat is in ieders belang. Dat is in het belang van de mensen die blijven, maar dat is zeker in het belang van de mensen die weggaan. Dus wij voelen daar geen tijdsdruk. Want we willen met z'n allen een goed plan creëren. En dat heeft de hoogste prioriteit.
0: Toch lijkt het me voor de medewerker die dan inderdaad in onzekerheid zit de afgelopen periode, een hele angstige gedachte dat hij straks op vakantie in de auto stapt naar Frankrijk en dan weer terugkomt van vakantie en denkt, ja, wat nu?
2: Ja, dat is niet de eerste keer. Niet de eerste reorganisatie die we hebben. En een andere reorganisatie heeft het ook echt wel enkele maanden geduurd voor de duidelijkheid was. De eerste aankondiging in januari was natuurlijk heel vroeg. Toen wisten we helemaal niks. Nu weten we in ieder geval concreet voor Nederland wat meer. En we hebben nu het voordeel dat we wel op tijd gestart zijn met onderhandelingen over het sociaal plan. Zodat het wel iets sneller zal kunnen gaan dan het in het verleden ging.
0: Want toen dit nieuws bekend werd, toen zei provinciebestuurder Alberts het erg te vinden voor de werknemers. En ook had hij het over een mobiliteitscentrum om mensen weer aan het werk te helpen. Zoals er bijvoorbeeld naar het faillissement van Zalco werd opgericht. Is dat een idee om ontslagen Douwe-medewerkers op die manier dan elders aan een baan te kunnen helpen?
2: Ik denk dat alles wat helpt om mensen terug aan het werk te brengen goed is. Dat is een prima initiatief. Ik weet natuurlijk niet wat voor niveaus van mensen er weggaan. Hoe de verdeling precies gaat worden. Hoe de toekomst voor die mensen is, wat de leeftijd is, weet ik nog niet. Nee. Maar goed, ik denk ieder initiatief wat daarin genomen wordt om mensen er aan het werk te krijgen, is natuurlijk prima.
0: Ja, dat is ook nog een vraag die ik had, mevrouw Verburg. Gaan er gedwongen ontslagen vallen of zijn het ook banen die kunnen verdwijnen door natuurlijk verloop, bijvoorbeeld?
4: Ja, misschien wel even mooi om te delen. En dan merk je ook wel hoe Zeeland werkt. Is natuurlijk, ik heb heel veel telefoontjes gehad van directieleden van andere bedrijven. Mm-hmm. Iedereen die wel uitreikt en vraagt naar eigenlijk van wanneer zouden ze bij ons kunnen beginnen. Nou, dat is natuurlijk nog veel te vroeg. Dus ik vind dat ook wel weer de sterkte van Zeeland en de kracht van Zeeland. En daar ben ik ook wel in die zin bemoedigt het me om daarvan uit te gaan dat voor heel veel mensen de weg naar nieuw werk in deze provincie mogelijk is.
0: Ja. Mevrouw Kuitert, u heeft in uw functie als gemeenteraad zit natuurlijk al vragen gesteld aan het gemeentebestuur van Terneuzen. Ja. Wat zijn de belangrijkste zaken die u wilt weten van het college?
3: Nou, onder andere of er ook coulance betracht kan worden. Want het is natuurlijk zo, hè, wat mevrouw Verburg zegt, van er zijn ook ontzettend veel bedrijven die om mensen zitten te springen. Dat is absoluut waar, want dat is juist ook een probleem. Hè, dat er veel mensen, veel bedrijven zijn die geen mensen kunnen vinden. Maar die één op één aansluiting, die is natuurlijk nooit 100%. En op het moment dat er dus gezinnen zijn die in de problemen komen, dat de politiek, dat de gemeente, dat de overheid ook coulance betracht. Want het kan zijn dat er mensen niet verder samen kunnen. Vaak zijn zelfs huwelijken gesloten. Douw-echtparen, mensen die uit het buitenland of uit heel Nederland vandaan bij Douw zijn komen werken. Stel dat er dan ook andere omstandigheden zich voordoen. Dat de gemeente dan wel ook coulance betracht. Want bij ons kloppen ook mensen aan. Ja. Die niet alleen zonder werk zitten, maar daardoor ook in andere problemen komen.
0: Het zijn spannende tijden daar bij Douw. Maar dank om dit iets meer uitleg te geven. Toch iets meer duidelijkheid over sommige zaken ook nog niet. Maar dat gaat dan de tijd uitwijzen. Tabitha Verburg en Mark Aubry van Douw, dank voor jullie komst. En ook Edith Kuitert van de SP, dank voor jullie komst. Mm-hmm.
3: Graag gedaan.
0: En veel succes met alles deze periode. En tot zover de Zeeuwse Kamer. Elias, die hoor je zo meteen na 1 uur met de Muziekmiddag. En om 4 uur praten we verder over het nieuws van vandaag. Doen we dan in Zeeland. Kom thuis. Heel graag tot dan. Fijne maandagmiddag.

0: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
1: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
2: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
3: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
5: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het noodweer van dit weekend zijn er ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade, zeggen de verzekeraars, door hagel- en blikseminslag. Zoals beschadigde dakramen en autodaken. Zaterdagavond gold in heel Nederland code oranje vanwege zware onweersbuien. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones uitschakelen of verstoren als die in de buurt komen van extra beveiligde gevangenissen. Het kabinet gaat de regels aanpassen, zodat de dienst justitiële inrichtingen DJI dat kan doen. Nu is het gevangenispersoneel afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. En daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De komende jaren moet er een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde werden ook in Nederland uitgezonden. Met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw Bedelvrouw en Twee banen op één kussen. Keith presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen. Penelope Keith was 86. Een stuk bot dat al 40 jaar in een la lag blijkt het eerste dinobot te zijn dat ooit op Antarctica is gevonden. Dat bot werd in 1985 al op Antarctica opgegraven. Er werd jarenlang gedacht dat het van een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een Titanosaurus, een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
13: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteren in Zeeland.nl.

0: mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

opgericht op Valentijnsdag. Deze band, The Romantics. En dit komt uit december 1979. Was een mooie winterplaat dus van deze band. What I Like About You. Het begin van een nieuwe muziekmiddag. Op de laatste maandag van deze maand. Met de hits van Nell Horan, Shanna Spyro zometeen. En ook Miles Smith is hier.

Slow Hands, Nel Horan. En hij komt naar Nederland in oktober. Dan geeft hij een aantal optredens in Amsterdam. Straks op deze zender weer een fragmentje van een liedje dat verderop in deze show wordt gedraaid. Dan kun je weer eens even meedenken. Eerst genieten we van de doorbraakplaat van Shanna Spyro. Die on this hill heet hij.

Give My Regards to Broad Street. Dat was de film uit de jaren 80 met Paul McCartney. Continu in beeld. De film flopte gigantisch. En de soundtrack was ook niet een heel groot succes. Maar dit liedje, dat hebben we er in ieder geval wel aan overgehouden. No More Lonely Nights. McCartney, onlangs zijn nog 84 geworden. Welke plaat is dit, is mijn vraag aan jou. Nou, is de moeilijke opgave vandaag nog een keertje. Denk er eens over na. Straks in het tweede half uur meer daarover.

0: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
1: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: 22 juli, demodag, scootmobielen.
1: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Danen. De hoogste baas van de politie Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Dat bevestigt een woordvoerder. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De politie wil op dit moment niet op vraag ingaan. Er loopt een intern onderzoek. De Kraker volgde in december 2024 Joost Manusama op als politiechef. De kerncentrale in Borselen ligt stil. In de nacht van vrijdag op zaterdag is dat gecontroleerd gebeurd, meldt eigenaar EPZ. Aanleiding is een storing in het nucleaire deel van de installatie. Het stilleggen van de centrale heeft geen gevolgen voor de omgeving, meldt EPZ. De verwachting is dat de kerncentrale donderdag weer wordt opgestart. Huishoudens die een nieuwe of zwaardere aansluiting willen op het elektriciteitsnet komen vanaf overmorgen terecht op een wachtlijst. Tot nu toe kwamen alleen bedrijven en instellingen op die wachtlijst en werden huishoudens ontzien. Maar dat verandert dus. Martin Martens van netbeheerder Stedin vertelt waarom.
6: Dat is echt nodig. Het net loopt vol. En we willen iedereen op een gelijke manier behandelen. Dus zowel bedrijven als particuliere woningen worden nu allemaal op dezelfde manier behandeld. En komen per 1 juli op een wachtlijst.
5: Waterschap Scheldestromen heeft vanochtend de weg tussen Poortvliet en Sint-Anderland gerepareerd. Afgelopen donderdag is de weg op 3 plekken beschadigd geraakt door de hitte. Delen van de weg kwamen omhoog en ook auto's raakten daarbij beschadigd. Het waterschap verwacht in de toekomst meer schade aan wegen door hitte. Het weer in Zeeland, veel zon vandaag en het blijft droog. Er staat een matige noordoostenwind die zorgt voor wat koelere lucht. En het is 22 tot 25 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 1:30. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias.

Genesis trok zich terug in een boerderij. Die was omgebouwd tot studio in Engeland. En binnen 3 maanden schreven zij het album We Can Dance. En dat namen ze ook in die periode op. En een van de tracks is Hold On My Heart. Ja, toch wel een typische Phil Collins compositie vind ik dit. Ja, de vraag, welke is dit? Dat liedje, dat ga je straks horen bij Omroep Zeeland. En tot die tijd zou je eens even kunnen meedenken welke song dat zou kunnen zijn. Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Hij was laatst nog in Nederland bij Pinkpop.

Tussen Ike en Tina Turner leek haar carrière voorbij, maar ze kwam als een komeet terug in de jaren 80. Onder andere met Daisy Let's Stay Together, een soulklassieker van Al Green uit 1971. De vraag was: herken je de hit? Nou, ik denk dat je het wel weet. Het gaat natuurlijk over Cups van Anna Kendrick. Er was ook toen nog een spelletje bij met die beker.

0: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
1: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: 22 juli, demodag scootmobielen.
4: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
5: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek. De Kraker werd anderhalf jaar geleden aangesteld. Hij werkt al ruim 20 jaar bij de politie. Het Rode Kruis heeft tot nu toe €925.000 ingezameld voor hulp aan Venezuela. Het gironummer 5125 werd donderdag geopend na de 2 zware aardbevingen. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1400. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het gedoneerde geld wordt onder meer gebruikt voor huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water. Het is het kabinet niet gelukt om voor de zomer 500 regels voor ondernemers te schrappen of aan te passen, zoals was beloofd. Minister Herbert van Economische Zaken schrijft dat het aantal is blijven steken op bijna 100. Zo hoeven bijvoorbeeld bedrijven tot 250 werknemers niet langer meer het woon-werkverkeer bij te houden. Bij 300 andere regels is een begin gemaakt om te kijken of ze veranderd kunnen worden. Al jaren willen kabinetten regels schrappen of makkelijker maken. Het vorige kabinet beloofde concreet het cijfer van 500. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim €500 miljard voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Het weer nog, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
16: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
17: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
16: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
17: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
18: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
19: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
20: Hè, het licht doet het niet.
21: Ik heb geen bereik.
22: Hebben we nog wel water?
23: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
19: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
24: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
25: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
26: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
27: Omroep Zeeland.
28: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: De meest gekke band ooit. Ze bestaan nog steeds. Our House, de band Madness bij Omroep Zeeland. Het is 2 uur geweest. Ja, de muziekmiddag is alweer een uurtje bezig. Vandaag is het 29 juni, maandag. Als je jarig bent, gaan we even voor je zingen.
1: Congratulations and celebrations.
0: Het is de geboortedag van Little Eva, de Amerikaanse zangeres die wereldberoemd werd met deze hit.
2: Everybody's doing a brand new dance now.
0: Ze leeft helaas niet meer, 2003 overleden en ze is maar 59 jaar geworden. Vandaag is de zanger van de Australische band Men at Work jarig, Colin Hay, hij wordt 73.

Boyzone. Laatst weer een optreden gegeven. En dat leverde wisselende reacties op die reunie. Dit was Picture of You. Op deze datum in 1980 kwamen de Rolling Stones met Emotional Rescue. Dat was hun nieuwe single toentertijd. En daarmee kwamen ze weer terug in de hitlijsten na een tijd van afwezigheid. En het was wel een disco-georiënteerde plaat. Op deze datum overleed Tim Buckley op maar 28-jarige leeftijd. De vader van Jeff Buckley en een andere grootheid overleed ook op deze datum. 34 is Lowell George geworden, 1979, de oprichter en zanger van die fantastische band Little Feat. En tot slot, wat gebeurde er nog meer op deze datum? Buddy Holly nam samen met The Crickets het liedje Peggy Sue op en ook het liedje Oh Boy. En dat deed hij in 1957. Ja, nog één dingetje. Chris de Burgh stond hoog in de hitlijst in 1986 met The Lady in Red op deze datum.

Ellie Goulding, uit Engeland afkomstig, had een groot hit in 2015. En dat ging natuurlijk gepaard met de film 50 Shades of Grey. Love Me Like You Do. We gaan terug naar de jaren 80. De allerlaatste hit van de band Wham, voordat ze uit elkaar gingen, was The Edge of Heaven.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Danen. Tegen de drie directeuren van Bulk Terminal Zeeland zijn gevangenisstraffen geëist van 12 jaar. Ze zouden via het overslagbedrijf in de haven van Vlissingen jarenlang drugs gesmokkeld hebben. Volgens het Openbaar Ministerie sloot de ene directeur de deals, de ander regelde de praktische zaken en de derde waste het criminele geld wit. Morgen krijgen de advocaten van de directeuren het woord in de rechtbank. Tim de Kraker, de hoogste baas van de politie Zeeland, is op non-actief gesteld. Dat bevestigt een politiewoordvoerder. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. De politie wil op dit moment niet op vragen ingaan. Er loopt een intern onderzoek. De Kraker volgde in december 2024 Joost Manusama op als politiechef. De kerncentrale in Borselen ligt stil. In de nacht van vrijdag op zaterdag is dat gecontroleerd gebeurd, meldt eigenaar EPZ. Aanleiding is een storing in het nucleaire deel van de installatie. Het stilleggen van de centrale heeft geen gevolgen voor de omgeving, meldt EPZ. De verwachting is dat de kerncentrale donderdag weer wordt opgestart. Elektrotechnische installatiebedrijven hebben het extra druk. Vanaf donderdag komen huishoudens die een nieuwe of zwaardere aansluiting op het elektriciteitsnet willen terecht op een wachtlijst. Roald Jongman van installatiebedrijf Novectra in Terneuzen merkt dat mensen voor die tijd nog gauw meer stroom aanvragen.
2: Wij zien echt een veelvoud van het aantal aanvragen. En mijn collega's zullen dat niet anders meemaken zo.
1: Het weer in Zeeland. Veel zon vandaag en het blijft droog. Er staat een matige noordoostenwind die zorgt voor wat koelere lucht. Het is 22 tot 25 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 2:30. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elian.

0: warme, zonnige klanken op de radio. Blondie en The Tide is High. In het begin, echt in het prille begin van het bestaan van deze band, hadden ze ook nog twee achtergrondzangeressen. Jackie en Julie, Tish en Snooky, die namen werden nog wel eens veranderd. En die hebben ze op een gegeven moment bedankt. En toen gingen ze dus met één zangeres, lead front lady, Debbie Harry, gingen ze verder. En uiteindelijk hebben ze in 1977 toch een beetje de poppiekant gekozen. Ook dankzij producer Mike Chapman, heette die man. En die heeft ook Suzy Quatro onder zijn hoede genomen. Ja, en toen braken ze echt door wereldwijd. Muziek uit Zeeland op de Zeeuwse Radio. Dit is Bring Me My Horse van Raccoon.
1: Don't raise your voice.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Hij is een begnadigd singer-songwriter. Kan ook heel goed gitaar spelen. John Mayer, dit was New Light. En het is inmiddels alweer 2 jaar geleden dat hij een aantal optredens gaf in Nederland. Misschien was je daar wel bij. Leuk dat je luistert naar Omroep Zeeland. We zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Natuurlijk ook online, omroepzeeland.nl of anders de Omroep Zeeland.

0: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
1: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
8: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
9: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie is er geen gevaar voor de bevolking. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het VK is volgens hem veel te centralistisch ingesteld, zei Burnham op een persconferentie waarin hij zijn toekomstplannen presenteerde. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim €500 miljard voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat op ruim 4000. Er wordt vooral schade gemeld aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Kom je ook ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
12: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
13: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
14: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
13: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
15: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: Oh, wat een goal! Goal?
17: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: Oma!
19: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
20: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
21: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
23: Hè, het licht doet het niet.
24: Ik heb geen bereik.
25: Hebben we nog wel water?
26: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
27: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
28: Omroep Zeeland.
29: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Holland.

Veel mensen dachten dat het ging over zijn vader, die een paar jaar daarvoor was doodgeschoten, John Lennon. Maar Julian Lennon heeft later in interviews verklaard dat het gewoon gaat over een verbroken liefdesrelatie. Weten we dat ook weer. Too Late for Goodbyes bij Omroep Zeeland, de zender van Zeeland. En straks gaan we eens even genieten van een tequila sunrise met Sabrina Carpenter. Oh.

0: lekker laid-back southern rock van de Eagles en Tequila Sunrise.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Ja, zo gaan wij gewoon weer terug naar Zeeland. En dit is een liedje dat in de tijd ook is opgepikt door allerlei regionale zenders en ook landelijke zenders. Het liedje Good Day van de Zeeuwse zangeres Inge. En dat was allemaal

kwamen ze. 1999 opgericht en een paar jaar later deze gigantische hit. En daarna was het ook gelijk weer klaar helaas. Supergirl, je hoort het allemaal in de muziekmiddag van Omroep Zeeland. En wat je ook hoort is zo dadelijk het laatste Zeeuwse nieuws op jouw radio. Zo rond 3:30.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Danen. Tegen de drie directeuren van Bulk Terminal Zeeland zijn gevangenisstraffen geëist van 12 jaar. Ze zouden via het overslagbedrijf in de haven van Vlissingen jarenlang drugs gesmokkeld hebben. Volgens het Openbaar Ministerie sloot de ene directeur de deals, de andere regelde de praktische zaken en de derde waste het criminele geld wit. Morgen krijgen de advocaten van de directeuren het woord in de rechtbank. De hagelbuien van zaterdagmiddag hebben flinke schade veroorzaakt. Bij verzekeraar ZLM in Goes zijn al honderden meldingen binnengekomen. Vooral over beschadigde auto's en caravans, maar ook over kappingen en lichtkoepels. Daarnaast waren er enkele meldingen vanwege blikseminslag. ZLM kreeg vooral schademeldingen uit plaatsen op Walcheren. Tim de Kraker, de hoogste baas van de politie Zeeland, is op non-actief gesteld. Dat bevestigt een politiewoordvoerder. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. De politie wil op dit moment niet op vragen ingaan. Er loopt een intern onderzoek. De Kraker volgde in december 2024 Joost Manusama op als politiechef. De kerncentrale in Borselen ligt stil. In de nacht van vrijdag op zaterdag is dat gecontroleerd gebeurd, meldt eigenaar EPZ. Aanleiding is een storing in het nucleaire deel van de installatie. Het stilleggen van de centrale heeft geen gevolgen voor de omgeving, meldt EPZ. De verwachting is dat de kerncentrale donderdag weer wordt opgestart. Het weer in Zeeland, veel zon vandaag en het blijft droog. Er staat een matige noordoostenwind, die zorgt voor wat koelere lucht. Het is 22 tot 25 graden. Morgen iets meer bewolking, maar ook geregeld zon en het blijft dan ook droog. Dan 22 tot 24 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 3:30. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Het liedje dat er zomaar een glimlach op je gezicht kan toveren. En aan het einde hoorden we ook nog even Janet Jackson lachen. Shanice en I Love Your Smile. Dit was echt een knijter van een nummer.

0: Het liedje van het huidige WK. Die Die, Shakira en Burna Boy. Straks naar vieren bij Omroep Zeeland. Zeeland komt thuis met Michiel. Wat zijn de onderwerpen vandaag op deze maandag?
1: Nou, de eis ligt er van het Openbaar Ministerie in de zaak rondom het Bulk Terminal Zeeland. Welke straffen er zijn geëist, hoor je zo meteen. Ook hoeveel schademeldingen er zijn na die pingpongballen, die hagelstenen die uit de lucht zijn gekomen. Het voetbal, hè, het is op een best wel lastig tijdstip. Laten we eerlijk zijn. 3 uur vannacht speelt Nederland tegen Marokko. Maar leeft dat een beetje op scholen, in cafés? Wordt er gekeken? De stelling van vandaag inzicht u het maar. Ik ga kijken naar Nederland-Marokko. Reageer alvast via het WhatsApp-kanaal en om 17:30 praten we verder en gaan we ongetwijfeld een beetje voorspellen.
0: Dankjewel. Dat zijn allemaal hele goede redenen om te blijven luisteren naar Omroep Zeeland.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
2: Voor elk budget een megabed.
3: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de matatron en zo op tafel.
5: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
6: 22 juli, demodag, scootmobielen.
7: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
13: Wow,
12: kost je maar 3 minuten.
13: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
14: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het OM wil dat de voormalige directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze via hun bedrijf op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercoveragent in die deed alsof hij een drugscrimineel was en die 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in liet smokkelen. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. Andy Burnham, de Labour-leider die Labour-leider Starmer wil opvolgen, heeft zijn plannen gepresenteerd voor verandering van de Britse politiek. Burnham wil lokale overheden meer macht geven. Ook wil hij in Manchester een regiovestiging openen van de ambtswoning Downing Street 10. Burnham maakt een goede kans om leider te worden van Labour en daarmee de nieuwe premier. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. De twee andere Nederlanders, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. Hij was de bedenker van het avondje NAC, de avondwedstrijden toen NAC een lichtinstallatie kreeg. Bob Maaskant was 88 jaar. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
18: Dankjewel, het is 4 uur geweest. Om op Zeeland. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB. Stilsta je op de volgende wegen, de N57, Rotterdam richting Middelburg. Voor de afrit Hellevoetsluis Oudehoorn 3 kilometer, daar 5 minuten vertraging. A16 dan, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 9 kilometer, daar iets meer dan 5 minuten. En diezelfde A16 verderop voor Rotterdam-Feyenoord nog eens 5 kilometer, daar bijna 10 minuten. A17, Rozenaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer, daar ruim 10 minuten. En de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Voor Barendrecht een file van 8 kilometer. Je moet daar iets meer dan 10 minuten optellen bij je reistijd.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
19: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
20: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
21: 22 juli, demodag Scootmobiele.
22: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
23: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
24: Vergeet je niet in te smeren.
23: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
27: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
28: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
29: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
30: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten. Omroep
18: Zeeland. Wie blijft er wakker voor het WK? Op een onmogelijk tijdstip neemt Nederland het op tegen Marokko vannacht. Ja, in Capelle wordt er gewoon gekeken, ondanks dat tijdstip. Meer daarover zo in Zeeland komt thuis. En verder vandaag in het nieuws. Op verschillende plekken is door de hitte van de afgelopen periode schade ontstaan aan het wegdek. Reparaties die zijn er vandaag ook al gestart. Er waren het tot nu toe alleen bedrijven en instellingen, ook huishoudens die een nieuwe of zwaardere aansluiting willen krijgen op het elektriciteitsnet. Die komen op een wachtlijst te staan. En Jan Lamper, voelde hij eigenlijk iets van de aardbevingen in Venezuela? Woont op Bonaire, dat is hemelsbreed zo'n 70 kilometer van het land wat zwaar is getroffen. De ziel in het buitenland ook, zometeen hier. 6:04. Een hele goede middag. Zeeland komt thuis met het Zeeuwse nieuws van deze maandag. En zomerse muziek van Karol G.
31: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Nederland. Het zijn de enige vijf woorden waardoor ik denk dat ik Spaans kan praten. Siantes tu hubiera conocido bij Omroep Zeeland op je maandagmiddag. Ja, de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko die is vannacht om 3:00. Maar het houdt veel horecazaken niet tegen om de wedstrijd uit te zenden. Ook Café de Zwaan in Capelle niet. En verslaggever Bindervisser die was er al vroeg bij daar.
1: Voor mij zie ik een oranje poort met het woord Oranje Paleis erop, daaronder de Zwaan. Nou, hier loop ik nu even door naar binnen. En ja, het café is helemaal oranje aangekleed. Helemaal een Nederlandse elftal stijl. Klaar voor de wedstrijd van vannacht. Ik zie een hele hoop vlaggetjes, oranje tafels, een grote vlag, sjalen. Nou, noem het maar op, hier zijn ze er helemaal klaar voor. En als ik dan even doorloop, zie ik hier bij de bar Angelique Snijder, de eigenaar van het café. Angelique. En jullie hebben pas te horen gekregen, jullie een vergunning hebben gekregen. Wanneer is dat gebeurd?
2: Vanochtend pas. We wisten natuurlijk pas afgelopen vrijdag dat we doorgingen. En toen hebben we een vergunning aangevraagd. En gelukkig hebben we hele soepele banden mee de gemeente. En vanochtend stuurde Anneke het verlossende bericht dat we uit mochten zenden buiten sluitingstijd. Helemaal fantastisch.
1: Hebben jullie een beetje voor kunnen bereiden? Want ja, als jullie dat vandaag misschien te horen hebben gekregen.
2: Ja, nou, we hadden gewoon gehoopt dat het wel geregeld zou worden. Want normaal gesproken hebben we eigenlijk nooit geen problemen met de gemeente. En de samenwerking verloopt goed. Dus we hadden wel gehoopt dat het door mocht gaan. Ja, zo niet. Ja, jammer. Dan had het niet gezellig geworden. Jammer.
1: Verwachten jullie enige drukte vandaag?
2: Ik heb echt geen idee. Iedereen vraagt dat elke keer. Wordt het druk? Ik heb echt geen idee. En maar, tot en met nu, is het elke keer lekker volle bak geweest. En de vorige wedstrijd was natuurlijk ook 's nachts. En toen zaten de eerste mensen al om 7:30 op het terras te wachten in het oranje tenue. Dus ja, dat was helemaal fantastisch.
1: Die wedstrijd is inderdaad 's nachts. En zijn er dan nog speciale protocollen bij of speciale regels aangebonden wat betreft dat die wedstrijd 's nachts is ten opzichte van wedstrijden overdag?
2: Nou ja, je moet er natuurlijk wel rekening houden mee. Het geluid, dat is wat minder dan normaal gesproken zou wezen. Maar dat, ja, hopelijk gaan we door en dan kunnen we die schade weer inhalen de komende wedstrijd hierna. Maar verder, gewoon lekker ons dingetje doen. En wat wel grapper is, je hoort ook alweer mensen die zeggen van, ik kom naar de voetbalwedstrijd en dan ga ik daarna wel door naar mijn werk. Dus misschien dat we vannacht wel lekker koffie verkopen in een plek van een biertje. Ik hoop ook een paar biertjes uiteraard. Maar een bakje koffie is ook geen probleem, tuurlijk.
1: En hij moet wel binnengekeken worden, toch? Als het door de regen.
2: Jawel, ja. We kijken bij alle wedstrijden gewoon lekker binnen. En qua geluid en uitzending en zo is dat ook het makkelijkste. Een scherm buiten in het donker is natuurlijk geen probleem. Maar als je overdag een wedstrijd hebt, ja, dan zie je de helft niet. Nee. Dus dit is top. En we kunnen lekker alles op het gemakje voorbereiden. We doen dit al een paar jaar. Dus Jurgen die weet ondertussen ook wel van waar wat moet. Dus ja, we rommelen lekker verder.
1: En de mensen naar huis? Hoe proberen jullie nog iets mee te geven? Doe even stil.
2: De meeste mensen die weten ondertussen wel wat hier komt, dat zijn heel veel vaste gasten. En wij hebben super lieve vaste gasten. En die houden er echt rekening mee. Kijk, wat er voor de rest op het dorp gebeurt, dat weet ik niet. Daar heb ik niks over te zeggen. Maar die gasten van hier, die gaan over het algemeen gewoon lekker naar huis toe. En afterparty verwacht ik niet gelijk in de ochtend. Maar ja, je weet het nooit, hè? Maar in ieder geval niet hier. Nee.
0: Zeggen sluit niks uit, inderdaad. Mocht er dan toch gewonnen worden 3:00 vannacht, dan is die wedstrijd tegen Marokko van het Nederlands elftal. Het gaat het weer doen de komende dagen. Stefan van der Gijs heeft het antwoord na muziek van James Brown. It's a man's, man's, man's world.

0: James Brown, it's a man's world. 4:15 is het. Voor het weer gaan we naar Stefan van der Gijzen. Stefan, goedemiddag.
1: Nee, goedemiddag.
0: Was wat aangenamer vandaag, hè?
1: Ja, een heel stuk aangenamer. De temperaturen die lagen wel tot 10 graden koeler dan afgelopen weekend. Vanmiddag zo'n tussen de 22 en lokaal 25 graden met zon en ook wat bewolking. En dat had te maken ook met een matige noordwestenwind vandaag. Daardoor zaten we in koelere lucht. Nou, vanavond is er veel zonneschijn. Komende nacht kan er ook wat bewolking. Die lagen wel tot 10 graden koeler dan afgelopen weekend. Vanmiddag zo'n tussen de 22 en lokaal 25 graden met zon en ook wat bewolking. En dat had te maken ook met een matige noordwestenwind vandaag.

0: 20 graden vast. Aangenaam zomerweer. Op woensdag en donderdag er zou wel een lichte regenbui kunnen vallen. Maar het stelt allemaal weinig voor. En ook het weekend houden we deze temperaturen vast met kans op een regenbui.
1: Oké, Stefan van der Gijzen, dankjewel. Eens kijken op de weg. Vertragingen op de N256. Zierikzee richting Goes voor Konijnsplaat. 2 kilometer. Daar 10 minuten optellen bij je reistijd. A4. Antwerpen richting Rotterdam voor Bergen op Zoom Zuid. 7 kilometer. Daar 6 minuten. A16. Breda richting Rotterdam voor Dordrecht. 6 kilometer, 5 minuten. Diezelfde A16 verderop voor afrit Rotterdam Centrum. 9 kilometer, daar ruim 10 minuten. A17 dan, Rozenau richting Dordrecht voor knop het Klaverpolder. 6 kilometer, daar 11 minuten. En op de A29 sta je stil. Bergen op Zoom richting Rotterdam voor de afrit aan Beierland. 4 kilometer, 5 minuten extra reistijd daar nu.

0: Max en Andy Grammer en The Thing I Love. De hitte van vorige week die zorgde ervoor dat de Bram Groenewegenweg bij Poortvliet kapot ging. De betonplaten die kwamen op 3 plekken omhoog. En vandaag werd het gerepareerd. Niet met beton, maar met asfalt. Waterschapsbestuurder Marien Westraten legde uit wat er daar aan de hand is.
1: Door de extreme hitte zijn de betonplaten tegen elkaar gekomen, uitgezet. En die zijn naar boven gekomen. Zo'n 25 centimeter als een soort opstapje en een piekje naar tegen elkaar opgezet.
2: Eigenlijk had deze weg ineens drempels die er niet hoorden te liggen.
1: Ja, dat is wel gebleken. Ja, want een paar voertuigen zijn er toch overgegaan en met wat schade. Dat is wel jammer.
2: Is het uitzonderlijk dat de weg beschadigd raakt door warmte? Zo'n weg met betonplaten zoals deze?
1: Nou, normaal gesproken komt dat niet voor. Maar met extreme hitte, zoals afgelopen week, ja, dan zie je toch dat die ondergrond gaat werken. Het is een beetje veenachtig gebied hier. En dat dan dat soort calamiteiten plaatsvinden.
2: Daarom wordt het nu gerepareerd. Het gaat om 3 plekken. Op 1 is de reparatie al klaar. Bij de 2e zijn nu de voorbereidende handelingen bezig. Ja, de kapotte betonplaten zijn al weg.

0: Hoe wordt het straks gerepareerd?
1: Nou, er komt eerst een onderlaag in van 5 centimeter. Dat is ook asfalt. Dat laten we even uitharden. En dan komt er nu vandaag de andere laag eroverheen. Dat is ook een centimeter of 5. En dat hecht zich dan op de onderlaag. En dan zou het weer keurig netjes in orde moeten zijn.
0: Waarom is daarvoor gekozen in plaats van het terugplaatsen van weer zo'n betonplaat?
1: Nou ja, asfalt, dat beweegt wat meer. En dat kan ook wat meer hebben. En we hopen daarmee in ieder geval dat het hele wegdek, of een heel stuk van het wegdek, dus op dezelfde manier weer blijft liggen. Omdat het asfalt wat meer meebeweegt met de hitte.
0: Moeten Zeeuwen, maar moet ook het waterschap rekening houden dat dit vaker kan gaan gebeuren als we dit soort bijzondere temperaturen meer gaan krijgen?
1: We hebben het vorig jaar ook een keer gehad. Maar dat was het maar op één plek. En nu zie je dat het op meerdere plekken is. En ja, hoe warmer het wordt, hoe meer problemen we daarmee krijgen.
2: Al dus waterschapsbestuurder Marien Westraten tegen verslaggever Niels Schuurbiers. De drie plekken die zijn inmiddels gerepareerd.

0: Atomic Kitten, Hall Again. Bijna 16:30. We gaan zo meteen eens afreizen naar Bonaire. Hoe is het daar met onze ziel? Of Aruba natuurlijk zit die Jan Lamper, onze ziel in het buitenland. Ik heb eerder dit uur volgens mij ook al Bonaire gezegd. Nee, hij zit gewoon op Aruba. Natuurlijk Jan Lamper, zijn verhaal zo meteen. En zo meteen Steen van Daan ook met een update van het Zeeuwse nieuws.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
3: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Zeeuwse nieuws van 16:30 krijg je van Stefan Daan. Stefan, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Tegen de 3 directeuren van Bulk Terminal Zeeland zijn gevangenisstraffen geëist van 12 jaar. Ze zouden via het overslagbedrijf in de haven van Vlissingen jarenlang drugs gesmokkeld hebben. Volgens het Openbaar Ministerie sloot de ene directeur de deals, de ander regelde de praktische zaken en de derde waste het criminele geld wit. Morgen krijgen de advocaten van de directeuren het woord in de rechtbank. De hagelbuien van zaterdagmiddag hebben flinke schade veroorzaakt. Bij verzekeraar ZLM in Goes zijn al honderden meldingen binnengekomen. Vooral over beschadigde auto's en caravans, maar ook over overkappingen en lichtkoepels. Daarnaast waren er enkele meldingen vanwege blikseminslag. ZLM kreeg vooral schademeldingen uit plaatsen op Walcheren. Chemieconcern Dow hoopt over enkele maanden duidelijkheid te geven over welke banen verdwijnen in Terneuzen. Het Amerikaanse bedrijf maakte begin januari bekend dat er banen verdwijnen als gevolg van een bezuiniging. Begin deze maand werd bekend dat er in Nederland hoogstwaarschijnlijk ruim 600 arbeidsplaatsen bij Dow verdwijnen. Maar wanneer en welke banen blijft nog onzeker, zegt president-directeur van Dow in West- en Noord-Europa, Tabitha Verburg.
6: Dat zal toch een proces zijn voor de komende maanden. We zijn samen met de ondernemingsraad in gesprek. Zorgvuldigheid en een goed plan staat op nummer 1. En daarnaast proberen we natuurlijk ook om de onzekerheid voor onze medewerkers te beperken waar dat kan.
5: Roy Hendriksen wordt de nieuwe trainer van voetbalclub Kloetingen. De 57-jarige oud-prof uit Middelburg volgt Rogier Veenstra op, die na het kampioenschap vertrok naar Quick Boys. Hendriksen heeft veel ervaring in het betaald voetbal als speler en trainer. Hij tekent voor 1 seizoen. Het weer in Zeeland, veel zon vandaag en het blijft droog. Er staat een matige noordoostenwind, die zorgt voor wat koelere lucht. Het is 22 tot 25 graden. Morgen iets meer bewolking, maar ook geregeld zon en het blijft droog. Dan 22 tot 24 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Stefan. Eens kijken op de weg. 4 vertragingen gemeld door de ANWB. De A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide. 3 kilometer, daar 6 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht. 10 kilometer, daar 8 minuten. En verderop voor Rotterdam-Feyenoord nog eens 6 kilometer. Iets meer dan 5 minuten daar. Langste vertraging is de A16. Er staan ruim een kwartier stil. Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Een file van 5 kilometer.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Olivia Dean is zo easy to fall in love. Half vijf is het geweest. We reizen af naar de Cariben. We gaan naar Aruba, naar onze ziel in het buitenland. Jan Lamper. Jan, voor jou goedemorgen.
1: Ja, voor jullie goedemiddag, Michiel.
0: Dat allereerst, hoe is het met je?
1: Ja, goed. Ik krijg vanmiddag de uitslag te horen. Van verschillende controles, waaronder één in Colombia.
0: Ja, dan denk je, goh, wat leuk, Colombia op vakantie. Maar dit is op de eilanden vrij gebruikelijk. Hè, dat je voor sommige medische dingen dan het beste naar bijvoorbeeld Colombia kunt gaan.
1: Dan wordt dan aangevraagd bij het ziekenfonds.
0: Ja.
1: En als je dan toestemming krijgt, dan mag er één met je meereizen. En dat was bij mij het geval, onze zoon. Want die is vorig jaar daar ook geweest. Dus die was daar helemaal bekend in dat ziekenhuis. Dus dat was eigenlijk wel lekker. En je zit gewoon, we zaten dan in een hotel. Mm-hmm. Wel op een afstand van dat ziekenhuis. Maar ja, ik moest er alleen donderdagsmorgens zijn. Om 7:00, dus we waren daar om 6:30.
0: Dat is op tijd.
1: En we zijn er zaterdag nog even geweest om papieren op te halen, om weer terug te vliegen op de maandag.
0: En dat was het eigenlijk. Voor de rest heb je dan de kunnen genieten?
1: Ach, we hebben nog wel leuke dingen gedaan. We zijn zelfs naar een goudmuseum gegaan. Nou, waar gouden voorwerpen lagen van 1700 voor Christus.
0: Nou, dus zo kom je nog eens ergens, toch?
1: Ja, zo kom je nog eens ergens. En ja, ik moest eigenlijk wat een goede gids.
0: Nou, dat scheelt. Hey, leuk, de Colombia ben je dus geweest, maar ook met een serieuze reden. Dus inderdaad, die medische testen. Toch even naar het nieuws gaan wat de hele wereld op dit moment bezighoudt. De Venezuela, daar zit je niet heel ver vandaan, vanaf Aruba natuurlijk.
1: Nee, wij zitten eigenlijk van het schiereiland van Venezuela, zeg maar goede 30 kilometer. Want vanaf San Nicolas kan je dus die berg van dat eiland goed zien.
0: Ja.
1: En dat als Curaçao ligt er dan 3 keer zo ver vandaan.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus ja.
0: Heb je iets gevoeld op Aruba?
1: Nee, helemaal niks. En het gekste is, ik vroeg het aan mijn zoon. Ik zei, heb jij wat gevoeld? Nee, maar hij kreeg wel op 2 telefoons van zijn van hem en van zijn vrouw. Mm-hmm. Een soort NL Alert. Dat is hier de Alert FM. Maar okay. Ik heb niks gekregen.
0: Ah. Maar dat je moest opletten bijvoorbeeld voor een tsunami waarschuwing.
1: Ja, dat hebben ze ook in Curaçao hebben ze nog een melding gekregen. Maar dat was meer voor mogelijke naschokken. Maar niet voor een tsunami.
0: Nee, precies. Apart, hè? Dat zo dichtbij gebeurt en hoeveel slachtoffers daarbij zijn gevallen.
1: Ja, dat is gigantisch.
0: Ja.
1: Nou ja, nu de hulpverlening komt nu op gang natuurlijk. Want afgelopen vrijdagavond, ik ging daar 30. En ik kan precies de verkeerssoort van het vliegveld zien.
0: Ja.
1: En ik dacht, hey, er brandt nog een wit licht op. En dat wil zeggen dat het vliegveld nog open is. En zaterdag zag ik een bericht langskomen dat er 3 grote transportvliegtuigen geland waren, s'nachts. Die met hulpgoederen vanuit van de Duitse luchtmacht naar Venezuela zijn gevlogen.
0: Oh ja, een tussenstop vanaf Aruba, zeg maar, dan nog door het laatste stukje naar Venezuela.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Kijk, en van Aruba vliegen ze er nu ook naartoe. Maar het luchtruim voor Aruba, Venezuela, dat is nog steeds gesloten voor, voor gewone vluchten.
0: Oh, okay.
1: Maar hulpverleningsvluchten, dat is gewoon open.
0: Nee, precies. Nee, ja. We moeten wel met iets leuks afsluiten, Jan, want dit is niet enorm gezellig. Wij moeten de wekker zetten vannacht, want het is om 3:00 s'nachts die wedstrijd. Het is een onmogelijk tijdstip. Voor jou is dat gewoon 9:00 s'avonds, dat is ideaal natuurlijk.
1: Ja, voor ons is dat gewoon 9:00 vanavond, dus dan zit ik
0: ga je lekker op de bank kijken?
1: Ja, zeker.
0: Wat gaat het worden?
1: Toen even klom. Ik denk dat ze winnen, maar ik weet niet met hoeveel.
0: Oké. Laten we er vanuit gaan dan.
1: We hebben in Colombia zaten ook gezellig naar een groot scherm te kijken.
0: Ja, dat is toch ook een bijzondere plek.
1: Hier tegenover, daar zit de tuin ook helemaal vol. staan grote televisie buiten en iedereen komt daar kijken.
0: Nou, jij zegt dat we gaan winnen. Laten we dan hopen dat het Nederlands elftal gaat winnen tegen Marokko. Vannacht om 3:00 bij ons op Aruba, dus om 9:00 s'avonds. Prachtig tijdstip om dat lekker te gaan volgen. Jan Lamper, onze ziel in het buitenland, dankjewel. Het was volgende week. Goeie wedstrijd.
1: Graag gedaan. Groetjes.
2: Hoi hoi.
1: Hoi hoi.

Bruce Springsteen en zijn Glory Days. Dit is Omroep Zeeland. Als Jan Lamper zegt, dan klopt het wel vaak. Maar gaat het Nederlands elftal nou eigenlijk winnen? Ja, ze staan in die knock-outfase dus tegenover Marokko. Het is hopelijk niet de laatste wedstrijd voor Oranje. Wel een hele late. Aanstaande nacht dus om 3:00. Maar voor veel mensen is het reden om de wedstrijd over te slaan of toch in bed te gaan kijken. Maar er zijn verschillende cafés die open blijven om toch dat nachtje Oranje mee te maken. Wat ga jij doen? Blijf je wakker? Zet je misschien de wekker? Of is de wedstrijd toch te laat? Reageren in zegt u het maar zometeen om 5:30. Of alvast via ons WhatsApp-kanaal. Ik ga kijken naar Nederland-Marokko. Ik schrok toch een beetje. 22% van onze volgers op dat WhatsApp-kanaal die zegt ja. 78% zegt nee. Ik ben benieuwd naar jouw mening. Kun je achterlaten? Via dat WhatsApp-kanaal en om 5:30 praten we daarover verder. Natuurlijk in, zegt u het maar. Nu, Shawn Mendes.

0: Senorita, voor San Mendes en Camilla Cabello, als je thuis de stroomcapaciteit wil uitbreiden, bijvoorbeeld als je elektrische de auto wil opladen bij je huis, ja, dan kom je vanaf morgen op een wachtlijst te staan. Netbeheerder Stedin die hanteert namelijk vanaf 1 juli niet alleen een wachtlijst voor bedrijven, maar ook voor huishoudens. Mensen die in de afgelopen maanden een aanvraag hebben ingediend om hun netwerk uit te breiden, die konden dan nog probleemloos krijgen. Maar dat heeft geleid tot een soort rush aan aanvragen die bedrijven in deze branche merken. Je hoort de bijdrage van verslaggever Economie Marcel de Kranen.
1: Ja, ik sta met Roald Jonkman van Novectra in Terneuzen bij een laadpaal. Ja, deze laadpalen, zijn die de afgelopen maanden vaak neergezet bij mensen?
2: Ja, zeker weten. We hebben tientallen laadpalen afgelopen maand neergezet.
1: Echt meer dan een paar maanden geleden?
2: Ja, dat schiet wel omhoog, ja.
1: Heeft u mensen ook geadviseerd eigenlijk?
2: Ja, zeker. Wij gaan bij bijna iedereen waar we laadpalen neerzetten en batterijen neerzetten, gaan we echt langs, fysiek langs. Om mensen uitleg te geven over wat we doen met laadpalen.
1: Maar ook over die verandering per 1 juli?
2: Over die verandering per 1 juli, ja. En de mogelijkheden wat je kan doen met een laadpaal en alles. Ja.
1: Want je moet eigenlijk wel met laadpalen en met andere toepassingen die je wil gaan aansluiten, moet je de capaciteit eigenlijk wel verhogen.
2: Ja, als je te lage capaciteit hebt, dan kun jij niet eens op 11 kilowatt gaan laden.
1: En mensen hebben vaak te weinig capaciteit voor zo'n laadpaal in hun huis.
2: Dat klopt. Ongeveer nog 60% van de mensen in Nederland heeft een te lage fase aansluiting, waardoor ze te weinig stroom hebben in hun huis. Te weinig capaciteit.
1: En per 1 juli wordt die aanvraag moeilijker?
2: Ja, dat klopt.
1: Want dan komen ze op een wachtlijst. Hoe lang kan het dan duren?
2: Ja, nou ja, dat kan dus het verschil maken tussen een half jaar en 3 jaar, geven ze aan. Maar het zou best wel eens kunnen dat je in een wijk woont waar je misschien helemaal nooit meer een zwaardere aansluiting krijgt.
1: En die mensen die aanvraag hebben gedaan voor 1 juli, wordt dat in de regel wel gehonoreerd?
2: Ja, dat is wel de bedoeling. Zo hebben wij het begrepen dat steden iedereen die voor 1 juli aanvraagt, die krijgen nog gewoon hun verzwaring.
1: En vandaar die bijna rush op elektriciteit.
2: Ja, dus ik weet niet of ze hier helemaal slim aan gedaan hebben, maar
1: ze moeten het eens invoeren natuurlijk.
2: Ja, ze kunnen het niet meer terugdraaien. Nee. Maar wij zien echt een veelvoud van het aantal aanvragen. En mijn collega's zullen dat niet anders meemaken zo.
1: Nou zag ik binnen een grote batterij staan. Hè? Mensen gaan natuurlijk stroom opslaan, omdat die salderingsregeling verandert. Maar dat is pas per 1 januari volgend jaar. Maar daar moet je dus ook al nu op vooruit spelen.
2: Ja, mijn idee is dat als zometeen het salderen stopt, krijg je een schaarste in batterijen. Iedereen wil straks een batterij. Dus daar kun je het beste nu al op inspelen.
1: En om zo'n batterij goed te laten functioneren en niet heel je stroom in je huis plat te leggen, moet je ook weer die capaciteit, moet je weer die fases ook uitbreiden. Dus dat moet je ook al nu doen dan.
2: Nou, dat moet niet, maar dat is wel verstandig. Omdat je, als je batterij nu aanschaft op 1 fase en je gaat later naar 3 fases, staat je batterij nog steeds op 1 fase.
1: En wat kan daar het gevolg van zijn? Dat je batterij, als je batterij werkt, je de was niet kan doen en helemaal niks meer kan of zo?
2: Ja, het grote gevolg kan zijn dat als we straks de energiewet geeft aan dat we in de toekomst per fase gaan afrekenen, dat je batterij maar op 1 fase werkt en de andere 2 fases gewoon volle bak moet afrekenen, terwijl je genoeg stroom in je batterij hebt.
1: Oh ja, dus daar moet je al helemaal strategisch vooruitdenken hoe je met je stroom omgaat in 2027. Nou weet u dat, maar heel veel mensen die snappen daar toch echt een barst van.
2: Nee, daarom komen wij ook graag bij mensen langs. Daarom geven wij ook hier mensen advies hier op de zaak. En we organiseren ook gewoon bijeenkomsten. Maar je kan maar zoveel mensen bereiken helaas. Dus dit soort initiatieven die jullie nu doen, is daar ook een hele mooie aanvulling op.
0: Oh, dus Roald Jonkman, hij is salesmanager bij Novectra in Terneuzen.

0: An Englishman in New York. Flinke eisen die er liggen tegen de drie directeuren van Bulk Terminal Zeeland. Wat dat precies is, hoor je zo meteen na vijf in Zeeland. Kom thuis. Hoe zit het met die, reorganisatie bij Dow in Terneuzen? Ook daar zo meteen meer over. En zegt u het maar, staat in het teken van het voetbal. Uiteraard het WK voetbal. Gaat Nederland zelf wel doen. Zometeen meer na vijf uur. Omroep Zeeland.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
2: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
3: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
4: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
4: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
6: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
7: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
6: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
7: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
9: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
13: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
14: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet. Terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei Van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat, is niet duidelijk. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aanzag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats voor hem zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert weinig in de temperatuur. Die kan lopen tot 21 tot 28 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, het is 5:00 Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. De volgende wegen in en rondom Zeeland sta je stil. De N57, Middelburg richting de Brouwersdam, voor Siroskerke 3 kilometer, daar 5 minuten. A4, Antwerpen richting Rotterdam, voor Bergen-op-Zoom-Zuid 6 kilometer, daar een kleine 10 minuten. A16 dan, Breda richting Rotterdam, voor Dordrecht 11 kilometer, ruim een kwartier. En verderop voor de afrit Rotterdam Centrum nog eens 10 kilometer en ook daar ruim een kwartier vertraging. Laatste melding is de A17, Roosendaal richting Dordrecht, voor knooppunt Klaverpolder 2 kilometer. Daar is je extra reistijd een kleine 10 minuten op dit moment.
15: Dag Jaap.
16: Hi.
15: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
16: Ja, we hebben echt veel nodig.
15: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
16: Klopt.
17: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
18: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
19: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
20: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
21: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
22: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
23: Rook?
22: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
23: Nee, rook. Uit de meterkast.
21: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
22: Zo, koffie?
21: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
24: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
25: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
26: Hé, het licht doet het niet.
27: Ik heb geen bereik.
28: Hebben we nog wel water?
29: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
25: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
30: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
31: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
32: Omroep Zeeland.
33: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
32: Omroep Zeeland.
0: Het is de grootste drugszaak in Zeeland in tijden, die van Bulk Terminal Zeeland. Het Openbaar Ministerie eist fikse zelfstraffen tegen de drie directeuren. Meer daarover hoor je zo in Zeeland komt thuis. Hoeveel schademeldingen ontving verzekeringsmaatschappij ZLM naar die forse hagelstenen van het afgelopen weekend? En welke banen gaan verdwijnen in Terneuzen bij Douw en per wanneer? 6:05 is het. Een hele goede middag. Het OM eist gevangenisstraffen van 12 jaar tegen de drie directeuren van Bulk Terminal Zeeland. Ze zouden het overslagbedrijf in de haven van Vlissingen jarenlang hebben gebruikt om drugs te smokkelen. Er stonden, volgens het Openbaar Ministerie, in contact met grote internationale drugscriminelen. Je hoort persofficier Mark de Graaf van het Openbaar Ministerie.
1: Nou, de heren worden natuurlijk allemaal verdacht van hele ernstige strafbare feiten. Het gaat om uitgebreide drugshandel, om valsheid in geschriften, witwassen en de deelname aan een criminele organisatie. Dat zijn allemaal hele ernstige feiten waar stevige straffen tegenover moeten staan.
2: Waarom zijn die straffen eigenlijk voor alle drie de directeuren gelijk?
1: Ja, uit het onderzoek komt niet heel duidelijk een leidersrol naar voren bij één van de drie verdachten. Eigenlijk hebben ze allemaal een bepaalde rol gehad in de criminele organisatie waaraan ze alle drie hebben deelgenomen. En dat maakt dat wij vinden dat ze alle drie een even hoge straf zouden moeten krijgen.
2: Hoe overtuigd is het OM nou van het bewijs tegen deze mannen?
1: Nou, de officieren van justitie hebben zojuist in een heel uitgebreid requisitoire voorgehouden op basis waarvan wij vinden dat er voldoende wettig en overtuigend bewijs is om alle drie de heren te veroordelen. Moet je het onder andere, heb je het over chatberichten, over verhoren van medeverdachten, over de undercover operatie die ook heeft plaatsgevonden. Dat alles maakt dat er voldoende bewijs ligt om de heren te veroordelen.
2: Is Bulk Terminal Zeeland nou opgericht voor de cocaïnesmokkel?
1: Nou, dat hebben wij ons ook afgevraagd uiteraard. Er is in het dossier geen kaart bewijs voor gevonden dat BTZ is opgericht alleen maar voor de kooksmokkel. Wat wel heel opvallend is, is dat de driekoppige directie is aangetreden en binnen 2 jaar na het aantreden van de directie vond er al een eerste cocaïnetransport plaats dat ook bewijsbaar was.
2: Waarom is er eigenlijk niet eerder ingegrepen? Waarom heeft dit zo lang geduurd?
1: Nou, het onderzoek is in 2021 gestart. Daar wordt gewoon heel veel onderzoek gedaan, kost heel veel tijd. Er zijn meerdere verdachten in beeld gekomen. Verschillende feiten moeten worden onderzocht. Daar gaat veel tijd in zitten. Op een gegeven moment is duidelijk geworden uit het onderzoek dat er in het verleden feiten hebben plaatsgevonden, strafbare feiten. En dan stel je jezelf de vraag als officier van justitie, vinden die feiten nog steeds plaats? Duurt dat nog steeds voort? Daarom is het onderzoek voortgezet en is uiteindelijk in 2024, kort nadat er een transactie heeft plaatsgevonden, zijn de verdachten aangehouden.
2: Wat maakt deze zaak nou zo bijzonder?
1: Deze zaak is zo bijzonder omdat we eigenlijk wel vaker zien dat bijvoorbeeld een havenarbeider een pallet bananen verplaatst voor geld van criminelen. Maar het komt heel weinig voor dat de voltallige directie zich bezighoudt met dit soort ernstige feiten. Dat maakt dat dit eigenlijk een schoolvoorbeeld is van ondermijnende criminaliteit. Zuivere ondermijnende criminaliteit. En dat maakt dat er hele hoge straffen worden geëist.
0: 3 keer 12 jaar cel dus tegen de directeuren van Bulk Terminal Zeeland. Dat is de eis van het Openbaar Ministerie. Naar verwachting is pas de uitspraak aan het einde van het jaar. De rechtbank gaat daar lang over nadenken. Door de persofficier Mark de Graaf van het Openbaar Ministerie in gesprek met verslaggever Rick Bolt. Hagelstenen zo groot als pingpongballen. Die zorgden zaterdagmiddag voor flinke schade in de dorpen tussen Koudekerken en Vrouwenpolder. Maar ook mensen uit Schouwen-Duiveland en Zuid-Vlaanderen die zijn de pineut. Daarom stond de telefoon vanochtend rood gloeiend bij verzekeringsmaatschappij ZLM. Edwin Goedheer van ZLM, welke schademeldingen zijn er ingediend?
3: Ja, goedemiddag Michiel. Ja, het gaat om vooral autoschades en schades aan caravans. Zo'n 550 hebben we er binnen, maar ook schades aan woonhuizen. En daarbij kun je denken aan schades aan overkappingen.
0: En dat is dan alleen vanwege die hagel of ook andere dingen die rondom dat weer erbij zaten, zeg maar, de regen, bliksem?
3: Ja, nou, als je kijkt naar Zeeland, dan was het voornamelijk de hagel, maar ook incidenteel wel een blikseminslag in de buurt van een woning, waardoor schade is ontstaan aan bijvoorbeeld elektronica.
0: Maar kon je zeg maar naar 600 meldingen?
3: Ja, wij hebben ons erover verbaasd. We kregen de eerste berichten zaterdagmiddag dat er wat aan de hand was. En dan blijkt dat er toch echt in die lijn tussen Koudekerken, in dorpen als Serooskerken en Gapingen en Sint-Laurens toch behoorlijk wat gevallen is op een kleine smalle strook.
0: Ja, wat hebben jullie dan meteen door als er zo'n bui overtrekt, dat jullie denken, oh, dit kan wel eens heel groot zijn?
3: Ja, dan wordt het toch wel even spannend. Hè? Natuurlijk hebben we ook veel collega's die van Walcheren komen. En dan komen de appgroepen, die komen al in actie. En dan krijg ik al foto's van hagelstenen. En dan gaan we ook kijken met de alarmcentrale hoeveel komt er binnen. En dan gisteravond was het alle troepen mobiliseren omdat we een hele drukke dag voorzagen.
0: Is er dan te zeggen wat bijna 600 meldingen? Voor hoeveel euro is er aan schade gemeld dit afgelopen weekend?
3: Nou, dat is best lastig, omdat we de deuken eigenlijk nog moeten gaan tellen, om het zo maar te zeggen. Onze experts moeten nog aan de slag. En alle schadeherstellers in Walcheren moeten ook aan de slag. Dus ik vind het een beetje lastig. Maar ik zal dit zeggen. We hebben ook vanuit Brabant nog schades binnengekregen van onweer en regen en wind. In totaal zitten we op zo'n 900 schademeldingen. Het zou voor mij meevallen als we beneden een miljoen blijven.
0: Fors bedrag. Is dat, hoe lang kunnen mensen nog schade melden eigenlijk?
3: Nou, dat kan nog de hele week horen. En soms ook later nog. Want ja, een hagelschade valt niet altijd direct op. Hè. Soms zie je nog wel dat als het licht wat anders valt, dat mensen toch ineens deukjes krijgen, nog deukjes zien. Geen enkel probleem. Kom je nog een schade tegen, meld het gewoon, bel ons op en dan gaan we dat regelen.
0: Oké, duidelijk. Edwin Goedheer van de ZLM, dank eventjes voor dit moment.
3: Ja, graag gedaan.

0: Stay if you wanna dance. Maat Smit hier bij Omroep Zeeland. Het is 16:15. We gaan voor het weer naar Stefan van de Gijzen. Best een aardige dag gezien toch volgens mij, Stefan. Hoe gaan we die afsluiten?
1: Nou, vanavond is er veel zon. De komende nacht kan er ook wat bewolking overtrekken vanuit het westen. Maar het blijft droog. Minimumtemperaturen rond de 14 graden. Dus ook weer prima temperaturen om in te slapen. Die bloedhitte die zijn we gelukkig kwijt. Ook tijdens de nachten. Ja, en morgen blijft het aangenaam. Het wordt dan 22 tot 24 graden. Met zon en bewolking die elkaar afwisselen. Ik denk wel dat er morgen wat meer bewolking is. Maar het blijft de hele dag droog bij een matige westenwind. Ja, en de gehele... deze week houden we die aangename temperaturen vast. Vaak zo tussen de 22 en 24 graden. Het is meestertijds droog. Maar op woensdag en donderdag dan zou er tijdelijk een regenbui kunnen vallen. Of wat lichte regen op de donderdag. En ook het weekend lijken we deze temperaturen vast te houden. Met kans op een regenbui.
0: Oké, Stefan, dankjewel. Eens kijken op de weg. In en rondom Zeeland sta je vast op de...
1: Meestertijds droog. Maar op woensdag en donderdag dan zou er tijdelijk een regenbui kunnen vallen. Of wat lichte regen op de donderdag. En ook het weekend lijken we deze temperaturen vasthouden met kans op een regenbui.

0: er nog eens 8 kilometer en ook daar een kwartier vertraging. A17, Rozenau richting Dordrecht voor knoop het Klaverpolder 2 kilometer, daar 5 minuten. En de A59, Sertogenbosch richting knoop het Zonzeel voor knoop het Zonzeel 3 kilometer. 5 minuten is daar je vertraging. De directie van Douw hoopt over enkele maanden duidelijkheid te kunnen geven over welke banen gaan verdwijnen in Terneuzen. Het Amerikaanse chemieconcern is nu nog in overleg met de ondernemingsraad over de ontslagen en een sociaal plan. Begin juni maakte Douw bekend 605 banen te willen schrappen in Nederland als onderdeel van een wereldwijde bezuiniging. Je hoort de president-directeur van Douw in West- en Noord-Europa, Tabitha Verburg.
1: We hebben begin dit jaar een wereldwijde reorganisatie aangekondigd van 4.500 banen, waarvan mogelijk 605 banen in Nederland. En op dit moment zijn we in een nauw overleg, een zorgvuldig overleg met onze ondernemingsraad om de verdere impact van die aankondiging voor Nederland uit te werken.
2: U zegt mogelijk, kunnen het er ook minder zijn?
1: Nou, we kijken natuurlijk altijd naar hoe we de impact voor onze medewerkers kunnen beperken. En dat is ook onderdeel van het huidige proces met onze ondernemingsraad.
2: Stel nu dat het er wel 605 zijn, ja, dan kunnen we toch verwachten dat de grootste klap wel in Terneuzen gaat vallen.
1: We hebben op dit moment 3 locaties in Nederland. Delfzijl, Dordrecht en Terneuzen, waarvan Terneuzen de grootste locatie, dus waar ook de meeste medewerkers werken voor ons in Nederland.
2: In januari is het al aangekondigd. In juni werd dan bekend hoeveel het er eventueel zullen zijn. Wanneer wordt het precies bekend hoeveel banen er gaan verdwijnen in Terneuzen?
1: Ja, dat zal toch een proces zijn voor de komende maanden. We zijn samen met de ondernemingsraad in gesprek. Zorgvuldigheid en een goed plan staat op nummer 1. En daarnaast proberen we natuurlijk ook om de onzekerheid voor onze medewerkers te beperken waar dat kan.
2: Maar het is een kwestie van maanden, zegt u. 3-4 maanden?
1: Het kan wat sneller gaan, kan wat langer gaan. Dus het gaat er echt over dit moment op de tijd die we met de ondernemingsraad nodig hebben om tot een goed plan te komen.
2: Maar voor oktober, november is het bekend, wat denkt u?
1: Daar kan ik op dit moment niks over zeggen.
0: Dus Tabitha Verburg, president-directeur van Douw in West- en Noord-Europa, in gesprek met onze economieverslaggever Marcel de Kranen.

0: Even kijken. Want die aftrap van de wedstrijd is om 3:00 dus. En dat is zeker een lastige tijd voor jonge fans van het Nederlands elftal, die gewoon nog op de basisschool zitten. Verslaggever Sander de Jonge die peilde de stemming in groep 7 van de Holtkampschool in Goes.
1: Heeft deze klas een beetje oranje koorts?
2: Nou ja, ik denk het wel. Alleen met van die nachtelijke wedstrijden merk je gewoon dat bij deze leeftijdsgroep de koorts ook wel een beetje afzwakt. Ja, echte voetbaldieren. Maar ja, 1:00 s'nachts, 3:00 s'nachts. Dan neemt de koorts wel een beetje af. Ja.
1: Zijn er leerlingen bij die echt wel laat gaan maken?
2: Ik denk dat er wel leerlingen zijn die laat gaan maken. Die misschien wakker gemaakt worden. En dat, ergens is dat ook wel mooi. Hè. Dat zijn toch bijzondere, dat maak je niet zo vaak mee. En doe me ook wat je denkt aan mijn jeugd. Hè. In 94 hadden we hetzelfde. Nou, was ik ongeveer net zo oud als hun. En toen ben ik ook wakker gemaakt. En de volgende dag, dat komt ook wel goed.
1: Want hoe gaat dat dan straks zijn voor die leerlingen die het toch wel echt laat willen gaan maken de volgende ochtend?
2: Nou ja, ik heb net zitten rekenen. Hè. De wedstrijd begint om 3:00. Tegen 5:00 is die klaar. Dan moet je maar hopen dat het in 90 minuten geregeld is. Ja, dan kruip je al richting 6:00. Ja, ik zou vooruit slapen, wekker zetten en misschien toch wel even een dutje tot iets voor 8:30.
1: En achterin zit Sepp. Nou ben ik benieuwd, Sepp. Ga jij kijken naar de voetbalwedstrijd of niet?
3: Ik ga wel kijken, ja.
1: 3:00 s'nachts, mag dat wel van je ouders? Want het is wel heel laat.
3: Ja, mijn moeder zegt, je mag kijken als je wil. Maar dan moet je wel voor slapen en wekker zetten.
1: Dat is jouw tactiek. Maar dan zit je morgen vroeg wel met slaperige oogjes, neem ik aan. Of hoe denk je dat jij eruit gaat zien morgen?
3: Hele donkere ogen.
1: Waarom wil je deze wedstrijd zo graag kijken? Kan ook een samenvatting bekijken natuurlijk, toch, Sepp?
3: Ja, maar dat is niet hetzelfde als live kijken. Ja.
1: Wat is het verschil dan?
3: Kijk, live is veel leuker. Samenvatting. Mensen weten het al. Mensen hebben al het gevierd. En ja, dan je kijkt nog de samenvatting. Ja.
1: Voor welke club ga je juichen?
3: Voor Nederland natuurlijk.
1: En als ze scoren? Het is wel 's nachts. Maar ga je dan echt juichen?
3: Nee, zachtjes zo'n yeah.
1: Morgenochtend ben je hier weer dus. Fris en fruitig. Wel met donkere kringen onder je ogen, zeg je.
3: Ja.
1: Nou, en een paar tafeltjes verderop zit Levi. En hij vertelt mij dat hij niet gaat kijken.
4: Ja, want het is heel laat.
1: Je hebt nooit echt een wedstrijd zo laat gekeken. Of heb je andere wedstrijden wel die bijvoorbeeld om 1:00 s'nachts gekeken?
4: Nee, ik heb alleen Nederland-Zweden gekeken.
1: Ben je een beetje een voetballiefhebber?
4: Ja, best wel.
1: Dus wat vind je er nou van dat je dan niet gaat kijken?
4: Wel jammer, maar ik snap het ook wel, want het is heel laat.
1: Hoe ga je het terugkijken? Wat ga je doen?
4: Ik ga de samenvatting kijken.
1: Heb je tips voor je medeleerlingen die toch om 3:00 s'nachts gaan kijken en die zitten zo met slaperige oogjes hier morgenochtend?
4: Ja, ik zou wel gewoon de samenvatting terugkijken. Ik denk dat makkelijker is dan de wedstrijd. Of na school de wedstrijd terugkijken.
0: Oh, dat kan ook nog, maar dan moet je wel heel lang wachten. Nou goed, verslaggever Sander de Jonge hoorde dat dus daar op de Holtkampschool in Goes. En wat ga jij doen? Ga je opblijven voor het Nederlandse elftal? Ga je slapen tussendoor? We praten er zo meteen over

Nancy Sinatra, these boots are made for walking. Hier bij Omroep Zeeland. Ja, het wordt een spannende wedstrijd, hè. Wie gaat vannacht winnen? Is het Nederland, is het Marokko? En dan ook nog de vraag, wie gaat er live?

0: Josse de Lange en Something Good. 6:30 is het. Stefan Daan zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie... kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Zeeuwse nieuws, dat krijg je van Stefan Daan. Stefan, goedemiddag.
5: Goedemiddag. De hagelbuien van zaterdagmiddag hebben flinke schade veroorzaakt. Bij verzekeraars ZLM en de Zeeuwse verzekeringen zijn ruim 700 meldingen binnengekomen. Vooral over beschadigde auto's en caravans, maar ook over overkappingen en lichtkoepels. Daarnaast waren er enkele meldingen vanwege blikseminslag. De meeste meldingen komen uit plaatsen op Walcheren. De kwaliteit van het zwemwater bij het badstrand in Scharendijk aan het Grevelingenmeer is weer op orde. De provincie raadde de afgelopen dagen af daar te zwemmen. In het water waren verhoogde concentraties van de poepbacterie gevonden. Uit nieuwe metingen blijkt nu dat de kwaliteit van het water weer aan de normen voldoet. Chemieconcern Dow hoopt over enkele maanden duidelijkheid te geven over welke banen verdwijnen in Terneuzen. Het Amerikaanse bedrijf maakte begin januari bekend dat er banen verdwijnen als gevolg van een bezuiniging. Begin deze maand werd bekend dat er in Nederland hoogstwaarschijnlijk ruim 600 arbeidsplaatsen bij Dow verdwijnen. Maar wanneer en welke banen blijft nog onzeker, zegt president-directeur van Dow in West- en Noord-Europa, Tabitha Verburg.
6: Dat zal toch een proces zijn voor de komende maanden. We zijn samen met de ondernemingsraad in gesprek. Zorgvuldigheid en een goed plan staat op nummer 1. En daarnaast proberen we natuurlijk ook om de onzekerheid voor onze medewerkers te beperken waar dat kan.
5: Roy Hendriksen wordt de nieuwe trainer van voetbalclub Kloetingen. De 57-jarige oud-prof uit Middelburg volgt Rogier Veenstra op, die na het kampioenschap in de derde divisie vertrok naar Quick Boys. Hendriksen heeft veel ervaring in het betaald voetbal als speler en trainer. Hij tekent voor 1 seizoen. Het weer in Zeeland. Veel zon vandaag en het blijft droog. Er staat een matige noordoostenwind. Die zorgt voor wat koelere lucht. Het is 22 tot 25 graden. Morgen iets meer bewolking, maar ook geregeld zon. En het blijft droog. Dan 22 tot 24 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Dat vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Stefan. We gaan eens kijken op de weg. Vertragingen op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Voor de afrit Hellevoetsluis Ouderhoorn. 5 kilometer, daar 6 minuten. A4 dan Antwerpen richting Rotterdam. Voor knooppunt Markiezaat 4 kilometer, daar bijna een kwartier. A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 12 kilometer, daar ruim 20 minuten. En op diezelfde A16 verderop voor Rotterdam Feyenoord nog eens 9 kilometer, daar ruim 10 minuten. Laatste in dit overzicht is de A59 Sertogenbosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Zonzeel 3 kilometer. Iets meer dan 5 minuten is je vertraging daar nu.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort. Omroep
0: Zeeland. Een hele goede middag. Het is 6:30 geweest. We gaan zo meteen van start met Zegt U Het Maar. Onderwerp van vandaag is uiteraard het voetbal. Want Nederland staat in de knock-outfase tegenover Marokko. Het is bijna een onmogelijk tijdstip, hè? 3 uur van nacht. Hele late aftrap is dat, maar voor veel reden... voor veel mensen wilde ik zeggen... toch de reden om dan misschien de wedstrijd over te slaan. Misschien wat eerder te gaan slapen of trek je dan de nacht door... Ik ben benieuwd, ga je kijken naar Nederland-Marokko? Je kunt reageren in Zegt U Het Maar door te bellen 0118-499-999. Appen kan uiteraard benieuwd naar je reactie, maar bellen wel zo gezellig. 0118-499-999. Benieuwd naar je reactie? Hoor ik die graag zo naar Bruno Mars.

Bruno Mars, hoor je, en Risk It All. Natuurlijk bij Omroep Zeeland. Goedemiddag, 17:30 geweest. Tijd voor ons reactieprogramma, wat we al heel wat jaren doen, zegt u het maar. Dagelijks kun je reageren, kun je doen op nieuws wat we aan jou geven. Dus de stelling van vandaag, die is als volgt. Ik ga kijken naar Nederland-Marokko. Hele simpele vragen eigenlijk, maar toch benieuwd een beetje hoe die oranje koorts dan leeft op dit moment, als Nederland dan door is vanuit die poolfase naar de knockoutfase. Sta je er voorop om 3:00 s'nachts. Erg benieuwd naar je mening. 0118-499-999. Even kijken wat er binnenkomt. René die zegt onder andere zeker voetbal kijken vannacht om 2:30 uit bed. De wekker die is gezet. René, goede wedstrijd. Benieuwd naar je voorspelling. Kun je ook anders eventjes achterlaten. En Nico die zegt nog, ik kijk niet, ik lig lekker in mijn bedje. Ook groot gelijk. 3:00 s'nachts is weer eigenlijk de tijd dat je moet slapen als je echt niks anders te doen hebt. Maar goed, zeer benieuwd naar jouw mening. Ga jij kijken naar het Nederlands elftal? Sta jij op? Blijf je wakker voor Nederland tegen Marokko? Laat het weten. Inzicht het maar.

0: praten, zegt u maar op deze maandagmiddag. Ik ben benieuwd naar je mening over dat voetbal. Ik denk, maar met verlenging, dus dan kun je bijna richting je werk toe. Dan kun je echt bijna opstaan en de dag beginnen. Denk ik dat het 2-1 gaat worden voor Marokko. Maar benieuwd naar jouw voorspelling. En überhaupt of je gaat kijken naar die wedstrijd van het Nederlands elftal. Laat het weten. Jaap die zegt dan weer, ik hoop lekker te slapen. Ja, geldt gelijk. Ook, natuurlijk. Gaan we eens kijken naar de eerste beller. Goedemiddag, met wie spreek ik?
1: Met Johan Stokman uit Goes.
0: Goedemiddag vanuit Goes. Gaat u kijken naar de wedstrijd?
1: Ik ga kijken, ja. Klopt, ik heb er al verschillende gezien ook. Ja,
0: maar, hoe gaat u het doen? Gaat u eerder naar bed? Blijft u heel lang op?
1: Straks ga ik een poosje voorslapen, dat kan ik ook.
0: Ja?
1: En dan om 3 uur staat te wekken. En dan zet ik gewoon rustig bij de televisie. Beneden.
0: Wat gaat het worden? Gaan ze winnen, Nederlands elftal?
1: Nou, dat zal ik. Ik verwacht, en dat meen ik serieus, dat Marokko gaat winnen. Raar, hè? Klinkt gek, hè?
0: Nee, dat vind ik helemaal niet gek klinken. Marokko is heel sterk nou eenmaal.
1: Marokko is heel sterk en ze zijn toch wat sneller aan de bal. En dat is Nederland over het algemeen niet.
0: Nee. Misschien krijgen ze nu wel een soort van boost dat ze denken, nou, we zijn uit de groepsfase, nu de knock-outfase.
1: Had je toch ook wel verwacht? Ik verwacht 2 kaarten vanavond.
0: Ja, wordt het een gemeen spelletje?
1: Ja, maar ja, dat zou best wel eens kunnen, ja. Want Marokkanen kunnen ook faal wezen en de Nederlanders zijn ook faal. Dus.
0: Nee, het wordt spannend, dat sowieso. Nou ja, u zet in ieder geval de wekker, dus om 3 uur gaat u kijken. Goede wedstrijd dan maar. En we gaan het meemaken, toch?
1: Zo is het. Goed.
0: Dank voor bellen, fijne avond. Dag.
1: Bedankt. Dag.
0: Dat is meneer Stokman, die op tijd naar bed gaat dus voor die wedstrijd. Jaap, die zei net al, dus ik hoop lekker te slapen. Hier zegt dan Leonard weer aan de andere kant. Ik geef er geen moer om. Met 6 uitroeptekens, dat is duidelijk. Hij slaapt lekker door vannacht. Meneer Filius, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, Michiel. Ja, ik ben ook geen voetballer, maar ik denk toch aan Marokko het wint.
0: Ja, denkt u?
2: Ja, die hebben hier leren voetballen in Nederland. Die hebben binnen bij alle clubs hebben ze daar jongens lopen die erbij gezeten hebben hier zo.
0: Het is een heel sterk elftal, volgens mij, die heel veel mensen nog onderschatten, inderdaad.
2: Daarom ook dus de beste, die hier de beste waren, die zijn allemaal naar Marokko gegaan. Hier in Nederland, voor Feyenoord, in Amsterdam, de Ajax, in Eindhoven, bij Rama, Marokkaan. Die hebben allemaal hier leren voetballen.
0: Maar wat denkt u, meneer Stokman, die zet dan de wekker om 3 uur s'nachts. Gaat u ook zoiets doen of slaat u lekker door?
2: Ik ben wakker te zetten, want ik ben automatisch al om 2 uur wakker. Dus.
0: Maar hoe laat gaat u dan slapen, normaal gesproken?
2: Nou, soms is 12 uur, soms is nog later. Ik heb niet veel slaap nodig, jongeman.
0: Dat scheelt dan maar, toch?
2: Ik kan niks aan doen, hè?
0: Ja, dat is
2: het. Ik heb mijn leven nog. Maar ik vind nog iets anders erg. Nu is er weer voetbal en we hebben het allemaal over. Terwijl er nog misschien 60.000, 70.000 mensen onder de puin liggen.
0: In Venezuela? Ja, dat is verschrikkelijk inderdaad wat daar gebeurt. Ja.
2: Er zijn ook mensen hier in Nederland die dat familie hebben.
0: Ja.
2: Ja, nou wat denk je daarvan? Dat vind ik erger dan die voetbal, hoor.
0: Ja, dat snap ik ook wel weer. Ja, dat snap ik inderdaad. Ja,
2: je familie hebt, die komen nu. Ik had er nu nog vinden, die mensen samen overleden, want zoveel uur later zonder eten en drinken en zelf nog leven, nou ja, dan is het een sporadisch dat er niemand leeft.
0: Ja, nee, dit is verschrikkelijk wat daar gebeurt.
2: Denk ik ook over.
0: Ja, nee, dat snap ik inderdaad. Dank eventjes voor bellen, meneer Filius. Fijne avond.
2: Ja, dat is gelijk.
0: En slaap lekker dan straks.
2: Ja, dag.
0: Dag. Eens even kijken, Sirik C, gaan we naartoe. Goedemiddag, met wie spreek ik? Oh, daar staat de radio op de achtergrond aan. Goedemiddag, hallo, met wie spreek ik?
3: Goedemiddag, maar Chucky Lokker. Ik doe even mijn radio uit.
0: Ja, dat is makkelijkst inderdaad.
3: Ja, oké, is goed. Goedemiddag.
0: Gaat u kijken, Chucky. Het voetbal?
3: Ja, tuurlijk.
0: Ja?
3: Tuurlijk ga ik kijken. En ik blijf op.
0: Oh, u trekt hem gewoon door en dan om 5 uur naar bed?
3: Ja. Dat is wel de bedoeling, want als ik het ga, dan word ik niet wakker om 3 uur.
0: Ik heb ook zo'n vermoeden inderdaad, dat als ik eenmaal slaap, dan ben ik weg en dan lukt het niet meer.
3: En dan word ik wakker, dan denk ik van nou ja, laat maar doen. Ik lees het straks wel op mijn telefoon, maar ik blijf er gewoon op.
0: Ik merk toch ook wel met sommige mensen die ik vandaag heb gesproken over de wedstrijd, dat er een soort de grote spanning heerst rondom deze wedstrijd.
3: Ja, ik denk wel dat er heel veel mensen gaan kijken.
0: Het zat toch wel, inderdaad. Het leefde enorm in Marokko, het leefde enorm in Nederland.
3: Ja. Het zijn natuurlijk, ja, klopt. Het zijn natuurlijk twee culturen die bekend zijn in Nederland. En, ja. Ik denk wel dat we mensen gaan kijken, ja.
0: Gaat u dan thuis kijken? Gaat u naar een café of ergens anders naartoe?
3: Ik kijk gewoon thuis.
0: Gewoon lekker thuis?
3: Ik kijk gewoon thuis. Ja. Biertje erbij en... Nee. Naar een café, dat doe ik niet meer.
0: Nee, oké. Het klinkt als een goede maandag op dinsdagnacht, toch? Om 3 uur 's nachts met een biertje op de bank voetbal kijken.
3: Ja, zeker.
0: Het is ook niet de gemiddelde nacht, natuurlijk. Nee. Er zijn er ook mensen die zeggen totale waanzin om in de nacht voetbal te kijken. Het is dan maar een spelletje. Wat zou je dan zeggen tegen die mensen?
3: Het is een volkspelletje. Ja, van voetbal of je houdt er niet van.
0: Nee, dat is zeker waar. Ja.
3: Dus.
0: Nou, ik ben benieuwd, tot slot dan nog eventjes een voorspelling. Meneer Filius, die ziet dan Marokko volgens mij wel winnen. Meneer Stokman, die zegt ook, let goed op Marokko, die zijn hartstikke goed. Wat is uw voorspelling?
3: Ik hoop 1-0 Nederland.
0: 1-0 Nederland, ja.
3: Ja, of 2 in Nederland. En dan denk ik dat het doelpunt van Marokko dat hij gemaakt wordt door Sebari.
0: Ja, dat is toch wel een enorm talent, hè? Die we ook in de gaten moeten houden. Absoluut.
3: Ik ben natuurlijk een PSV-fan. Dus ik ken Sebari. Ik volg hem natuurlijk toen hij nog bij PSV zat. Dus ja. Dat denk ik natuurlijk vaak denk in Boller, hè?
0: Ja. Ja, leuk dat je hem dan weer op zo'n toernooi tegenkomt, toch?
3: Ja. Ja, alleen jammer dat hij weggaat.
0: Ja, dat kan me voorstellen inderdaad. Echt een hele goede speler. Nou goed, 1-0 Nederland of 2-1 Nederland, ja, het maakt niet uit. Want beide uitslagen zouden goed zijn voor het Nederlandse elftal. Ja. Veel kijkplezier dan vannacht. Laten we op het beste.
3: Ja, dank u wel. Ja.
0: En bedankt voor bellen.
3: Fijne uitzending.
0: Bedankt, hè. Even kijken naar ons WhatsApp-kanaal. Daar kun je al de hele dag reageren op deze stelling. Of je Nederland tegen Marokko eigenlijk gaat kijken. Hele simpele vraag die we vandaag hebben. 77% zegt toch dat ze niet gaan kijken. Dan is het automatisch 23% die zegt, ik ga het wel kijken. Ank die heeft dan een probleem. Hier in de straat geen internet vanwege de blikseminslag. Dus geen tv kijken. Dat is vervelend, maar er zat er wel iets van een mobiel internet zijn of data of zo, dat je dat toch ergens kunt kijken. En Evelien die zegt, onze mascotte die zit er klaar voor, we slapen vannacht gewoon door. Het is een foto van de hond met allemaal oranje attributen. Ziet er leuk uit. Goed, wat denk jij? Ga je die wedstrijd kijken? Sta je ervoor op? Misschien ga je het wel ergens kijken. Erg benieuwd naar je mening. Laat hem achter. 0118-499-999. Praat mee. 1 zegt u het maar op deze maandagmiddag.

op Zeeland Horen met goud. Gaat Nederland dan ook voor goud? Bij het WK in Mexico spelen ze natuurlijk. Hè. Doen ze vanavond, nou vannacht eigenlijk 3 uur tegen Marokko. En ga je kijken naar die wedstrijd. Hier zei René, die zegt de ene René die gaat kijken. Maar deze René die draait zich nog lekker een keertje om 3 uur vannacht. En Jacqueline die zegt goedemiddag. Ja, ik ben rond die tijd altijd wel wakker. Ik ben geen voetbalfan, dus ik ga beslist niet kijken. Ook begon met ja, dus ik ging ervan uit dat er wel gekeken werd. Maar het is dus niet zo. Nou, ben benieuwd naar jouw mening. Ga je kijken naar Nederland zelf al tegen Marokko? Laat het weten, nog een paar minuutjes. Inzegt u het maar.

0: Dan gaan we eens kijken of we nog de meeste voorspeller in Vlissingen hebben zitten. Meneer Jaspersen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hoeveel gaat het worden?
1: Nou, ik hoop dat Nederland wint natuurlijk.
0: Hoeveel gaat het dan worden?
1: Nou, dat zou ik niet weten, maar 1-0 is wel genoeg.
0: Dat is het spelletje inderdaad. Dat klopt. Ja,
1: maar, dat is zeker waar. Maar ik hoop dat voor Rotterdam, dat het daar rustig blijft vannacht.
0: Ja, heeft u daar vrees dan voor?
1: Hè?
0: Heeft u vrees daarvoor dat het onrustig gaat worden?
1: Ja, want elke wedstrijd wat Marokko gespeeld heeft, of ze nou winnen of verliezen.
0: Ja.
1: Het is daar iedere keer ellende geweest in Rotterdam.
0: Oké, nou laten we hopen dat het dan een beetje rustig blijft, toch?
1: Dus ik hoop dat ook, want er zijn natuurlijk straks mensen die niet om voetbal geven. Hmm. En als daar weer rellen losbarsten rond 5 uur en je moet nog naar je werk. Nee, dus...
0: Nee, dat is niet gezellig, nee. Maar laten we van best uitgaan, toch? Dat het gewoon een leuke wedstrijd wordt en dat mensen dat op straat dan ook daarna laten zien.
1: Dat hoop ik ook.
0: Toch? Oké. Okay. 1-0 ja. Noteren we dan namens u. Gaat u kijken eigenlijk vannacht of lekker doorslapen?
1: Nee, ik ga wel even kijken.
0: Toch? Nee, dat is wel spannend inderdaad. Oké.
1: Okay. Nou, maar ik hoop voor de mensen in Rotterdam alle rust.
0: Oké, alle rust dus inderdaad. Meneer Jaspersen, dank eventjes voor bellen. Daar zegt u het maar. Zometeen na 6 uur blikken we nog eventjes vooruit op die wedstrijd. Met onze meeste voorspeller, de ome Jan Poortvliet uit Arnhem-Muiden. Wat denkt hij ervan? Gaat het Nederlands elftal winnen in die knock-outfase tegen Marokko? Hoor je zometeen na 6 in het laatste uur van Zeeland komt thuis. Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't break.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
5: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd in het Duitse stadje Stade geschoten bij een jeugdinstelling. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft 2 mensen opgepakt. Een van die mensen is de verdachte schutter. Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. De vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk naar het buitenland vertrokken. De politie heeft zijn auto teruggevonden op een langparkeerplaats bij Schiphol, meldt Omroep Friesland. Ze doen nog steeds onderzoek naar zijn vermissing. Shorttrekker Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Hij vertrok toen uit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto, die voor het laatst was gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar Sven Roes uit te kijken. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking en vooral in het westen een weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
12: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
12: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
13: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
16: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
18: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
20: Ja, bij het laatste Zeeuwse muzieknieuws, het windorgel zometeen. Aardbeest Terneuzen kan Cathy Jacob ons alles over vertellen. Zit namelijk de ziel van de dag. En oma Jan die voorspelt zometeen. Oma Jan Poortvliet gaat Nederland winnen van Marokko. Dat en meer in dat laatste uur van Zeeland komt thuis. Goed dat je luistert. Sienna Spyro is dit, Material Lover.

0: Sienna Spiral, Material Lover. Het is tijd voor het Zeeuwse muzieknieuws. Krijg je van Marcel van der Driest in het windorgel.
1: Britta Maria en Maurits Fonse houden moed. D-Double heeft een jetlag. En Jentel en de Boer pakken uit. Duo Britta Maria en Maurits Fonse, afkomstig uit Tolen, leggen zich met veel plezier toe op het Nederlandstalige lied en het Franse chanson. Een van hun eigen liedjes, Houtmoed, hebben ze nu laten vertalen in het Frans door Emmanuel Tardif. Houtmoed werd zodoende courage. Het is een lied over moed verzamelen en nieuwe kracht vinden. En dat alles in een zomerse muzikale sfeer. Wil je Britta Maria en Maurits in het theater zien? Ga dan naar brittamaria.nl voor de speeldata van de tour Sema Vie.

0: Rapper D-Double uit Vlissingen vond dat het wel weer eens tijd werd voor een nieuw album. De afgelopen tijd maakte hij bewust losse singles. Maar nu is daar Flashbacks en Jetlags. De opvolger van Capo di Tutti van 3 jaar terug. Zijn teksten gaan over zijn persoonlijke reis en groei. En hoewel hij heel de wereld heeft overgereisd om clips op te nemen, komt hij toch altijd weer graag thuis in Vlissingen.
1: Ja, het is gewoon de plek waar ik verschrikkelijk trots op ben. Waar ik alles heb meegemaakt. En ja, een plek om niet te vergeten voor mij. Dus vandaar dat ik het altijd naar voren breng.

0: status, dat soort kroestietjes.
1: Je kan wel zeggen dat het goed gaat met cabaretduo Jentel en de Boer. Ze vieren successen door heel het land met de theatervoorstelling Rekhalzen. Een zoektocht naar het vermogen om te dromen. Want ja, waar droom je nog over als al je dromen zijn uitgekomen? Deze maand werd bekend dat Rekhalzen is genomineerd voor de theaterprijs Polifinario in de categorie Kleinkunst. De liedjes uit de voorstelling komen op een album dat in september verschijnt. En dat gaat heten De Dagen. Maar nu is daar al een single van uitgebracht. Beloofde cadeaus. Eind oktober zijn Jentel en de Boer en Terneuzen met Rekhalzen. En eerder in diezelfde maand weten we of ze voor de tweede keer in hun carrière die Polifinario hebben gewonnen. Van

0: Tot zover het Windorgel. Blijf die muziek uit Zeeland volgen in deze rubriek en ook in de Zeeuwse Top 40. Elke zaterdag vanaf 12:15 bij Omroep Zeeland Radio.
1: Dit is Omroep Zeeland.

0: iets beter te doen qua temperatuur persoonlijk gezien. Maar Stefan, hoe gaan we deze dag afsluiten?
1: Nou, vanavond is er veel zonneschijn. Komende nacht kan er ook wat bewolking overtrekken vanuit het westen, maar het lijkt droog te blijven. Prima slaaptemperaturen, die dalen tot rond de 14 graden. En morgen dan blijft het aangenaam, 22 tot 24 graden met zon en bewolking. Misschien wel iets meer bewolking dan deze dag. Blijft wel droog bij een meest matige westenwind. Ja, en eigenlijk de hele week houden we die gematigde temperaturen van 22 tot 24 graden vast. Aangenaam zomerweer. Op woensdag en donderdag dan zou er wel een lichte regenbui kunnen vallen, maar het stelt allemaal weinig voor. En ook het weekend houden we deze temperaturen vast met kans op een regenbui.
0: Oké, dank je Stefan. Op de A16 daar sta je nog stil. Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 9 kilometer. Daar is je vertraging een kleine 10 minuten. En de A29, dat is Bergen op Zoom richting Rotterdam. Voor de afrit Numansdorp 3 kilometer. Daar 5 minuten optellen bij je reistijd.

0: just down the road. Alex Warren en Carry You Home, dit is Omroep Zeeland. Kijk even naar ander nieuws wat opviel vandaag. Burgemeester Halsema van Amsterdam die voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Zij wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen die kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie.
1: Het idee dat ziekte niet discrimineert, dat was eigenlijk aan het begin van de coronaperiode al duidelijk, dat corona heel erg discrimineerde. Dat mensen met mensen die arm waren, mensen die klein behuisd waren, mensen die andere ziektes hadden, dat die het veel moeilijker kregen dan andere mensen.
0: Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. In de Maasbracht, daar is het wereldrecord verbroken voor de langste frikandelbak. In een hele lange, dunne frituurbak gebeurde dat. En met die actie werd geld opgehaald voor KWF Kankerbestrijding. Het hele dorp kwam gisteren kijken. Het oude record dat stond trouwens op 20 meter.
2: Yes, het record is niet alleen verbroken, het is...

0: compleet voor boven.
1: Wat doet dat met u?
0: Ja, dat is een persoonlijk verhaal. Ik vind het keigaaf dat er zoveel enthousiasme voor is. We zitten al op 30.000 euro, wat we nu al sponsorgeld al bij elkaar hebben. Dus ik hoop echt dat we die 50.000 gaan halen.
2: 65.000 is het uiteindelijk geworden. En de frikandeel die was 41 meter lang. Eet smakelijk. Lekker voorbij het voetbal. Zometeen Ronan Keating, Loving Each Day. En dit is Sacrifice, muziek van Anouk bij Omroep Zeeland. Zeg ik.

0: Ronan Keating en Loving Each Day. Het is bijna 6:30. Omroep Zeeland met zometeen het laatste Zeeuwse nieuws. Stefan Daan, een praatje bij. Ome Jan die gaat voorspellen wat gaat Nederland doen tegen Marokko. En Cathy Jacob is onze Zeeuw van de dag.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
3: 22 juli, demodag scootmobielen.
2: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Ik werk al 13 jaar bij de Zeeuwse keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij de Zeeuwse keuken zo bijzonder.
5: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
6: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Laatste Zeeuwse nieuws, dat krijg je van Stefan Daan. Stefan, goedenavond.
8: Goedenavond. De hagelbuien van zaterdagmiddag hebben flinke schade veroorzaakt. Bij verzekeraar ZLM en de Zeeuwse verzekeringen zijn ruim 700 meldingen binnengekomen. Vooral over beschadigde auto's en caravans, maar ook over overkappingen en lichtkoepels. Daarnaast waren er enkele meldingen vanwege blikseminslag. De meeste meldingen komen uit plaatsen op Walcheren. De kwaliteit van het zwemwater bij het badstrand in Scharendijk aan het Gevelingenmeer is weer op orde. De provincie raadde de afgelopen dagen af daar te zwemmen. In het water waren verhoogde concentraties van de poepbacterie gevonden. Uit nieuwe metingen blijkt nu dat de kwaliteit van het water weer aan de normen voldoet. En 5 partijen zijn eruit in Vlissingen. GroenLinks, PvdA, lokale partij Vlissingen, D66, VVD en CDA moeten de coalitie gaan vormen. En samen met formateur Ben de Reu is er gewerkt aan een coalitieakkoord. Dat wordt maandagavond voorgelegd aan de gemeenteraad. En Roy Hendriksen wordt de nieuwe trainer van voetbalclub Kloetingen. De 57-jarige oud-prof uit Middelburg volgt Rogier Veenstra op, die na het kampioenschap in de derde divisie vertrok naar Quick Boys. Hendriksen heeft veel ervaring in het betaald voetbal als speler en trainer. Hij tekent voor 1 seizoen. Het weer in Zeeland, veel zon en het blijft droog. Vanavond is het ook nog lange tijd zonnig. Er staat een matige noordoostenwind en het is 22 tot 25 graden. Vannacht koelt het af naar 14 of 15 graden. Morgen iets meer bewolking, maar ook geregeld zon en het blijft droog. Dan 22 tot 24 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
7: Omroep Zeeland. Goedenavond.

0: Van Bruno Mars, Risk It All, hier bij Omroep Zeeland. Goedenavond. Hoogste tijd om eens te kijken hoe de dag was van onze ziel van de dag. Katty Jacob, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, je komt ons alles vertellen over aardbeest terneuzen. Laten we dan met de meest logische vraag beginnen. Wat is dat eigenlijk?
1: Ja, aardbeest terneuzen is een pilotproject van 3 jaar lang, in Terneuzen, waar we onderzoeken of het mogelijk is om een museum voor hedendaagse kunst te starten. En dat wordt een museum niet alleen maar voor Terneuzen, maar voor de hele regio, met een internationale uitstraling.
0: En waarom is dat zo belangrijk?
1: Nou, er is eigenlijk heel weinig in Zeeuws-Vlaanderen op dit gebied. En het is zo leuk als er wel wat van dit soort functies zijn. En ja. Daarom is er bedacht van ja, we zouden toch moeten onderzoeken of we een museum kunnen krijgen in Zeeuws-Vlaanderen.
0: En daar doen jullie dan de komende tijd onderzoek naar? Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Nou, dat onderzoek bestaat uit, ik noem het altijd proefballonnen. Dus we doen allerlei dingen om te kijken van slaat dit aan, vinden mensen dit leuk, past dit weer in de regio. En zodoende hebben we ook deze zomer een hele mooie proefballon om kunstwerken te laten zien uit de collectie van het Vleeshal in de Middelburg.
0: En dan gaan jullie eigenlijk kijken, slaat dit een beetje aan, is hier behoefte naar hier in de regio?
1: Ja, ja.
0: En dan uiteindelijk, als dit er zou komen, hoe moet het er dan uit gaan zien?
1: Hoe het over een paar jaar uit gaat zien, bedoel je?
0: Ja.
1: Nou, dan zouden we een plek kunnen krijgen in het stadhuis van Terneuzen. Dat wordt omgebouwd, want het is nu een stadhuis wat voor het stadhuis beschikbaar was. Mm-hmm. En dat wordt getransformeerd in een huis van de stad. Een plek waar mensen echt welkom zijn en waar ze allerlei verschillende dingen kunnen doen. En waar aardbeest ook een plek krijgt op een van de verdiepingen.
0: Maar spannend moet dan de komende tijd zijn, toch?
1: Ja, zeker, zeker. En het is natuurlijk ook de vraag van, krijgen we het goed gefinancierd? Ja. Het idee is dat het gefinancierd wordt door het Rijk en door de provincie en de gemeente.
0: Nee, precies.
1: Dus er zit een hele wereld achter, zeg maar.
0: Maar spannende wereld, indrukwekkende wereld lijkt me. En dan heel spannend om de komende tijd te gaan ontdekken en te zien, heeft de regio hier behoefte aan?
1: Ja, zeker. En eigenlijk zijn we ook al een jaartje bezig. Af en toe met wat kleinere projecten, soms wat grotere projecten. En we merken dat er steeds meer mensen komen. Dus we hebben echt wel het gevoel dat er een behoefte is.
0: Ja.
1: Dat mensen het leuk vinden om dingen te bekijken en erover te praten en elkaar te ontmoeten.
0: Nou, spannend zeg, hoe dan die komende tijd zich dat gaat ontwikkelen. Maar fijn dat dat voorgevoel er is en dat die behoefte er is. Hopelijk wordt dat dan bevestigd in dat onderzoek de komende tijd. Veel succes dan met aardbeest Terneuzen. Ja. Katty Jacob, dank dat je onze ziel van de dag was. En veel succes met alles.
1: Dankjewel. Goed.

0: wel 3-2-1, ja, misschien 3-2-1-0. Wat gaat het worden? Nederland, dat leeft toe, hè, naar het WK-duel van vannacht tegen Marokko. Gaat zeker voor Jan Poortvliet uit Arnhem-Muiden. Poortvliet is niet alleen zelf oud-international, maar ook nog eens de oom van verdediger Jan-Paul van Hekken, die vannacht zijn 16e Interland gaat spelen. En hoewel de aftrap pas om 3 uur vannacht is, zijn de gedachten van ome Jan al volop bij de wedstrijd.
1: Eigenlijk de hele dag, maar je hebt het er constant over. Met iedereen ga je kijken, ga je niet kijken. Dus die dingen van, van natuurlijk kijken. Want ja, ik denk dat misschien wel een van de mooiste, belangrijkste wedstrijden wordt die er op de ringen staan, op de data staan. Dus ja.
2: Ja, maar toch nog heel eventjes terug naar afgelopen vrijdag. Want ja, toen won Nederland de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië. Mede natuurlijk door een doelpunt van Jan-Paul. En ik vroeg me af, leidde dat nou tot een in zijn pyjama dansende Jan Poortvliet in de woonkamer?
1: Nee. Er ging wel een vuistje omhoog. Er gaat wel een vuistje omhoog. Zo, kijk, klasse. Nee, mooi man. Dus ik, als ik een biertje op had gehad, had ik misschien wel een dansje gewaagd. Maar... Nee, nou niet gedaan.
2: Nee, het was natuurlijk ook midden in de nacht. Vannacht gaat het weer het geval zijn, want dan is de wedstrijd zelfs om 3 uur. Oranje neemt het dus op tegen Marokko. Moeten we nou vrezen of is Nederland gewoon de favoriet in jouw ogen?
1: Als ik nou heel eerlijk moet zijn, heb ik niet het gevoel dat wij de favoriet zijn. Marokko heeft natuurlijk een aardig WK gehad en ook Afrika Cup. Ze hebben toch wel wat stappen gemaakt de laatste jaren. Ze hebben goede spelers. Ja, maar goed, dan zit ik naar ons te kijken of naar Nederland te kijken. En dan denk ik, wij hebben dat toch ook. We hebben toch ook een middenveld met allemaal op sterren die op niveau spelen. Ja, waar moeten we ons dan druk over maken? En ik denk dat we nog niet alles laten zien hebben. Dus ik heb het idee dat wij nog beter kunnen. En zeker als het erop aankomt.
2: De wedstrijd is vannacht dus om 3 uur Nederlandse tijd. En ja, veel mensen vragen zich af of ze gaan kijken en ook hoeveel ze gaan slapen. Hoe is nou de nachtrust van een voetballer, in dit geval dus Jan-Paul van Hekken, een dag voor zo'n belangrijke WK-wedstrijd?
1: Bij Jan-Paul heb ik niet dat idee, laat ik het zo zijn.
2: Dat hij er wakker van ligt?
1: Ik heb niet het idee dat hij er wakker van ligt. Zo van, die wedstrijd, morgen dit, morgen dat. Maar nooit een dag voor de wedstrijd sliep ik eigenlijk altijd wel goed. Dus ik denk dat deze jongens ook wel gewoon goed slapen. Omdat ik denk dat daar iets meer erger is dan dat ik in mijn huis heb. Maar, dus dat gaat wel lukken. Dus alleen op de dag van de wedstrijd, ja, dan weet je dan heb je wel dat die wedstrijd door je hoofd flitst.
2: Hoe ga jij het doen? Ga je hem doortrekken tot 3 uur? Of ga je toch eventjes slapen en dan de wekker zetten?
1: Ik ga lekker om 1:10 even naar bed. En dan zet ik het wekkertje om 2:30. 2:30, zodat ik nog even een 1/2 uurtje kan genieten van tevoren. Voorbeschouwing, maar ik haal het niet om tot 3 uur op te blijven en dan te gaan kijken. Dus ik moet even naar boven.
2: En ga je met een gerust gevoel slapen dan?
1: Nee, ik moet wel zeggen wat jij net met begint. Die wedstrijd leeft bij mij. Ben je toch wel bezig met godverdorie. We kunnen het uitleggen. We kunnen door. Het is geen dubbeltje op de kant. Het is gewoon een drop of donder. En die anderen, die hebben ook kwaliteit. Dus ja, het is wel... eigenlijk is het een heerlijk kwestie om naar vooruit te kijken.
2: Zeker. Voorspelling?
1: Ik ga uit van dat we 1-2 of 2-1 winnen.
2: Kijk, daar kunnen we inderdaad met een gerust gevoel gaan slapen, Jan.
1: Dat dacht ik wel, ja.
0: Benieuwd of de voorspellingen van ome Jan uit gaan komen. In die wedstrijd tussen Nederland en Marokko. 3 uur vannacht wordt die wedstrijd dus gespeeld in Mexico.

0: Jack Johnson, Sitting, Waiting and Wishing. Omroep Zeeland, wat heb je gemist vandaag hier op de radio? Nou, vanochtend kwam het bericht dat het aantal vergiftingen is toegenomen door mensen die afslankmiddelen injecteren en die dat niet via de huisarts doen. Direct daarna belde Tineke uit Vrouwenpolder. Zij kocht ook een afslankmiddel buiten de huisarts om en kreeg daardoor allemaal klachten. Dus zegt ze...
1: Dat is eigenlijk mijn oproep van jongens, doe het niet. Ja. Want dat lees je ook. Ze weten niet wat het op het lange termijn doet. Mijn dochter, die doet het nu een jaar en die is 40 kilo afgevallen. Maar die zegt dus tegen mij, mama, ik durf niet te stoppen. Want ik ben zo bang dat ik weer dik word.
2: Jeetje,
1: en dat is natuurlijk gevaarlijk. En daarom zeg ik ook, weet je wel, van blijf dan gewoon 5 kilo te zwaar en... Of doe het op je eigen manier.
0: Dit heb je ook gemist vandaag op de radio. Het verhaal van Kurt Bergmoes uit Sint-Kruis. Die zit in de vlassenoogst in Frankrijk. De percelen daar die zijn enorm. De Zeeuwen die werken nog 3 weken daar om hun specialistische kennis te delen.
3: En, iets grotere machine op de standaard vlasplukker. We plukken vlas en we halen de bolletjes eraf. En we gaan die ook gelijkertijd dossen. Dat is eigenlijk voor de eerste jaarse zaaivermeerdering. Je plukken hier in Frankrijk voor een firma uit Nederland. En die hebben die machines laten ontwikkelen in de tijd. In samenwerking met een aantal loonwerkers. En die plukken hier dan een areaal in Frankrijk.
4: En jullie blijven daar dus nog wel een tijdje?
3: Ik denk dat we nu tot 14 dagen, 3 weken hier aan de slag kunnen.
0: Ja, en ga je op dat onmogelijke tijdstip vannacht 3 uur de wedstrijd kijken tussen Nederland en Marokko? Nou, meneer Stokman uit Goes wel.
5: Tuurlijk.
0: Ja?
5: Tuurlijk ga ik kijken. En ik blijf op.
0: Oh, u trekt hem gewoon door en dan om 5 uur naar bed?
5: Ja. Dat is wel de bedoeling, want als ik het ga, dan dan word ik niet wakker om 3 uur.
0: Een goede wedstrijd. Ik zeg 2-1 nog steeds voor Nederland. Met verlenging dan. Zometeen fijne muziek na 7 uur bij Omroep Zeeland. En Remco, morgenochtend met het laatste Zeeuwse nieuws. Dit zijn de Dire Straits.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
3: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
2: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gimbalduk.
16: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto. Maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
15: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, en Friesland wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst. En dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
17: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan 2 kanten lopen goede spelers.
15: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
13: Omroep Zeeland.
14: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noorden van Frankrijk zijn twee kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de twee zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren, vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren niet in levensgevaar. Het gebeurde in een dorp in de buurt van Valenciennes, vlakbij de grens met België. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet goed medisch getraind. Volgens Nieuwsuur moeten zij minimaal 90 uur per jaar trainen. Maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
2: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
1: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee moet inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven de Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. En collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het Rechtshof zegt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is, zegt deze verslaggever.
3: It would be an interpretive step to use the court's words out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding of the central bank protected for political interference.
1: Trump mag alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon bij dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Dit is leuk. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland app. Dit is leuk.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
2: Dat ligt vermoedelijk in het omveld. Dat heißt in een zorgerechtsstrijd. Of in een zorgerechtssache.
1: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zij zijn niet gewond geraakt bij de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land gezegd. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. In Frankrijk zijn 2 kinderen van net 1 jaar oud overleden aan uitdroging. De ouders van de tweelingmeisjes zijn aangehouden. 4 andere kinderen, die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. En Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
3: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt. Ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
1: De oud-politiechef zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer, vannacht komt het af naar een graad of 13. Morgen begint zonnig, in de middag raakt het bewolkt. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schuts met het NOS Journaal. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand in een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
2: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden en die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
1: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg en ook de hoge snelheidslijn ligt eruit. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van de schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Er zou vandaag ook een afspraak zijn geweest in die voogdijzaak. De moeder en de dochter die zijn niet gewond geraakt. Het zijn medewerkers van het opvanghuis die hij heeft neergeschoten. En volgens de politie was hij wel bekend bij politie, omdat hij eerder bedreigingen had geuit, maar stond hij niet te boek als gewelddadig.
1: De man schoot 5 medewerkers dood en 6e overleed in het ziekenhuis. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 gelijk en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. De stapelwolken lossen vanavond op. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon en wolken bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Door Al Negens met het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij in een Duitse jeugdinstelling opende het vuur vanwege een conflict over de voogdij van zijn dochter. De man van 45 schoot 5 medewerkers dood, een 6e overleed in het ziekenhuis. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet inzetbaar. Het gaat om medische beveiligers die door de betreffende politiedienst niet genoeg worden getraind, meldt Nieuwsuur. Daardoor kunnen ze niet werken en moeten marechaussee inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet konden worden bediend. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het gerechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is en dat Trump alleen mag ingrijpen bij wanbestuur. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. Het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Dan wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Organiseer je iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118-499-990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118-499-990 en ga voor optie 2.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen, burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Terugkieken, nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken, vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

Ken jij de ziel van de dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/zeeuw van de dag. En wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben gelegd. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt het een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in de blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar een graad of 10 tot 15. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
0: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Altijd bij Omroep Zeeland. Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Altijd bij Omroep Zeeland.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. Ake staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Somerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3 uur tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. En de wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen in de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en er kwam een verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar die goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaar